Zacharia. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 14. In het vierde jaar van koning Darius werd het woord van de Heer tot Zacharia gericht op de vierde dag van de negende maand, de maand Kislev. Bethel had Sarezer en Regem Melek met zijn mannen gezonden om de genade van de Heer af te smeken. Ze vroegen aan de priesters die tot het huis van de Heer van de Machten behoorden en aan de profeten: moet ik in de vijfde maand blijven treuren en vasten, zoals ik het al zoveel jaren gedaan heb? Toen werd het woord van de Heer van de Machten tot mij gericht: zeg tegen de gehele bevolking van het land en tegen de priesters: wanneer u in de vijfde en de zevende maand nu al 70 jaar hebt gevast en geklaagd, hebt u dat dan op mijn gezag gedaan? Wanneer u eet en drinkt, doet u dat toch ook op eigen gezag? Zijn dit niet de woorden die de Heer u door de vroegere profeten heeft laten verkondigen, toen Jeruzalem met de omliggende steden nog bewoond en welvarend was, en toen ook het Zuidland en de laagvlakte nog bevolkt waren? En het woord van de Heer werd tot Zacharia gericht: zo spreekt de Heer van de Machten: spreek eerlijk recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid. Verdruk de weduwe en de wees niet, de vreemdeling en de arme, en beraam geen kwaad tegen elkaar. Ze weigerden echter te luisteren, ze draaiden hun schouders dwars en stopten hun oren dicht om niet te hoeven horen. Ze maakten hun hart zo hard als diamant en sloegen geen acht op de wet en op de voorschriften die de Heer van de Machten hun door zijn geest bij monden van de vroegere profeten had voorgehouden. Daarop ontstak de Heer van de Machten in hevige woede. Zoals ik riep zonder dat zij luisterden, zo zullen zij nu roepen zonder dat ik luister, sprak de Heer van de Machten. Ik zal hen uiteen laten stuiven onder alle volkeren die ze niet kennen, en het land achter hen zal een woestenij worden, waar niemand heen gaat of vandaan komt. Zo hebben zij van een heerlijk land een woestenij gemaakt.

Zacharia. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer van de Machten kwam en het luidde als volgt. Zo spreekt de Heer van de Machten. Ik was jaloers om Sion met heftige jaloezie. Heftig en grimmig was ik jaloers om haar. Zo spreekt de Heer. Ik keer terug naar Sion. Ik neem een intrek in Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw heten en de berg van de Heer van de Machten de heilige berg. Zo spreekt de Heer van de Machten. Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met een stok in de hand vanwege hun vele jaren. De pleinen van de stad zullen weer vol zijn met jongens en meisjes die op de pleinen spelen. Zo spreekt de Heer van de Machten. Het zal wonderlijk lijken in die dagen in de ogen van de rest van dit volk. Maar moet het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Godspraak van de Heer van de Machten. Zo spreekt de Heer van de Machten. Zie, ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar ze ondergaat. Ik breng hen terug en ze zullen in Jeruzalem wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik hun God, in trouw en in gerechtigheid. Zo spreekt de Heer van de Machten. Laat uw handen krachtig zijn, u die in deze dagen deze woorden hoort uit de mond van profeten. Op de dag dat de fundamenten gelegd zijn om het huis van de Heer van de Machten, de tempel, op de dag dat de fundamenten gelegd zijn om het huis van de Heer van de Machten, de tempel, tegenover de rest gedijen. De wingerd zal zijn vrucht geven, de aarde haar gewas en de hemel zijn dauw. Dat alles geef ik als erfdeel aan de rest van dit volk. En zoals u onder de volken vervloekt bent geweest, huis Juda en huis Israël, zo zal ik u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet en laat uw handen krachtig zijn. Want, zo spreekt de Heer van de Machten, zoals ik besloten had u kwaad te doen toen uw vaderen mij tartten, zo spreekt de Heer van de Machten, en zoals ik daar toen geen spijt van kreeg, zo heb ik in deze dagen besloten Jeruzalem en het huis Juda goed te doen. Vrees dus niet, en wat u doen moet is het volgende. Spreek de waarheid tegen elkaar. Vel in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. Beraam tegen elkaar geen kwaad en verafschuw valse eden, want al die dingen haat ik, Godspraak van de Heer. Het woord van de Heer van de Machten werd tot mij gericht. Zo spreekt de Heer van de Machten. De vasten van de vierde, de vasten van de vijfde, de vasten van de zevende en de vasten van de tiende maand zullen voor het huis Juda tot vreugde worden, in blijdschap en in feestelijke samenkomsten. Heb de waarheid en de vrede lief. Zo spreekt de Heer van de Machten. Eens zullen volkeren komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene stad zullen naar die van de andere gaan en ze zullen zeggen, laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken en laat ons de Heer van de Machten gaan zoeken. Ook ik ga mee. Dan zullen vele volken en machtige volkeren komen om in Jeruzalem de Heer van de Machten te zoeken en zijn genade af te smeken. Zo spreekt de Heer van de Machten. In die dagen zullen 10 mannen, afkomstig uit volkeren van allerlei talen, 1 Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tegen hem zeggen, met u willen we meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is.

0: sacrifice.
1: Zacharia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 17. Een uitspraak. Het woord van de Heer is in het land Gadrak en in Damascus is zijn rustplaats. Want het oog van de Heer is op de mensen gericht en op alle stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft een vesting gebouwd en het heeft zilver bijeengebracht als stof, goud als slijk in de straten. Nu zal de Heer het echter overmeesteren. Hij zal zijn macht de zee inslaan en de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en bang zijn, net als Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt. En Ekron, beschaamd vanwege haar hoop. Uit Gaza verdwijnt de koning en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij over voor onze God en wordt hij als een stamhoofd in Juda. En Ekron wordt als een Jebuziet. Als een wachtpost ga ik voor mijn huis liggen, vanwege degenen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen kijk ik nu toe. Jubel, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt naar u toe. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veule, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en van de rivier tot de grenzen van de aarde. Wat u betreft, om het bloed van uw verbond laat ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gevangenen die kunnen hopen. Nog vandaag verkondig ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog, Efraïm heb ik gevuld. Uw zoon Sion breng ik in beweging tegen de zonen van Jawan. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. De Heer God blaast de bazuin. Vanuit stormen uit het zuiden vertrekt hij. De Heer van de machten is hun schild. Ze zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Ze zullen bloed drinken als wijn en er zo vol van zijn als de plengschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer hun God op die dag zijn eigen volk als een kudde verlossen. Want zij zijn de juwelen in de kroon waarvan de schittering over het land gaat. Hoe goed het zal zijn, hoe heerlijk. Het koren laat de jonge mannen gedijen. De most de jonge vrouwen.

Zacharia. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 12. Vraag de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens, ze verkondigen valse dromen en troosten met waanbeelden. Daarom dolen de mensen maar rond als schapen die ontredderd zijn omdat ze geen herder hebben. Tegen de herders ben ik in woede ontbrand en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de machten zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis Juda, en hij zal van hen zijn prachtig paard voor de strijd maken. Van die kudde komt de hoeksteen, de tentpin, de strijdboog. Alle leiders komen van haar. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijanden vertrappen als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is en ze zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig. Het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm me over hen en voer hen terug. En ze zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen als helden zijn, hun hart verheugd als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen fluiten en hen bijeenbrengen, want ik heb hen verlost en ze worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verspreid, maar in verre landen zullen ze aan mij denken. Ze zullen met hun kinderen leven en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen samen vanuit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar ze hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken door de zee die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. En al de diepte van de Nijl vallen droog. De hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken door de Heer. In zijn naam trekken ze op. Godspraak van de Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Zacharia. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 17. Open uw poorten, Libanon. Laat het vuur uw ceders verteren. Klaag, cypressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen zijn vernietigd. Klaag, eiken van Bassan, want het ondoordringbare woud is geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest is. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan vernietigd is. Zo spreekt de Heer mijn God. Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen zonder zich schuldig te voelen. Hun verkopers zeggen, gezegend is de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ik zal de bewoners van het land niet meer ontzien, God spraak van de Heer. Ik lever die mensen uit, ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land kwaad doen en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars hoeden die voor de slacht bestemd waren. Ik nam twee herderstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de ander noemde

De ik verbond en ik ging de kudde hoeden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik: ik hoed jullie niet meer. Laat sterven wat sterven moet. Laat verdwijnen wat moet verdwijnen. En laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met alle volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken en de veehandelaars die op mij letten begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tegen hen: als het u goed dunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En ze telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen me: breng hem maar naar de smelter die fraaie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en gooide ze in het huis van de Heer bij de smelter. Daarna brak ik mijn tweede staf aan stukken, de staf verbond, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij: rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt. Want ik zal in dit land een herder laten optreden die ervoor zorgt dat het dier te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeindstaande niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de herder die niet deugt, die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. Zijn arm zal voorkomen vergaan, zijn rechter oog helemaal verduisteren.

Zacharia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. God spraak van de Heer die de hemel heeft uitgespannen, de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar bij het beleg van Jeruzalem zal het ook tegen Juda gaan. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen. Op die dag, God spraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van de burgers van Jeruzalem ligt bij de Heer van de machten, hun God. Op deze dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een wierookschaal in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Ze zullen alle volken in de omtrek verslaan, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op haar plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, zodat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op deze dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op deze dag als David zijn. Het huis van David zal als een god zijn, als de engel van de Heer aan hun spits. Op die dag zal ik erop uit zijn om al de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon. Ze zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Het geslacht van Davids huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Nathans huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Levi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Simi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Alle andere geslachten, alle geslachten, ieder geslacht voor zich en hun vrouwen voor zich.

Zacharia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 9. Op deze dag zal er voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem een open bron zijn die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op deze dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de harenmantel durven bekleden om te gaan liegen. Hij zal zeggen: ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af heb ik een akker gehad. En wanneer iemand hem vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn me toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard, word wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Godspraak van de Heer van de Machten. Tref de herder, dan worden de schapen verspreid en keer ik mijn hand tegen de kleine. In het hele land, Godspraak van de Heer, zullen er 2 van de 3 uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik in het vuur brengen en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En ze zullen zeggen: de Heer is mijn God.

En zo is het 3 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

We waren bezig met de stamboom van paus Johannes de 23e. En Martinus, Roncalli, genaamd Maitinus, is in Sotto il Monte gearriveerd. Hij heeft 3 kinderen. Dat was rond 1616. En we zijn gekomen tot de vader van paus Johannes. En die heette Giovanni Battista. Geboren in 1854. En daar pikken we de draad terug op. Toen deze geboren werd, dus de vader van paus Johannes, toen deze geboren werd op de morgen van 25 november 1881, werd hij onmiddellijk naar de doopvont gebracht. De pastoor, Don Francesco Rebuzzini, een heilig priester, die werd vereerd door alle die hem kenden, was toevallig naar de stad gegaan. Men moest dus op zijn terugkeer wachten, terwijl de vader zeer verheugd over het feit dat hem, na 3 meisjes, dit jongetje geboren was, naar het stadhuis was gesneld om hem in het gemeenteregister te laten inschrijven. Het doopsel werd nog diezelfde avond van de 25e november zonder speciale plechtigheid toegediend in de kerk van Santa Maria van Brusico, die naast het huis van de Roncalli's gelegen was. Een oude kerk die diende als parochiekerk in plaats van de oudste parochiekerk van de heilige Johannes de Doper, die later afgebroken is en die lag op de gelijknamige heuvel die moeilijk te bereiken was. Interessant is de doopakte, opgetekend in het register van de parochie. Citaat: Anno miles octin, octuag primo, primo die, 25 november, ego Franciscus Rebuzzini par, hoi, ecclesiae San Johannes Battiste sub montis baptisavi infantem hodie natum ex legitime coniuga, io Battista, Roncalli, E. Mazzola, Marianna, E. Brusico, Huius, Parucchie, cum impositum est nomen Angelus Joseph. In het jaar 1881, op de 25e november, heb ik, Franciscus Rebuzzini, pastoor van deze kerk te Sotto il Monte, toegewijd aan de heilige Johannes de Doper, een kind gedoopt, dat vandaag is geboren uit de wettig gehuwde echtgenoten Johannes Battista Roncalli en Marianna Mazzola van Brusico, woonachtig in deze parochie. Het kind ontving de naam Angelus Joseph. Peter was Saverius Roncalli, de zoon van Johannes Battista, woonachtig in deze parochie. Ten getuige hiervan Franciscus Rebuzzini, pastoor. Dat is dus de letterlijke vertaling. Opmerkenswaard is de naam van de Peter Saverius, de oudste van de 5 broers, te weten Saverio, Angelo, Alessandro, Giovanni en Giuseppe. Deze bejaarde oudste broer is ongetrouwd gebleven en stierf op 88-jarige leeftijd. Hij was een vroom en zeer godsdienstig man, met een bijzondere belangstelling voor alles wat de religie betreft. Zonder de bedoeling van hem een priester te willen maken, gaf hij aan zijn petekind alles wat op stichtende en doeltreffende wijze kon dienen als basis van voorbereiding hiertoe. En dat niet slechts toereikend was voor de vorming van een eenvoudig priester, maar zelfs van een bisschop en paus, zoals later bleek dat de voorzienigheid dit ook gewild en bepaald had.
Omtrent zijn godsdienstige vorming mag men volstaan te zeggen dat hij zelfs gewend was de meditaties van Pater Luigi da Ponte te lezen. En dan volgde het Bollettino Salesiano en de katholieke kranten van Bergamo in de tijd van opkomst van de katholieke actie vanuit Bergamo. Hij was het, de oud-oom Saverio, die vanaf het moment dat het kind zijn moeder niet meer nodig had, hem geheel tot zich nam en hem met woord en voorbeeld datgene bijbracht wat de grote aantrekkingskracht voor zijn eigen godsdienstige geest vormde. De toegewijde zorgen van de ouders, van de vader Giovanni Battista, en de vrome, eenvoudige en werkzame moeder Marianna Mazzola, en eveneens de omstandigheden van een gezin dat van jaar tot jaar talrijker werd, werkte mee tot het ontstaan van dezelfde gevoelens. O, wat voor een moeder! Welk een eenvoudige en zuivere ziel, die tot in haar hoge ouderdom de liefde en de verering van haar 10 kinderen en de gehele parochie wist te behouden. Wij moeten nog opmerken dat in dezelfde familie Roncalli ook een neef van Battista leefde, Luigi, zoon van Alessandro, met zijn vrouw Angelina Carissimi geheten, zelf ook moeder van 10 kinderen, zodat er in het gezin van de familie Roncalli, het talrijkste van de streek, 30 monden, 3 maal per dag gevoed moesten worden. Maar God voorzag in alles. De goed bewerkte landerijen verschaften koren en wijn. De beesten in de stal gaven melk en melkproducten. De vreze Gods die de orde handhaafde, zorgde voor de kalme vreugde van een gemeenschappelijk leven dat opging in het werk, in goeddoen, in wederzijdse eerbied en in nooit verstoorde huiselijke en christelijke vrede. 'S avonds, iedere avond, was het de oude oom Saverio die als hoofd van het gezin de rozenkrans voorbad. Alle antwoorden, en zij vormden een koor waarvan de herinnering na zoveel jaren het hart nog vertederd. Dit gebeurde tussen de jaren 1880 en 1892, waarin de grote familie noodzakelijkerwijze eens zo groot werd. Er waren allebei één, geteld 20 kinderen, broers en zussen, neven en nichten, precies 10 kinderen per familie. De oudste jongen was Angelino, de toekomstige paus die toen 11 jaar was. De oud-oom Saverio, de baard, zoals men in Bergamo zegt, en zijn broers Angelo, vader van Battista en grootvader van de toekomstige paus, Alessandro met 3 zonen, Luigi Giuseppe, Filippo en Pietro, Giovanni, die later naar Carvico ging, had ook 3 zoons, Francesco, Pasquale, Antonio. Giuseppe, zonder kinderen, met zijn vrouw Anna Ghisleni, die ongeveer 30 jaar lang ziekelijk was. Zij vormden met elkaar een raad van ouderen van deze uitgebreide familie Roncalli, die altijd een speciale eerbied en sympathie in de gehele parochie en de omgeving genoot.

van de neefjes die na elkaar geboren werden als zonen van de twee neven Battista en Luigi, was Angelino de oudste en ten gevolge van zijn spontane belangstelling van jongs af aan voor alles wat de kerk betrof, was hij wegens zijn onschuldig uiterlijk en eenvoudige en rustige manier van doen onmiddellijk de uitverkorene. En hij bleef ook later het voorwerp van bijzondere aandacht. Buitenshuis noemde zijn leeftijdgenoten hem Angelino Roncalli, het pastoortje. Hij ontving het vormsel in 1887 te Carvico, uit de handen van de vereerde bisschop Gaetano Camillo Guindani, de eerste hieratische en zeer geliefde bisschopsfiguur die hij zag en die hem in het seminarie van Bergamo in 1895 de heilige tonsuur en in 1899 de lagere wijdingen zou toedienen. In de kerk van Santa Maria van Brustico, die als parochiekerk dienst deed, werd hij op 8-jarige leeftijd toegelaten tot de eerste communie op een koude morgen in de vastentijd en zonder enige plechtigheid. Er waren alleen de jongens en meisjes bij aanwezig met pastore Buzzini en zijn assistent Don Bortolo Locatelli. De toekomstige paus vond het altijd heerlijk over de grote eenvoud van deze ceremonie en dit volgende bijzondere voorval te spreken dat hem altijd bijbleef. Na de plechtigheid begaven de communicantjes zich naar de sacristie om één voor één te worden ingeschreven als lid van het apostolaat des gebeds, dus de bond van het Heilig Hart. En pastoor Rebuzzini vertrouwde juist aan Angelino de eer toe om de lijst op te stellen van de voor- en achternamen van zijn makkertjes en van de meisjes. En dit was, voor zover men weet, de eerste proeve van zijn schrijven. De eerste van zoveel bladzijden die binnen het bestek van 50 jaar van ijverig werk nog van zijn hand zouden verschijnen. Zijn leertijd op school begon toen hij nog een kind was met de lagere school te Sotto il Monte, in de oude school van Camaitino en toen in de nieuwe van Bercio, nauwelijks nadat het nieuwe stadhuis was afgebouwd. De eerste en meer uitgebreide kennis van het Italiaans kreeg hij van de assistent van Carvico, Don Luigi Bonardi, en de kennis van het Latijn van de enigszins strenge pastoor van het oude systeem, Don Pietro Bodis. Enige maanden van schoolopleiding, nogal zwaar voor een 9-jarig jongetje, stelde hem evenwel in staat, met gelukkig resultaat, een eerste examen in het Latijn af te leggen, dat na nog eens 2 maanden hem de toelating tot de 3e klas gymnasium in het seminarie verzekerde. Hij profiteerde ervan om in 1892 als extern de school van het bisschoppelijk college te Celana te bezoeken. Weliswaar zonder belangrijke resultaten wat de schoolkennis betreft, deze luttele maanden. Het contact met Celana zou voor hem zeer waardevol blijken te zijn door de invloeden die een goede godsdienst en schoolopleiding en de opvoeding tot het burger- en maatschappelijk leven op hem uitoefende en van bijzonder belang bleken tot de allereerste kennismaking met de heilige Carolus Borromeus, stichter en patroon van deze school. Toen hij voor de eerste maal de marmeren buste van de heilige Carolus boven de oude deur van het college van Celana zag, beïnvloedde de heilige zozeer de geest van het argeloze en onwetende kind dat hij hem later tot licht en inspiratie werd bij alles wat de voorzienigheid hem ingaf tot bestudering en navolging van deze grote meester van het episcopaat der gehele kerk.
En daarom blijft Shelana altijd een zeer dierbare en blijde herinnering voor Johannes de 23e. Hij kwam in de eerste dagen van november 1892 definitief als interne leerling naar het seminarie van Bergamo. En hij bleef er tot 1900, dat wil zeggen gedurende 8 volle jaren.

De vorderingen van een jongen van nauwelijks 11 jaar in de met enige onzekerheid begonnen studie moest wel iets vergen van zijn rustige en taaie krachtsinspanning. Hij vorderde inderdaad stap voor stap. Gekomen in de 3e klas gymnasium met voldoende, maar toch matige cijfers, behoorde hij in de 5e reeds onder de 1e van zijn klas. En hij was zo veelbelovend dat hij op nauwelijks 14-jarige leeftijd de tonsuur ontving. Iets wat vroeger, evenals nu, maar zelden voorkwam. Het was op de vooravond van het feest van de heilige Petrus van het jaar 1895. De volgende dag zou hij aanwezig zijn bij de plechtige wijding van Monseigneur Abbondio Cavadini, missiebisschop van Mangalore in India. Hij kwam uit Calcinate en was jezuïet. De consacrerende bisschop was Monseigneur Guindani, geassisteerd door 2 prelaten uit Brescia, Monseigneur Corna Pellegrini, ordinarius van Brescia, en Monseigneur Rota, bisschop van Lodi. Het was voor de jonge clericus Roncalli een ontroerende en onvergetelijke plechtigheid in de dom van Bergamo. Vanaf dat ogenblik schenen zowel zijn studie als zijn geestelijke vorming een hoge vlucht te nemen. Inderdaad maakte, nauwelijks 3 jaar later, zijn professor in de letteren, die nu vicerector geworden was, Giovanni Floridi, hem tot prefect in de klasse van de retorica met leerlingen waarvan de verschillende enige jaren ouder waren dan hij. Vanaf het lyceum ging hij naar de theologie over. Tussen haakjes staat, zin is niet afgemaakt. In het jubeljaar 1900 openden zich nieuwe perspectieven in het leven van de seminarist Angelo Roncalli. In september openbaarde een pelgrimstocht ter verkrijging van de jubileumaflaat hem de gehele grootheid van het pauselijk Rome, waarmee hij vanaf dat ogenblik vertrouwd raakte en dat niet meer uit zijn geest zou verdwijnen. In de vakantie van het jaar daarvoor, 1899, had hij te Giaje di Bonate Sopra bij de priester Alessandro Locatelli, die daar assistent was, de zeer bekende prelaat Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, kanunnik van het Vaticaan, ontmoet, aan wie de zware last en de hitte van de dag waren voorbehouden van de leiding te Rome van de grote pelgrimstochten in het jubeljaar. Als oud-leerling van het college van de heilige Alexander te Bergamo, waar hij in zijn jeugdjaren het gymnasium en het lyceum had bezocht, was hij altijd een echte vriend gebleven van zijn oude kamerprefect. En in die tussentijd was juist Don Alessandro, tijdens een ambtsperiode die hij met volharding en grote toewijding volbracht, de ware vader geworden van de wijk delle Ghiaie, waar hij de kerk stichtte, de devotie tot de heilige Maart van Lourdes introduceerde en de vorming van de parochie voorbereidde. En de jonge prelaat van Rome zette een vriendschap voort die een uitwisseling van goede priesterlijke diensten gericht op het welzijn van de zielen in de hand werkte. Toen werd de jonge seminarist Roncalli, medeparochiaan van priester Locatelli, daar ze beide uit Sotto il Monte geboortig waren, door de voorzienigheid onbewust geleid tot een samenloop van omstandigheden die 5 jaar later zou voeren tot de samenstelling van het bisschoppelijk gevolg van Monseigneur Radini Tedeschi, die de nieuwe bisschop van Bergamo was geworden. Dat wil zeggen, Don Alessandro als zijn administrateur en Don Angelo Roncalli als zijn particulier secretaris.

De 5 jaren die verliepen tussen de eerste ontmoeting te Giaye in 1899 en de intocht van bisschop Radini te Bergamo in april 1905 betekenden de meest belangrijke en meest vruchtbare periode van zijn priesterlijke vorming als toekomstige dienaar der dienaren van God, voorbestemd tot het besturen van de gehele kerk. Het diocese van Bergamo beschikte, ten gevolge van een waardevolle testamentaire beschikking van 1640, die ten uitvoer gelegd werd op het einde van de 18e eeuw, door de weergaloze verdiensten van een voortreffelijk prelaat van dit diocese, Monseigneur Flaminio Cerasola, over een college in Rome, Nobile Collegio Cerasola, voor kerkelijke studie, ten behoeve van enkele jongelui uit Bergamo, door de bisschop gekozen en aangewezen door een speciaal comité van de eerbiedwaardige Archiconfraternita dei Bergamaschi nell'Urbe. De verwarde en droevige gebeurtenissen die na 20

van het civiel proces over de juiste betekenis van het testament van Ceresola. Natuurlijk was het vonnis van het gerechtshof, dat ook in hoger beroep bevestigd werd, geheel en al ten gunste van de bisschop van Bergamo, die het goede recht van het gehele diocese opeiste. In 1900 werden weer voor het eerst leerlingen uit Bergamo naar het pauselijk Romeins seminarie gezonden. Een toeval wilde dat de eerste leerling die uitgekozen en gezonden werd tot het genieten van dit voorrecht, juist de jonge seminarist Angelo Roncalli was, die samen met twee andere seminaristen van Bergamo, Achille Baldini di Boltieri, die jong gestorven is, en Guglielmo Carozzi di Cornasco, die gedurende 40 jaar een ijverig en zeer verdienstelijk deken te Seriate was, de edele rij leerlingen voortzetten van de stichting van Ceresola, die reeds opviel door het prachtige werk van een serie priesters die een belangrijke bijdrage aan kostbare diensten aan het diocese van Bergamo en de gehele kerk verleende. Hier mogen volstaan de namen van de kardinalen Aiardi, Cavagnis, Guzmini, van de aartsbisschoppen Signori van Genua, van Gustavo en Giacomo Testa, beide nuncius en apostolisch delegaat, Sigismondi, secretaris van de congregatie van de Propaganda Fide, een zeer belangrijke functie, en van de bisschoppen Arcangeli van Asti en Battaglia van Faenza, om niet te spreken over de andere priesters die alle in het oog vielen en die in de verschillende opdrachten van hun heilig ambt vanuit Rome in de heilige congregaties of in de diocese van de curie, in het seminarie en in de parochies hoge achting en grote verdiensten vergaarden voor een diocese van de heilige Alexander. Deze tweede reeks leerlingen van de stichting van Ceresola, die geopend was door de seminarist Roncalli en zijn twee leeftijdgenoten Baldini en Carozzi, droeg reeds spoedig het teken rijk gezegend te zijn. Don Achille Baldini beëindigde na weinige jaren zijn aardse loopbaan, maar lang genoeg om in de katholieke en sociale actie en in de uitoefening van het heilig ambt ten bate van de zielen, onder andere was hij priester in Loreto en in Borgo Canale in Bergamo, rijke bewijzen van prijzenswaardig priestelijke ijver te geven. Terwijl Don Guglielmo Carozzi, reeds te Rome bekend wegens zijn in het oog vallende successen in de theologie en het kerkelijk recht, aan zijn diocese, na aanvankelijke medewerking in het seminarie en in de curie, ruim 40 jaren pastorale dienst als deken van Seriate kon schenken, algemeen bewonderd en geëerd en steeds in het volle bezit van zijn levendige en intense geestkracht.

De studies van de seminarist Roncalli in Rome werden ruim een jaar onderbroken door de militaire dienst die hij in Bergamo vervulde van november 1901 tot november 1902 als soldaat van de infanterie van het 73ste regiment Brigade Lombardia, korporaal 31 mei 1902 en sergeant 30 november van hetzelfde jaar. Het waren 12 maanden waarin hij de meest dierbare herinneringen zou bewaren als zijnde een ondervinding op het gebied van straffe discipline, als begin van het leren kennen van het jeugdig karakter van de zonen van Italië en van de meest praktische wijze om dit karakter voor het goede te winnen en tot de hoogste toppen van het menselijk en christelijk leven en voelen te leiden. Hij hervatte zijn studies te Rome met zeer groot succes, doorliep kalm en ijverig de verschillende graden van de academische examens, waarvan hij de doktersgraad behaalde in de eerste dagen van juli 1904. Hij herinnert zich later nog altijd als assistent voor het schriftelijk gedeelte van het doctoraal examen, de jonge Romeinse priester Don Eugenio Pacelli gehad te hebben, die hem precies 50 jaar later de kardinaalshoed zou geven en hem nog eens 5 jaar later zijn pauselijke tiara als erfenis zou achterlaten. Tussen haakjes, Eugenio Pacelli is zelf paus geworden. Eveneens onder de naam Pius XII. Eveneens opmerkenswaard is de daaropvolgende zeer aandachtige en innig doorleefde voorbereiding tot de heilige wijdingen. Het subdiaconaat in de kerk van het Lateraan ontving hij uit handen van kardinaal-vicaris Pietro Respighi op 11 april 1903. Het diaconaat opnieuw in de kerk van San Giovanni uit dezelfde handen op 18 december van hetzelfde jaar. Het priesterschap extra tempus, weer met het oog op zijn jeugdige leeftijd, op 10 augustus 1904. Consacrerend bisschop was Monsignor Cepetelli, provicaris van Rome, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo op de Piazza del Popolo. Teruggekeerd uit de militaire dienst hadden de superieuren van het Romeins seminarie de priesterkandidaat Roncalli de taak toevertrouwd van prefect van de Theologie Piccoli, zoals men toen zei, in welk ambt hij eveneens geëerd en bemind werd. Weliswaar onder nogal moeilijke omstandigheden, de heilige vader Pius X had namelijk bepaald dat alle seminaristen van Rome, waarvan er verscheidene thuis woonden, verplicht werden tot het gemeenschappelijk leven in het seminarie, terwijl iedere mogelijkheid om tot het priesterschap toe te treden, wanneer men niet aan deze eis gehoorzaamde, verviel. En het leek alsof het zeer gelukkige en gezegende leven van de jonge priester van Bergamo in het Romeins seminarie zich nog zou voortzetten met een studie van het kerkelijk recht die hij in november van hetzelfde jaar begonnen was, toen het eerste appel van het kerkelijk gezag hem na weinige maanden de poorten ontsloot naar de onverwachte horizon van het leven in zijn diocese, naast de prelaat Monsignor Radini Tedeschi, die in de eerste dagen van april zijn befaamd en gedenkwaardig episcopaat begon. Toen de heilige vader Pius X tegen het eind van december 1904 aan Monsignor Radini Tedeschi zijn voornemen toevertrouwde hem naar Bergamo te zenden als opvolger van Monsignor Guindani, zei hij hem: "Ik dank u dat gij het hebt aangenomen. Gij gaat naar Bergamo. In zaken die een bisschop vreugde kunnen bezorgen, komt Bergamo op de eerste plaats van de Italiaanse bisdommen." De karakteristieke eigenschap van het bisdom Bergamo was de diepe religieuze traditie, gevoed door de ijver van een klerus die erop uit was de vorming, tussen haakjes, onvolledige zin, hier eindigen de aantekeningen en hier eindigt ook dit hoofdstuk.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij gaan vandaag verder in de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994, tevens het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen aanbeland in een punt over gezin en maatschappij. Het laatste wat u heeft gehoord in de vorige aflevering was het volgende. Uit de gebeurtenissen van vroeger en nu, inspirerend of pijnlijk, eervol of vernederend, blijkt duidelijk hoezeer het gezin organisch samenhangt met het volk en het volk met het gezin. De band van de staat met het gezin is enigszins vergelijkbaar en tegelijkertijd niet vergelijkbaar met de band tussen volk en gezin. En met deze gedachte gaan wij vandaag verder. De staat verschilt in feite van het volk en heeft een minder gezinsachtige structuur, omdat hij georganiseerd is volgens een politiek systeem en op meer bureaucratische wijze. Niettemin heeft het staatsapparaat ook in zekere zin een eigen ziel. In die zin dat het beantwoord aan zijn eigenheid als politieke gemeenschap, wettelijk gericht op het algemeen welzijn. Er is een nauwe band tussen deze ziel en het gezin, dat met de staat verbonden is, juist op grond van het subsidiariteitsbeginsel. Het gezin is een sociale werkelijkheid die niet de onmiddellijke beschikking heeft over alle middelen die nodig zijn om de eigen doeleinden te bereiken. Ook niet waar het de scholing en opvoeding van kinderen betreft. Zo wordt de staat opgeroepen zijn rol te spelen in overeenstemming met het eerder genoemde beginsel. Waar het gezin zichzelf voldoende kan redden, moet het aan zichzelf worden overgelaten. Een overdreven opdringerigheid van de kant van de staat zou nadelig blijken. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan verschuldigde eerbied en zou een openlijke schending betekenen van de rechten van het gezin. Enkel onder die omstandigheden, waar het gezin zichzelf niet echt kan redden, heeft de staat het echt en te plicht tussen beiden te komen. Afgezien van opvoeding en scholing op alle niveaus, kan hulp van de staat, waarbij particulier initiatief overigens zeker niet uitgesloten mag worden, tot uiting komen in instellingen voor het veiligstellen van het leven en de gezondheid van de burgers, en in het bijzonder voor sociale voorzieningen voor werknemers. Werkloosheid is tegenwoordig een van de ernstigste bedreigingen van het gezinsleven en terecht een zaak van voortdurende zorg voor elke samenleving. Dit probleem vormt een uitdaging voor het politieke leven van iedere staat en een terrein van zorgvuldige studie in de sociale leer van de kerk. Het is daarom heel hard nodig dat men op de proppen komt met moedige oplossingen, waarbij verder gekeken wordt dan de grenzen van het eigen land en rekening wordt gehouden met de vele gezinnen waarvoor werkloosheid betekent dat
dat mensen onder omstandigheden van tragische armoede leven. Als we spreken over betaald werk met betrekking tot het gezin, is het passend te benadrukken hoe belangrijk en zwaar het werk is dat vrouwen binnen de gezinseenheid verrichten. Dit werk moet erkend en in hoge mate gewaardeerd worden. De inspanning van een vrouw die een kind ter wereld heeft gebracht, het voedt en verzorgt en zich wijdt aan de opvoeding ervan, zeker tijdens de eerste jaren, is zo groot dat deze de vergelijking met ieder professioneel werk kan doorstaan. Dit zou duidelijk gezegd en verdedigd moeten worden, net als in het geval van al het andere arbeidsrecht. Gegeven het zware werk dat het moederschap met zich meebrengt, zou het erkend moeten worden als rechtgevend op financiële vergoeding, tenminste gelijk aan die voor andere soorten werk die worden ondernomen om het gezin te ondersteunen in deze kwetsbare fase van het bestaan. Alles zou in het werk moeten worden gesteld om het gezin erkend te krijgen als de allereerste en in zekere zin soevereine samenleving. Die soevereiniteit van het gezin is essentieel voor het welzijn van de maatschappij. Een waarlijk soeverein en geestelijk sterk volk is altijd opgebouwd uit sterke gezinnen die hun roeping en zending in de geschiedenis beseffen. Het gezin vormt de kern van de samenleving met al haar problemen en taken. Als het gezin wordt teruggedrongen naar een ondergeschikte of tweederangsrol en uitgesloten van een rechtmatige positie in de samenleving, zal ernstige schade worden berokkend aan de ware groei van de maatschappij als geheel. Het tweede deel. De bruidegom is bij u. Te Cana in Galilea. Als Jezus op zekere dag in gesprek is met leerlingen van Johannes, spreekt hij over een uitnodiging voor een bruiloft en de aanwezigheid van de bruidegom onder de gasten. De bruidegom is bij hen, horen we in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vers 15. Op deze wijze gaf hij aan dat in zijn persoon het beeld van God als bruidegom, dat reeds in het Oude Testament was gebruikt, werd vervuld, om zo het mysterie van God als het mysterie van de liefde te openbaren. Door zichzelf als bruidegom te omschrijven, openbaart Jezus Gods wezen en bevestigt diens onmetelijke liefde voor het mensdom. Maar de keuze van dit beeld werpt zijdelings ook licht op de diepgaande waarheid van de echtelijke liefde. Door dit beeld te gebruiken om over God te spreken, toont Jezus aan hoezeer het vaderschap en de liefde van God worden weerspiegeld in de liefde van een man en een vrouw die in het huwelijk verbonden zijn. Vandaar dat we Jezus, bij het begin van zijn zending, te Cana in Galilea vinden, waar hij deelneemt aan een bruiloftsmaal, samen met Maria en de eerste leerlingen. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, van versen 1 tot en met 11.
zo wil hij duidelijk maken hoezeer de waarheid omtrent het gezin deel uitmaakt van Gods openbaring en de heilsgeschiedenis. In het Oude Testament en in het bijzonder bij de profeten vinden we tal van mooie uitdrukkingen aangaande de liefde van God. Het is een zachtmoedige liefde, zoals die van een moeder voor haar kind. Een tedere liefde, zoals die van de bruidegom voor zijn bruid. Maar tegelijkertijd een intens jaloerse liefde. Het is niet op de eerste plaats een liefde die straft, maar een liefde die vergeeft. Het is een liefde die zich verwaardigt de mens te ontmoeten, zoals de vader in het geval van de verloren zoon. Het is een liefde die de mens opheft en hem doet delen in het goddelijk leven. Het is een verbazingwekkende liefde. Iets totaal nieuws en voordien onbekend in de hele heidense wereld. Te Cana in Galilea is Jezus als het ware de heraut van de goddelijke waarheid omtrent het huwelijk. Op deze waarheid kan het menselijk gezin vertrouwen en daardoor zekerheid verkrijgen te midden van de beproevingen van het leven. Jezus verkondigt deze waarheid door zijn aanwezigheid op de bruiloft te Cana en door het doen van zijn eerste teken. Water wordt in wijn veranderd. Jezus verkondigt de waarheid omtrent het huwelijk opnieuw als hij, de fariseeën toesprekend, uitlegt hoe de liefde die van God komt, een tedere, echtelijke liefde, diepgaande en radicale eisen stelt. Mozes, die het opstellen van een scheidingsbrief had toegestaan, was minder veel eisend geweest. Toen, in de levendige discussie, de fariseeën zich op Mozes beriepen, antwoordde Jezus vierkant: aanvankelijk was dit niet zo. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 8. En hij herinnert hen eraan dat God, die de mens geschapen heeft, hen als man en vrouw schiep en verordende dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat ze één vlees worden. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. En met logische consequentie besluit Jezus: zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Opnieuw uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs, dat 19e hoofdstuk, vers 6. Op de tegenwerping van de fariseeën, die vinden dat de wet van Mozes in ere gehouden moet worden, antwoordt hij in het 8e vers: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Jezus beroept zich op het woord aanvankelijk, in het begin, en doelt daarbij op Gods plan bij het allereerste begin van de schepping, waarop het gezin is gebaseerd, en door het gezin de hele geschiedenis van de mensheid. Het natuurlijke huwelijk wordt door de wil van Christus
een waarachtig sacrament van het nieuwe verbond, bezegeld door het bloed van Christus de Verlosser. Echtgenoten en gezinnen, bedenk voor welke prijs gij zijt gekocht. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 20, weer klinken. Maar voor mensen is het moeilijk om deze wonderbare waarheid te aanvaarden en te beleven. Moeten wij ons verbazen dat Mozes toegaf aan het aanhoudend vragen van zijn mede-Israëlieten, als zelfs de apostelen op het horen van wat de meester zegt reageren met, in het 10e vers, als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Niettemin bevestigt Jezus, met het oog op het welzijn van man en vrouw, van het gezin en van de hele samenleving, het gebod dat God vanaf het begin heeft afgekondigd. Tegelijkertijd benut hij echter de gelegenheid om de waarde te beklemtonen van een beslissing niet te huwen omwille van het koninkrijk van God. Die keuze stelt iemand ook in staat vruchtbaar te zijn, zij het dan op een andere wijze. In deze keuze vinden we de oorsprong van het Godgewijde leven, van de kloosterordes en congregaties van het oosten en het westen, alsook van het priesterlijk celibaat, zoals we dat vinden in de traditie van de Latijnse kerk. Het is niet waar dat men beter niet kan trouwen, maar liefde voor het koninkrijk der hemelen kan iemand ertoe brengen het niet te doen. We horen het in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 12. Het huwelijk blijft echter de meest gebruikelijke roeping van de mens, die door een grote meerderheid van het volk Gods wordt gevolgd. In het gezin worden de levende stenen gevormd voor de bouw van de geestelijke tempel, waarover de apostel Petrus spreekt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 5. De lichamen van de man en zijn vrouw zijn de woning van de Heilige Geest, horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 19. Omdat de overdracht van goddelijk leven de overdracht van menselijk leven veronderstelt, brengt het huwelijk niet enkel de geboorte van mensenkinderen met zich mee, maar ook, door de genadevolle werking van het doopsel, de geboorte van aangenomen kinderen van God, die een nieuw leven leiden, dat ze van Christus door de Heilige Geest ontvangen hebben. Dierbare broeders en zusters, echtgenoten en ouders, ziet hoe de bruidegom bij u is. U weet dat hij de goede herder is. U weet wie hij is en u kent zijn stem. U weet waarheen hij u leidt en hoe hij ernaar streeft uw weiden te bezorgen waar u leven kunt vinden en wel in overvloed. U weet hoe hij de roofzuchtige wolven weert en immer paraat is om zijn schapen in veiligheid te brengen. Iedere man, iedere vrouw, iedere zoon en dochter, ieder lid van uw gezin. U weet dat hij, als de goede herder, bereid is zijn eigen leven te geven voor zijn kudde. U hoort het in het heilig evangelie volgens Johannes,
hoofdstuk 10, vers 11. Hij leidt u langs veilige paden, niet de steile en verraderlijke paden van veel van de hedendaagse ideologieën. En hij herhaalt voor de wereld van vandaag de volheid van de waarheid, zoals hij dat deed in zijn gesprekken met de fariseeën en zoals hij die predikte aan de apostelen. Deze verkondigden daarna diezelfde waarheid tot aan het uiteinde der aarde, aan alle volkeren van hun dagen, Joden zowel als Grieken. De leerlingen waren er zich volledig van bewust dat Christus alles nieuw had gemaakt. Ze wisten dat de mens een nieuwe schepping was geworden. Niet langer Jood of Griek, niet langer slaaf of vrije, niet langer man of vrouw, maar één in Christus. We horen het in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 28. En begiftigd met de waardigheid van aangenomen kind van God. Op Pinksteren ontving de mens de Heilige Geest, de Trooster, de Geest der waarheid. Dit was het begin van het nieuwe volk van God, de kerk, de voorafbeelding van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals we het horen in het boek Apocalyps, hoofdstuk 21, vers 1. Toen de apostelen hun eerste angst en onzekerheid ook omtrent huwelijk en gezin te boven gekomen waren, groeide hun moed. Ze gingen begrijpen dat huwelijk en gezin een ware, van God zelf afkomstige roeping zijn en tevens een apostolaat, het lekenapostolaat. Gezinnen zijn geroepen bij te dragen tot de omvorming van de aarde en de vernieuwing van de wereld, van de schepping en van de mensheid. Dierbare gezinnen, u moet ook dapper zijn en altijd bereid om te getuigen van de hoop die in u leeft, naar de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Daar de goede herder, die hoop in uw hart heeft geplant door het evangelie, de blijde boodschap. U moet bereid zijn om Christus te volgen naar de weiden van het leven, die hij zelf gereed heeft gemaakt door het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Wees niet bang voor de risico's. Gods kracht is altijd machtiger dan uw moeilijkheden. Onmetelijk veel groter dan het kwaad in de wereld is de kracht van het sacrament van boete en verzoening, door de kerkvaders terecht een tweede doop genoemd. Veel invloedrijker dan de corruptie in de wereld is de goddelijke kracht van het sacrament van het vormsel, dat het doopsel tot volle wasdom brengt. En onvergelijkelijk groter dan alles is dat wat de Eucharistie vermag. De Eucharistie is waarlijk een wonderbaar sacrament. Daarin heeft Christus zichzelf aan ons gegeven als spijs en drank, als bron van reddende kracht. Hij heeft ons zichzelf nagelaten, opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Het leven dat in hem is en waarin hij ons heeft doen delen door de gave van de Heilige Geest, toen hij op de derde dag verrees uit de dood. Het leven dat van Christus uitgaat, is leven voor ons, voor u, dierbare echtgenoten, ouders en gezinnen.
heeft Jezus de Eucharistie niet ingesteld in een gezinsachtig kader tijdens het laatste avondmaal? Als u bijeenkomt voor maaltijden en samen bent in een goede verstandhouding, is Christus heel dicht bij u. Hij is Immanuel, God met ons. En dit op een nog verhevener wijze als u de tafel des Heren nadert. Het kan gebeuren, zoals dat in Emmaüs het geval was, dat hij alleen herkend wordt aan het breken van het brood. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 35. Het kan gebeuren dat hij gedurende lange tijd aan de deur klopt, wachtend tot er geopend wordt, zodat hij binnen kan komen en maaltijd met ons houden. We horen het in het boek Apocalyps, hoofdstuk 3, vers 20. Het laatste avondmaal en de woorden die hij daar gesproken heeft, bevatten al de kracht en wijsheid van het kruisoffer. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid waardoor we gered kunnen worden en waardoor we bij kunnen dragen tot de redding van anderen. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid, ouders, waardoor u zowel uw kinderen als uzelf kunt opvoeden. De opvoedkundige kracht van de Eucharistie is alle generaties en eeuwen door bewezen. Overal is de goede herder bij ons. Zo was hij als bruidegom te Cana in Galilea op de bruiloft bij de bruid en de bruidegom, toen zij zich voor hun hele verdere leven aan elkaar toevertrouwden. Zo is de goede herder ook nu bij ons, oorzaak van onze hoop, bron van sterkte voor ons hart, fontein van voortdurend nieuw enthousiasme en teken van de overwinning van de beschaving van de liefde. Jezus, de goede herder, blijft tot ons zeggen: wees niet bang. Ik ben bij u. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld, horen we in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20. Wat is de bron van deze sterkte?

Dit geheim is groot. Sint Paulus gebruikt een bondige uitdrukking als hij naar het gezinsleven verwijst. Dit geheim is groot. We vinden het terug in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Wat hij schrijft in de brief aan de christenen van Efeze over dit grote geheim is weliswaar diep geworteld in het boek Genesis en in de hele traditie van het Oude Testament. Maar vormt niettemin een nieuwe benadering, die later weerklank zal vinden in het leergezag van de kerk. De kerk verkondigt dat het huwelijk als sacrament van het verbond tussen man en vrouw een groot geheim is, omdat het de echterlijke liefde van Christus voor zijn kerk uitbeeldt. Sint Paulus schrijft in diezelfde brief, hoofdstuk 5, versen 25 tot 26. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad van het woord. De apostel spreekt hier over het doopsel, dat hij uitvoerig behandelt in de brief aan de Romeinen, waar hij dit sacrament voorstelt als een delen in de dood van Christus, dat voert tot een delen in zijn leven. Hoofdstuk 6, versen 3 tot en met 4. In dit sacrament wordt de gelovige herboren als een nieuwe mens. Want de doop heeft de kracht nieuw leven mee te delen, het leven van God zelf. Het mysterie van de Godmens wordt in zekere zin samengevat, herhaald in het doopgebeuren. Zoals de heilige Irenaeus, evenals trouwens vele kerkvaders in het oosten en in het westen, later zou zeggen: Christus Jezus, onze Heer, de Zoon van God, werd de mensenzoon, opdat de mens een zoon van God zou kunnen worden. De bruidegom is dus dezelfde God die mens werd.

In het Oude Verbond verschijnt Yahweh als de bruidegom van Israël, het uitverkoren volk. Een bruidegom die zowel liefdevol als veel eisend is, jaloers en trouw. Israëls momenten van verraad, afdwaling en afgoderij, die in zulke heftige en beeldende woorden door de profeten worden beschreven, kunnen nooit de liefde blussen waarmee God de bruidegom bemint tot het uiterste toe. De bevestiging en de voltooiing van de echtelijke band tussen God en zijn volk worden in het nieuwe verbond verwezenlijkt in Christus. Christus verzekert ons dat de bruidegom bij ons is. Hij is bij ieder van ons. Hij is met de kerk. De kerk wordt een bruid, de bruid van Christus. En deze bruid waarover gesproken wordt in de brief aan de Efeziërs, is in iedere gedoopte aanwezig en presenteert zich als het ware aan haar bruidegom. Christus heeft de kerk lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. We horen het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, versen 25 tot 27. De liefde waarmee de bruidegom de kerk heeft bemind tot het uiterste toe, vernieuwt voortdurend haar heiligheid, in haar heiligen, ofschoon ze toch een kerk van zondaars blijft. Zelfs zondaars, tollenaars en ontuchtige vrouwen worden tot heiligheid geroepen, zoals Jezus zelf zegt in het evangelie volgens de heilige Matthäus. U leest het in hoofdstuk 21, vers 31. Allen worden opgeroepen een glorievolle kerk te worden, heilig en onbesmet. Wees heilig, zegt de Heer, want ik ben heilig. En u vindt verwijzingen daarnaar in het boek Leviticus, hoofdstuk 11, vers 44, als ook de brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 16. Dit is de diepste zin van het grote geheim, de wezenlijke betekenis van de sacramentele gave in de kerk. De meest fundamentele betekenis van doopsel en eucharistie. Dit zijn de vruchten van de liefde, waarmee de bruidegom ons tot het uiterste toe heeft lief gehad. Een liefde die voortdurend groeit en mensen steeds overvloediger doet delen in het bovennatuurlijke leven. Nadat Sint Paulus gezegd heeft: mannen, hebt uw vrouw lief, voegt hij er met klem aan toe: zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben, zoals ze hun eigen lichaam lief hebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, versen 28 tot 30. En hij moedigde de echtgenoten aan met de woorden in het 21ste vers: wees elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.
dit is zonder enige twijfel een nieuwe presentatie van de eeuwige waarheid over huwelijk en gezin in het licht van het nieuwe verbond. Christus heeft deze waarheid in het evangelie geopenbaard door zijn aanwezigheid te Cana in Galilea, door zijn kruisoffer en door de sacramenten van zijn kerk. Zo ontdekken mannen en vrouwen in Christus het referentiekader voor hun echtelijke liefde. Sint Paulus gebruikt de analogie van de echtelijke liefde, terugverwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Een man verlaat zijn vader en moeder en hecht zich zo aan zijn vrouw dat zij één vlees worden. Dit is het grote geheim van die eeuwige liefde die reeds aanwezig is in de schepping, geopenbaard in Christus en toevertrouwd aan de kerk. Dit geheim heeft een diepe zin, herhaalt Sint Paulus in dezelfde brief, hoofdstuk 5, vers 32. Ik, voor mij, betrek het op Christus en zijn kerk. Daarom kan de kerk alleen dan verstaan worden als het mystieke lichaam van Christus, als het teken van ons verbond met God in Christus, of als het universele sacrament van de verlossing, wanneer we het grote geheim indachtig zijn, dat verbonden is met de schepping van de mens als man en vrouw en de roeping van beiden tot huwelijksliefde en tot vaderschap en moederschap. Het grote geheim van de kerk en de mensheid in Christus bestaat niet los van het grote geheim dat wordt uitgedrukt in één vlees. Dat wil zeggen, in de werkelijkheid van huwelijk en gezin. Het gezin is zelf het grote geheim van God. Als huiskerk is het de bruid van Christus. De universele kerk, evenals iedere plaatselijke kerk daarbinnen, wordt het meest direct als bruid van Christus geopenbaard in de huiskerk en haar liefdeservaring. Echtelijke liefde, vaderlijke en moederlijke liefde, broederlijke en zusterlijke liefde, de liefde van een gemeenschap van personen en van generaties. Zouden wij ons menselijke liefde wel voor kunnen stellen zonder de bruidegom? En de liefde waarmee hij ons eerst bemind heeft tot het uiterste toe? Alleen als echtgenoten delen in die liefde en in dat grote geheim, kunnen zij liefhebben tot het uiterste toe. Als ze daar niet in delen, zullen ze niet ten diepste weten wat liefde werkelijk is en hoe onverbiddelijk haar eisen zijn. En dat is ongetwijfeld heel gevaarlijk voor hen. De leer van de brief aan de christenen van Efeze verbaast ons vanwege de diepgang en het gezag van die zedeleer. Door te wijzen naar het huwelijk en zijdelings naar het gezin, als het grote geheim dat slaat op Christus en zijn kerk, kan de apostel Paulus nogmaals benadrukken wat hij al eerder tot de mannen heeft gezegd. Ieder van u moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En verder zegt hij, en de vrouw moet eerbied hebben voor haar man. Eerbied, omdat zij lief heeft en weet dat zij op haar beurt wordt bemind. Dankzij deze liefde worden man en vrouw een wederzijds geschenk voor elkaar. Liefde houdt de erkenning in van de persoonlijke waardigheid van de ander
en van zijn of haar absolute uniek zijn. Elk van de echtgenoten is immers, als menselijk wezen, onder alle schepselen op aarde, om zichzelf door God gewild. Ieder van hen schenkt zichzelf echter door een bewuste en verantwoorde daad vrijwillig aan de ander en aan de kinderen die God geeft. Het zegt wel iets dat Sint Paulus zijn vermaning verder zet met een beroep op het vierde gebod. Gij kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in de Heer, want dit is uw plicht. Eer uw vader en uw moeder. En dit is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is, want we horen, opdat het u goed mogen gaan en ge lang mocht leven op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt ze op in de tucht en de vermaning des Heren. Horen we in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 4. De apostel ziet dus in het vierde gebod de impliciete verplichting besloten van wederzijds respect tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. En hij erkent er het beginsel van de gezinsstabiliteit in. Sint Paulus' prachtige synthese over het grote geheim lijkt wel een beknopte samenvatting. In zekere zin een summa van de leer over God en de mens, die tot voltooiing is gebracht in Christus. Helaas is het westerse denken, met de ontwikkeling van het moderne rationalisme, geleidelijk aan afgedwaald van deze leer. De filosoof die het principe formuleerde cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, verbond ook aan het moderne mensbegrip het kenmerkende dualisme, de tweedeling. Het is een typische trek van dit rationalisme om in de mens een radicaal verschil aan te brengen tussen geest en lichaam, tussen lichaam en geest. Maar de mens is een persoon in de eenheid van zijn lichaam en zijn geest. Het lichaam mag nooit herleid worden tot enkel maar materie. Het is een bezield lichaam. Zo is ook de geest van de mens zo nauw verbonden met het lichaam, dat hij omschreven kan worden als een belichaamde geest. De rijkste bron voor kennis van het lichaam is het vlees geworden woord. Christus openbaart de mens aan zichzelf. In zekere zin is deze uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie het zolang verwachte antwoord van de kerk op dit modern rationalisme. Dat antwoord is van fundamenteel belang voor het begrijpen van het gezin, vooral tegen de achtergrond van de hedendaagse beschaving, die, het is al eerder gezegd, in tal van gevallen niet langer probeert een beschaving van de liefde te zijn. De moderne tijd heeft grote vooruitgang geboekt in het begrijpen van zowel de stoffelijke wereld als de menselijke psychologie. Maar met betrekking tot zijn diepste, metafysische dimensie blijft de huidige mens in hoge mate een onbekend wezen voor zichzelf. Bij gevolg blijft het gezin ook een onbekende werkelijkheid. En dat is het gevolg van de vervreemding van dat grote geheim waarover de apostel spreekt. De scheiding van geest en lichaam in de mens heeft geleid tot een groeiende tendens het menselijke lichaam niet te beschouwen vanuit de specifieke gelijkenis met God.
Liever beziet men het op basis van zijn overeenkomsten met alle andere lichamen die in de natuur aanwezig zijn. Lichamen die de mens gebruikt als grondstof in zijn pogingen consumptiegoederen te produceren. Maar iedereen kan onmiddellijk beseffen welke enorme gevaren er dreigen als zulke criteria worden toegepast op de mens. Als het menselijk lichaam, los gezien van geest en gedachte, gebruikt gaat worden als grondstof op dezelfde wijze als dat het geval is bij dieren, en dit gebeurt feitelijk bijvoorbeeld bij experimenten met embryo's en foetussen, dan zullen wij onvermijdelijk bij een vreselijk zedelijk debakkel uitkomen. In een dergelijk antropologisch perspectief wordt de mensheid geconfronteerd met de uitdaging van een neo-manichaïsme, waarin lichaam en ziel gezien worden als elkaars radicale tegenstelling. Het lichaam leeft niet dankzij de ziel, en de ziel doet het lichaam niet leven. Zo leeft de mens dus niet langer als persoon en als subject. Ondanks alle goede bedoelingen en verklaringen die het tegendeel moeten aantonen, wordt hij slechts een object. En deze neo-manichaïsche cultuur heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de menselijke seksualiteit meer beschouwd wordt als een terrein voor manipulatie en exploitatie dan als de grondslag voor die allereerste verwondering die Adam op de ochtend van de schepping tegenover Eva deed uitroepen: eindelijk, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 23. En dezezelfde verwondering weerklinkt in de woorden van het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 8. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd met één blik van je ogen, met één kraal van je snoer. Wat liggen sommige moderne ideeën ver af van het diepgaande begrip van mannelijkheid en vrouwelijkheid dat we in de goddelijke openbaring aantreffen. De openbaring brengt ons ertoe in de menselijke seksualiteit een schat te ontdekken eigen aan de persoon, die waarachtige vervulling vindt in het gezin, maar die zijn diepste roeping ook tot uitdrukking kan brengen in maagdelijkheid en celibaat omwille van het koninkrijk van God. Het moderne rationalisme duldt het mysterie niet. Het aanvaardt het mysterie dat de mens man en vrouw is niet, nog wil het toegeven dat de volledige waarheid omtrent de mens geopenbaard is in Jezus Christus. Het weigert met name het grote geheim te aanvaarden dat verkondigd wordt in de brief aan de Efeziërs. En daar verzet het zich zelfs radicaal tegen. In de context van een vaag deïsme wil het de mogelijkheid en zelfs de noodzaak van een opperwezen of een goddelijk wezen nog wel erkennen, maar het verwerpt absoluut het idee van een God die mens werd om de mensen te verlossen. Voor dit rationalisme is het niet denkbaar dat God de verlosser zou zijn, en nog minder dat hij de bruidegom zou zijn, de allereerste en enige bron van de menselijke liefde tussen echtgenoten. Het rationalisme verschaft ons een radicaal andere kijk op de schepping en de zin van het menselijk bestaan.
Maar als de mens eenmaal het zicht verliest op een God die hem lief heeft, een God die hem door Christus roept in hem en met hem te leven. En als het gezin niet langer de mogelijkheid heeft te delen in het grote geheim, wat schiet er dan over behalve slechts de tijdelijke dimensie van het leven? Dan wordt het aardse leven niets anders dan het draaiboek van een strijd om het bestaan, van wanhopig winstbejag en boven alles financieel gewin. De diepe wortels van het grote geheim, het sacrament van liefde en leven dat begonnen is met de schepping en de verlossing, en dat Christus de bruidegom als hoogste zekerheid heeft, dat alles is verloren gegaan in de moderne kijk op de dingen. Het grote geheim wordt bedreigd in ons en in alle mensen om ons heen. Mogen de kerkelijke viering van het jaar van het gezin een kostbare gelegenheid zijn voor echtparen om dit geheim te herontdekken en er zich weer voor in te zetten, met kracht, moed en enthousiasme. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin, waar de paus dus ook naar verwees in deze laatste passage. Volgende keer gaan wij verder met een stuk dat heet Moeder van de Schone Liefde. En dan zullen we verwijzen naar de heilige maagd Maria. We danken u van ganser harte voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer. We wensen u nog een zeer fijne dag toe.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 25 juli, waarop wij het feest van de heilige Jacobus, apostel, vieren. Jacobus, zoon van Zebedeus en broer van de apostel Johannes, werd in Bethsaida geboren. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Hij werd omstreeks het jaar 42 op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheugelijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostela, Spanje, waar een basiliek aan hem is gewijd. De psalm bij de uitnodiging vindt u op pagina 662. De hymne voor apostelen op pagina 1577. En de psalmen de daaropvolgende pagina 1579. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de koning der apostelen, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. O vorsten om de koning heen, in het hemels paleis bijeen, apostelen der wereld licht, door Jezus eigen onderricht. In het hemelse Jeruzalem, wiens lamp het lam is, eert gij hem, als edelstenen stralend schoon, als fundamenten van zijn troon. De kerk op aarde, Christus bruid, roept vol dank uw glorie uit. Door uw woord is zij toebereid en door uw kostbaar bloed gewijd. Wanneer de loop der eeuwen zwicht en Christus zetelt ten gericht, dan deelt gij in zijn eer en lof, als de senaat van het hemelshof. O wijzen, steunt ons, maak ons sterk, bid voor uw kinderen, voor uw kerk, zodat uw zaaizaad op mag gaan, tot grote oogst van het hemelsgraan. Christus zij lof, die eeuwig leeft, dat hij u uitgezonden heeft, en met de Vader en de Geest u innig is nabij geweest. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt.

Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatst de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Over heel de aarde klinkt hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif. Om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd en alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed, beseffen dat Hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht, en allen die oprecht van hart zijn, loven Hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de Heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid om al wat gij hier hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit wrede handen. Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd en alle volken aanschouwen zijn glorie.
uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of aan dat van enig menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Gij zijt blijkbaar al verzadigd. Gij zijt al rijk. Gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij sterk. Gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt en krijgen wij slagen. Zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volg mij na.

Ik noem u geen dienaars meer, maar u heb ik vrienden genoemd. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. U is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. Gelukkig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, overleden in het jaar 407, over het evangelie van Matthäus. De zonen van Zebedeus vallen Jezus lastig met de vraag: geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mag zitten. En zij dringen aan: zeg het ons. Wat antwoordt hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet gewaagd zouden hebben iets dergelijks te vragen. Hij zegt: ge weet niet wat ge vraagt. Immers, hoe groot, hoe wonderlijk is dat, en hoezeer gaat het zelfs de hemelse machten te boven? Vervolgens zegt Jezus: zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink, en met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Hij wil daarmee zeggen: gij hebt het met mij over eer en zegekransen, maar ik heb het over strijd en lijden. Het is nu niet de tijd voor kransen en evenmin zal mijn roem nu daarin zichtbaar worden. Het heden is juist een tijd van moord, oorlog en gevaar. Zie eens met welke vragen hij hen vermaant en nader tot zich brengt. Hij zegt niet: zijt ge in staat de dood te ondergaan? Zijt ge in staat uw bloed te vergieten? Maar wat zegt hij? Zijt ge in staat de beker te drinken? Dan gaat hij verder: die ik ga drinken. Hij voegt dit toe, opdat zij door zich met hem te verenigen, des te bereidwilliger zullen zijn dat alles te ondergaan. Dat noemt hij dan weer een doopsel om aan te tonen dat de wereld een grote loutering zal ondergaan door wat er met hem gebeurt. Zij zeggen tegen hem: ja, dat kunnen wij. Bereidwillig beloven zij dit te doorstaan. Zij weten echter niet wat ze zeggen, maar verwachten wel te krijgen wat ze vragen. Wat zegt hij nu? De beker die ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Hij voorspelt hun een groot goed. Gij zult het martelaarschap waardig gekeurd worden, en gij zult lijden wat ik zal lijden. Door een gewelddadige dood zult gij uw leven beëindigen, en daarin zult gij met mij delen. Het is echter niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn Vader dit heeft bereid. Nadat hij hun gedachten op een hoger plan gebracht en hen tegen smart gewapend heeft, verbetert hij hun vraag. Toen werden de 10 anderen kwaad op de beide broers. Ziet gij nu hoe onvolmaakt allen nog waren? Zowel degenen die zich boven de 10 anderen wilden verheffen, als degenen die de 2 benijden. Toon mij echter eens wat er later met hen gebeurd is, en ge zult zien dat zij dan van al dat soort hartstochten bevrijd zijn. Hoor dan hoe de apostel Johannes, degene dus die Jezus met bovenstaande vraag benaderde, overal aan Petrus de eerste plaats laat. Hij doet dat niet alleen wanneer Petrus tot het volk spreekt, maar ook als Petrus wonderen doet, zoals wij kunnen lezen in de handelingen van de apostelen. Jacobus op zijn beurt leefde niet lang meer na deze gebeurtenissen. Hij werd vanaf het begin door een zo vurige ijver bezield en hij steeg met achterlating van het menselijke tot een zo grote hoogte dat hij spoedig gedood werd.

Mannen als Jacobus hebben tijdens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten. Zij hebben de beker van de Heer gedronken en zijn Gods vrienden geworden. Hun boodschap heeft zich over de gehele aarde verspreid en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld. Zij hebben de beker van de Heer gedronken en zijn Gods vrienden geworden.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, de heilige Jacobus was de eerste van de apostelen die gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Welkom bij het programma Boekad voor hoofdstuk 19 van het boek Roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Jacobus schrijft in zijn brief in het vijfde hoofdstuk vers 16a: beleid elkaar de overtredingen. De volgende middag kwam Theo terug van het paleis. Hij had een klein stuk papyrus in zijn hand. We hebben een aanwijzing. De beambte die ik ken in het paleis heeft een oud adres van de familie Vitrivius gevonden. Carilline had Lolia op de binnenplaats geholpen met erw te doppen en gooide de kom bijna om toen ze opsprong en haar hand uitstak naar het stuk papyrus. Zullen we nu gaan? Als je wilt. Carilline vloog naar de trap met de bedoeling haar beste tunica aan te trekken. Carilline! Ze bleef staan met haar voet boven de onderste treden, popelend om te gaan. Ja, Theo? Ik wil niet dat je te veel hoop koestert. Ze zijn waarschijnlijk al lang verhuisd. Ze knikte. Hij had gelijk. Maar iemand in de buurt kon weten waar de familie naartoe was verhuisd. Is het ver? Vroeg ze aan Theo terwijl ze haar sandalen aantrok. Het huis staat op de Via Tiburtina, ten noordoosten van ons. Een heleboel heuvels, zei Priscilla. Ik hou van heuvels. We gaan lopend. Ik hou van lopen. Carilline trok de riem aan rond haar enkel. Het zal druk zijn, deze tijd van de dag. Mensen zijn op weg naar huis voor het avondeten. Carilline deed haar mond open, maar Theo's opgeheven hand hield haar tegen. Ik weet het. Je houdt van drukte. Ze grijnsde. Ik wilde zeggen, ik hou van avondeten. Tja, als die Vitruvia van jou daar woont, biedt ze ons misschien wel wat aan. Toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, kwam Ferox enthousiast kwispelend aanrennen. Dat was nu zijn hond die charmant kon smeken. Priscilla kwam de werkplaats uit en legde een hand op zijn halsband die bestond uit brons en leer. Kom jongen, je mag niet mee. Ferox wilde niet opgeven en likte Carilinis vingers, waardoor ze moest lachen. Ze had nog nooit een huisdier gehad of in een huis met een hond gewoond. Maar ze bedacht dat ze, als alle honden zo vriendelijk waren als deze, er op een dag best wel een wilde hebben. Mogen we hem meenemen? Vroeg ze impulsief. Als je zeker weet dat hij niet lastig is. Je bent niet lastig, hé jongen, vroeg Carilline. Ferox zat volkomen stil. Een toonbeeld van goed gedrag en bleef haar strak aankijken. Hij tilde een poot en bood die haar als een heer aan. Ze lachte. Dat is dan afgesproken, zei Carilline. Hij is wel gemanierder dan ik. Alsof hij voelde dat hij mee mocht, danste de hond om hun voeten en rende van Theo naar Carilline. Ja, we weten allemaal dat je enthousiast bent, zei Theo. En hij aaide de hond. Maar je moet je beheersen, begrepen? Ze bonden een lange leren riem aan de halsband en gingen op weg, met Ferox op sleeptouw. De hond leek gewend aan lange wandelingen met mensen, want hij droeg zich keurig. Ze liepen een tijd lang in stilte. Carilline maakte zich zorgen om de ontmoeting met Vitruvia. En niet alleen omdat ze bang was dat ze niets zou vinden, zoals Theo haar had gewaarschuwd, en had nauwelijks oog voor de grootste monumenten waar ze langs kwamen. De jonge Nero was nu 2 jaar aan de macht als keizer. En toen ze langs de Palatijn liepen, een van de 7 heuvels van Rome, waar Nero's paleis stond, merkte ze dat de stank van afval en menselijke uitwerpselen plaats maakte voor een zwakke, zoete geur. Ze snoof.
waarop Theo zei: Nero heeft nieuwe pijpen laten installeren onder een aantal vertrekken in het paleis. Daar stroomt parfum door. Hij houdt het meeste van rozenwater. Kennelijk vindt hij dat de Palatijn te erg stinkt voor zijn delicate neus. Carilinee lachte. Geen wonder dat ze je zeep met ladingen tegelijk kopen. Ja, de neus van de keizer is erg gunstig geweest voor mijn handel. Hoewel het voor de schatkist van het Rijk niet veel doet. Rozenwater is niet goedkoop. En helemaal niet als je hele sloten van door het paleis laat stromen. Tegen de tijd dat ze aankwamen bij het huis op de Via Tubertina brandde Carilinis borst van inspanning. Tot haar frustratie leek Theo alleen maar verkwikt door alle heuvels die ze hadden moeten beklimmen en afdalen. Een jonge slaaf met een beleefde glimlach deed open toen ze aanklopte. Kan ik u helpen? We zijn op zoek naar de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Hij woont hier niet, zei de blonde slaaf. Het zou me verbazen als hij hier wel woonde. Theo glimlachte. Hij is dood. We zoeken zijn kleindochter Vitruvia. Er woont hier ook niemand met die naam. De familie Vitruvius heeft hier 50 jaar geleden gewoond. Is er een oude bediende in het huis die zich iets zou kunnen herinneren? De slaaf keek nadenkend. Ik kan Pomponia roepen. Zij werkt hier al heel haar leven. Daar zou u ons een dienst mee bewijzen, zei Theo. Na oneindig lang wachten schuifelde Pomponia naar de deur. Ze tuurde met haar waterige ogen naar hen. Ja, meester? Ze had het serviele optreden van iemand die in de slavernij geboren is. Over haar ene arm kronkelden 3 lange smalle littekens als de staart van een slang. Carilinee huiverde toen ze het merkteken van een zweep herkende. Neem ons niet kwalijk dat we storen, Pomponia, zei ze vriendelijk. We zijn op zoek naar Vitruvia, de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Vitruvius. De oude vrouw liet haar hoofd hangen. Ik ken die naam. Wacht, ik kom er wel op. Ze krabde aan haar neus. Is hij slager? Carilinee smoorde een kreun. Geen slager, nee, zei Theo. Een architect die hier vele jaren geleden heeft gewoond. Oh, die! Pomponia knikte. Mijn eerste meester heeft dit thuis gekocht van zijn zoon. En weet u waar de zoon naartoe is verhuisd? Ferox, die op zijn zij had gelegen, geeuwde uitgebreid, waardoor de oude vrouw hem opmerkte. Hij bijt toch niet? Vroeg ze angstig. Helemaal niet, verzekerde Carilinee haar. Hij is heel tam. Over Vitruvius' zoon? Ja, die. Hij is verhuisd lang geleden. Theo keek Carilinee geamuseerd aan. En weet u waar hij naartoe is gegaan? Ergens in de buurt van de baden van Agrippa. Op die bochtige weg naast Via Lata. Hoe heet het? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer. Het spijt me, meester. Theo glimlachte geruststellend. U bent heel behulpzaam geweest, Pomponia. Onze dank. En hij overhandigde de oude vrouw 3 kleine muntjes. Ze sloot haar geaderde vuist eromheen en boog haar hoofd. Terwijl ze wegliepen, zei Carilinee: Zullen we daar nu heen gaan? Theo schudde zijn hoofd.
Het begint donker te worden. Omdat we geen van beide Rome kennen, zal het onmogelijk zijn om het huis te vinden. Daarbij, mensen sluiten hun deuren voor de avond. We moeten naar huis gaan en onze zoektocht vroeg op de dag voortzetten. Morgen. Spijt me. Niet morgen. Nog overmorgen. Ik ga de baden langs om hun zeepvoorraad aan te vullen en te proberen nieuwe klanten te werven. De dag daarna, dat beloof ik. Caroline beet op haar lip. Zo dicht bij de ontdekking en weer moest ze wachten. Kan Taharka met me mee? Nee, hij moet met mij mee. Ik heb hem nodig. Ik kan alleen gaan, opperde ze. Theo draaide met een ruk zijn hoofd naar haar toe. Absoluut niet, Caroline. Je weet, we hebben een afspraak. Je gaat niet zonder mij. Caroline boog haar hoofd, zodat Theo haar opstandige blik niet zou zien. De krijger glimlachte toen het meisje het wit gepleisterde huis uitkwam. Ze was alleen, op een grote zwarte hond na. Hij krulde zijn lip. Hij hield niet zo van honden. Hij wachtte tot ze een lange, smalle straat insloeg en speurde de weg af. Meerdere blokken lang waren er geen stegen of kruispunten. Hij keek omhoog naar de platte daken van de huizen, 2 of 3 verdiepingen hoog in dit deel van de stad. Hij zag wat hij zocht, zette de pas erin en passeerde haar aan de overkant van de straat. De klim was makkelijk. Met een behulp van een paar goede steunpunten voor zijn voeten klom hij omhoog en trok hij zich even later op een leeg dak. Een rij massieve stenen potten met korte palmbomen stond langs de rand. Hij knielde achter een pot en schatte zijn timing. Gezien de omvang van de pot kon hij de hond misschien ook raken. Dat zou buitengewoon bevredigend zijn. Hij hief de grote pot en stelde hem op langs de rand. Het meisje verscheen een paar passen van zijn positie. Een ranke bij met zwarte en gele strepen zoemde ergerlijk om zijn gezicht. Hij wuifde hem weg en richtte zijn blik weer op de straat. Maar de bij kwam zoemend terug. De krijger sloeg hem weg en zette zijn schouder tegen de pot. Nog even en zijn probleem werd verpletterd op de stoep. Op dat moment voelde hij een brandende sensatie in zijn nek en hij hapte naar adem. Die achterlijke bij had hem gestoken. Zonder acht te slaan op de bij begon hij te duwen en toen verstarde hij. Dat geluid! Zijn ogen werden groot toen er plots 10 bijen om hem heen zwermden. Te laat zag hij het nest aan de voet van de pot die hij had verplaatst. Kwade bijen vielen hen aan op de blote huid van zijn nek en polsen keer op keer werd hij gestoken. Knarsen tandend weigerde hij op te geven. Het succes was zo dichtbij dat hij het kon ruiken. Hij zette zijn hele gewicht achter de pot en duwde hard. Ferox begon woedend te blaffen. Zijn neus wees naar het dak boven hen. Caroline hield haar pas in om omhoog te kijken. Ze ving een flits op van een man die achter een reusachtige stenen pot hurkte voordat hij naar beneden stortte. Halfgevormde zinnen schoten door haar hoofd. Hij duwde de pot expres. Ik word eronder verpletterd. Ferox kan gewond raken. Er is geen tijd om... De pot stortte met een oorverdovende klap ter aarde. Hij landde vlak voor haar en miste haar en Ferox op een handbreedte na. Caroline's adem stokte toen stenen, scherven, aarde en palmbladeren alle kanten opspatten.
Verbazingwekkend genoeg was ze op een paar oppervlakkige schrammen na ongedeerd. Door het blaffen van Ferox had ze haar pas ingehouden en dat uitstel moet genoeg zijn geweest om het zware projectiel te missen. Of misschien was de timing van de man niet helemaal goed geweest. Boven hen zwaaide de man met zijn armen in een vreemde, wanhopige dans. Hij gooide zichzelf naar de rand en het drong tot haar door dat hij naar beneden klom. Hij kwam achter haar aan. Ze begonnen te rennen, met Ferox naast zich, die gromde als een leeuw. Caroline slaagde erin een flinke afstand te scheppen voordat de voeten van de man de straat raakten. Maar toen ze weer over haar schouder keek, zag ze dat hij haar in begon te lopen. Een ogenblik blies de wind zijn donkere kap af en ze zag zijn gezicht. Een Kushitisch gezicht, met littekens van een krijger. Caroline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruiters achter zich. Op het laatste moment sprong Caroline voor het paard en trok aan Ferox' riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokken rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Caroline en Ferox dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Caroline rende door en trok Ferox mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Caroline genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de Kushitische krijger in slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferox hijgde zwaar naast haar. "Ik weet precies hoe je je voelt, jongen," pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. "Mijn excuses, Theo." Hij boog zich naar voren. "Jij hebt je woord gegeven." Ze trok een grimas. "Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan." Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. "Het is een wonder dat je nog leeft." "Ik had op je moeten wachten,"
erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. Je hebt me tenminste de waarheid verteld. Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo. Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt. Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. En ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld.

We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, 2 advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. Ik wil vanavond spreken over duisternis, begon Aquila, omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven. Hij schraapte zijn keel. Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd. Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. 1 persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek. Onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, we hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven, zei ze. Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid, Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen.
Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en lief gehad. Ze bad: "Vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven." De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad: "Neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft." Toen de gasten vertrokken waren, hield Caroline Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. "Je bent begaafd," zei Caroline verlegen tegen Priscilla. "Was het niet de profeet Jesaja die zei: 'De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.'" "Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me." Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. "Ja, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten." Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. "Theo draait wel weer bij, hoor." Caroline voelde haar wangen warm worden. "Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen." Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Caroline een ogenblik strak aan. "Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond?" "Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had toen ik Theo mijn woord gaf. Dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen." "En was dat zo? Had je een keus?" "Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea." Priscilla knikte. "Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging?" Caroline schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. "Ik heb om zijn hulp gevraagd." Priscilla gaf Caroline de schaal om af te drogen. "Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming." Ze dompelde een stenen beker in het water. "Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst." "Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik.
behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Carilinee droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione die zelf in de kleinste dingen om Jezus' leiding vroeg. Aan Mariamne die nooit eigengereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo die in zijn mast klom om alleen te zijn met God. Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Carilinee vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden, haar eigen leven in gevaar gebracht, Ferox in haar dwaasheid meegesleept, haar arme tante dodelijk ongerust gemaakt om deze eenvoudige reden. Ze vertrouwde meer op zichzelf dan op God. Als je je door het vlees laat leiden, kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Zo had Priscilla gezegd. Nou, Carilinee was er klaar mee zich door het vlees te laten drijven. Ik wil door de Geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Carilinee's trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Carilinee de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. Ik ben het maar, zei Theo zacht. Ik wilde je niet laten schrikken. Ik zal weggaan. Carilinee deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. Blijf, zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. Nog steeds bezig met je liefdesbrief? Zijn mond vertrok. Het is geen liefdesbrief. Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere.
Vertel eens over die Kushit, zei hij. Ze keek met een ruk op. De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat? Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens. Herkende je hem? Ze fronste haar voorhoofd. Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Theo vouwde de rol strakker op. Taharka zegt dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt. De koningin, als ik ernaar moet raden. Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent? Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Merowe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden. En dat is genoeg voor haar om je dood te willen. Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen. Het schijnt zo, Theo. Ze slikte. Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden. Theo knikte. Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vast besloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen. Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan. Zijn gezicht verhardde. Niemand wordt kwaad aangedaan. Karinine keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. Heb je iets vreemds opgemerkt, vroeg ze. Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden. Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Kush naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen. Hij slikte een lach in. Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed. Het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Karinine, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechtte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in. Tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust.
Wat voor vloek. Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen. Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Cariline naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende en ze voelde zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwe pannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken, zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Cariline dachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Cariline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder. Het was allemaal voor de goede zaak. Cariline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling. Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Cariline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren inhield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Cariline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo om aan haar lange lijst toe te voegen. Een uur later vertrokken Theo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen en Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal,
terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Carinae alleen met haar bergen, de bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Carinae ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel.

U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. Hoort u graag deze aflevering terug? Ga dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. Daar kiest u dan voor het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale Zone Zaventem. Vandaag vieren wij het feest van de heilige Jacob.

0: Amen. Alleluia.
1: Zo hoog verheft u ons gezang, Jacobus daar de meester zelf, u waardig uit uw neten vangt en schitterend ten hemel heeft.
0: Hij riep en met uw broeder saam verliet gij alles op zijn woord. Gij wordt herauten van zijn naam, beluistert hem en zegt het voort.
1: En gij verkondigt, wijd en zijt, wat gij als kroongetuige ziet, op Tabor nog zijn heerlijkheid, in de olijfhof zijn verdriet.
0: Gij richt spontaan u op wanneer de lijdenskelk wordt aangereikt, als eerste die met onze Heer uit liefde dapper medeleidt.
1: Gij trouwe volgeling, gij gloed, en klaarte boven donker land, verwarm vertrouwvol ons gemoed, verlicht geloof ik ons verstaan.
0: Dat wij zo volgen in de tijd, het woord van Christus met der daad, tot hij ons in de eeuwigheid de zegezangen zingen laat. Toen Jezus verder ging, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes, en hij riep hen.
1: God, mijn God, zegt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
0: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
0: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstreken naar u.
0: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Toen Jezus verder ging, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes, en hij riep hen. En onmiddellijk lieten zij hun netten en hun vader achter en volgden hem.
1: Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren, prijst hem.
1: Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem.
0: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
1: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem.
0: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
1: Looft hem nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer.
0: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
1: Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
0: Looft de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijst de Heer.

0: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
1: Looft de Heer zeegedroogden. Alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
0: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
1: Loof hem, geesten wonderwaardigen. Vromen ontmoedigen, prijst de Heer.
0: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. En onmiddellijk lieten zij hun netten en hun vader achter en volgden hem. De beker die ik drink, zult gij drinken, en met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof wil klinken ten midden de zenen.
0: Israël, juich zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en zither.
0: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Weert feest in uw legerplaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trekt met uw raak door het hedense land. Bestraf de weiende gevolgen.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrekt aan hen het wonis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
0: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
1: Zo blijft uw naam beroemd.
0: Over heel de aarde.
1: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde. Jezus nam Petrus en Jacobus en diens broer Johannes mee naar een hoge berg. En voor hun ogen werd hij van gedaante veranderd.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt en het gezag van David, zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat bij de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus nam Petrus en Jacobus en diens broer Johannes mee naar een hoge berg, en voor hun ogen werd hij van gedaante veranderd.
1: Broeders en zusters, van de apostelen hebben we een hemelse erfenis ontvangen. Laten wij daarom onze Vader dank brengen voor al zijn gaven en beleden. Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van Christus lichaam en bloed, die ons door de apostelen is overgeleverd als bron van leven.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van uw woord, die ons door de apostelen is bereid en ons licht en vreugde schenkt.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor uw heilige kerk, die op de apostelen is gebouwd en waarin wij tot één lichaam worden gevormd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd, en waardoor wij van al onze zonden worden gereinigd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen. En laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Almachtige, eeuwige God, de heilige Jacobus was de eerste van de apostelen die gij in de marteldood geheiligd hebt. We vragen dat uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, tot de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u
0: en met uw geest.
1: Zegen u, de Almachtige God, Vader, Zoon in Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven we de Heer.
0: Wij danken God.

0: Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, vandaag vieren wij het feest van de heilige apostel Jacobus. Jacobus, zoon van Zebedeus, was de broer van Johannes en gezel van Petrus en Andreas. Samen met Petrus en Johannes mocht Jacobus getuige zijn van de voornaamste momenten in het leven van Jezus. De gedaanteverandering en de doodstrijd. Rond het jaar 43-44 werd hij op last van Herodes Agrippa de Eerste onthoofd. Het grote middeleeuwse bedevaartsoord dat zijn naam draagt is het Spaanse Santiago de Compostela. We kunnen natuurlijk verre en zware tochten als bedevaarten doen. En het is goed en belangrijk, soms ook als boetetocht. Maar belangrijker nog is dat het dan ons helpt om de innerlijke tocht van bekering te maken. Laten wij ons richten tot de Heer en vragen om de genade van bekering. Ik belijd voor de Allemachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief geeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heere God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam God, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

0: En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, de heilige Jacobus was de eerste van de apostelen die gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij dragen een schat in aardenpotten. Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden van alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus wil, omdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de schrift zegt: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons, evenals Jezus, ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u. De genade moet zich in velen vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot ere van zijn naam. Woord van de Heer. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
2: Halleluja.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten om hem iets te vragen. Jezus sprak tot haar: wat verlangt gij? Zij antwoordden hem: laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Maar Jezus antwoordde: gij weet niet wat gij vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Ze zeiden hem: ja, dat kunnen wij. Hij sprak: inderdaad, mijn beker zult gij drinken, maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn vader dit heeft bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak: gij weet dat de heersers van de volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. De moeder van Johannes en Jacobus werpt zich voor de voeten van de Heer neer om hem iets te vragen. Merkwaardig is dat Jezus wel een antwoord geeft, maar zich niet richt tot de moeder, maar tot diegene die de vraag via hun moeder aan Jezus wilden voorleggen. Misschien dachten ze, Jezus zal ons omwille van onze moeder misschien meer ter wille zijn. Het antwoord is echter niet wat ze hadden verwacht. Je weet niet wat je vraagt. En dan een wedervraag. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Waarop zij antwoorden, ja, dat kunnen wij. En Jezus inderdaad, mijn beker zult gij drinken. Een profetisch woord van Jezus kunnen we zeggen, want Jacobus zal de eerste van de apostelen zijn die de beker van het martelaarschap zal ondergaan omwille van Jezus' naam. Maar u doen zitten aan rechter of linkerhand is niet aan mij, maar aan de Vader die dit heeft bereid, zegt Jezus. En bij het horen van dit alles zijn de andere apostelen geërgerd op de beide broers. Terwijl eigenlijk in hun hart wellicht dezelfde vraag in hen leefde. Wat zal mijn plaats zijn in het koninkrijk waar Jezus over spreekt? En daarom roept Jezus hen apart. Zij hebben de zending van Jezus nog niet ten volle begrepen. Ook begrijpen ze niet waarover hij het geeft als hij spreekt over het koninkrijk Gods. En Jezus verwijst naar heersers van de wereld, die met ijzeren vuist regeren en misbruik maken van hun macht over het volk. Hetgeen we helaas tot op vandaag nog zien gebeuren. En Jezus vermaant dat dit bij hen niet zo mag zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn. Klein wezen, klein worden, zelfs slaaf wezen. Zoals ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als lofprijs voor velen. Dit was en is de zending van Jezus Christus. En Jezus verwacht van hen dezelfde houding van hen die hem willen navolgen. Maar wat Jezus verwacht van zijn apostelen en van allen die hem willen volgen, heeft hij eerst zelf volbracht. Jezus vraagt nooit iets wat hij zelf niet heeft voorgedaan. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is precies wat hij heel zijn leven heeft gedaan. Hij waste de voeten van zijn leerlingen. Hij zocht de zieken op. Hij bracht bekering bij zondaars. En uiteindelijk gaf hij zichzelf helemaal aan het kruis, waarvan alle genaden die wij ook vandaag nog ontvangen, uit voortvloeien. Hij is dus geen koning en heerser die beveelt vanop een troon, maar hij gaat voorop. En hoe is het dan verhaal met Jacobus? Volgens een oude christelijke overlevering heeft de apostel Jacobus voor zijn marteldood het evangelie verkondigd in Spanje. Na zijn dood zouden zijn leerlingen zijn lichaam naar Galicië hebben gebracht, waar later Santiago de Compostela ontstond. De verering echter kwam pas op gang in de 9e eeuw,
toen het graf van Jacobus werd ontdekt. Historisch weten we met zekerheid dat hij in Jeruzalem als eerste van de apostelen de marteldood stierf, zoals we kunnen lezen in de Handelingen der Apostelen. Dit moet rond het jaar 43-44 geweest zijn. De Spaanse missie en zijn graf in Compostela behoren tot de eerbiedwaardige traditie van de kerk. Wat het ook zij, Santiago de Compostela werd en is een van de belangrijkste bedevaartsoorden door de eeuwen heer. Een ander bedevaartsoord waar wij vandaag ons kunnen naar richten is Medjugorje. Vele jaren voor de verschijning van Maria was het kleine kerkje die er stond, waarvan de grondvesten alleen nog te zien zijn, reeds toegewijd aan de heilige Jacobus. Toen de grote kerk, de huidige kerk, in de jaren 60 werd gebouwd, te midden van de velden, begreep men niet waarom deze kerk zo groot werd gebouwd, slechts voor een handjevol gelovigen. Alles leek echter de voorzienigheid van God te zijn. Een grote kerk voor de vele pelgrims die zouden komen op bedevaart. Een kerk toegewijd aan Jacobus, patroon van de pelgrims. Een berg met het kruis van Jezus dat werd opgericht in 1933... met een echte reliquie van het heilig kruis van Jezus Christus. Wanneer Maria dan in 1981 begon te verschijnen, werd het duidelijk waarom God dit alles zo had voorzien. De parochie van Medjugorje heeft een grote verantwoordelijkheid en een niet te onderschatten taak voor de Franciscanen daar. Vandaar ook de voortdurende aanwezigheid van de nuncius, een bisschop die speciaal door Rome werd aangesteld. Nu bereidt de parochie zich voor het hoogtepunt van het jaar, namelijk het jongerenfestival. Het gaat om duizenden jongeren die vanuit alle hoeken uit de wereld komen naar deze plaats. Een tijd voor hen van gebed, van bekering, van veel getuigenissen en vorming, en voor jongeren een kans tot ontmoeting met andere jongeren uit de gehele wereld. Dit zijn heel intense dagen voor deze jongeren, waar ze de kans krijgen en uitgenodigd worden om dichter bij God te komen. Het diepste verlangen van Jezus en Maria. Dit vaak in contrast met de concerts en festivals die overal plaatsvinden in België en in heel Europa, en waar jongeren vaak worden beïnvloed door een geest die hen nog verder verwijdert van het geloof en van God. Maria is als moeder begaan met de jongeren. En het jongerenfestival is een kans waar ze haar oproep kunnen beantwoorden. Heel veel vruchten zijn reeds voortgekomen uit dit jongerenfestival. Goede huwelijken, priesterroepingen, kloosterroepingen of roepingen tot andere gemeenschappen. En misschien nog het belangrijkste, de belangrijkste vrucht, de bekering en innerlijke genezing. Een belangrijke intentie dus om mee te nemen voor ons allemaal. Ook voor de honderden priesters die daar opnieuw aanwezig zijn. En ik overdrijf niet als ik zeg honderden. In witte gewaden, rondom het altaar van de Heer. Maar deze priesters zijn er vooral, dus voor de jongeren, maar ook om biecht te horen. Geen groepsbiecht, maar een biecht waar ze persoonlijk Jezus kunnen ontmoeten in het sacrament van de verzoening. Wat heel belangrijk is voor deze jongeren.
De jongeren zijn de toekomst van de kerk, maar ook van de wereld, waar jonge mensen God nemen in hun leven, brengen ze hem ook naar de leefwereld waarin ze zijn. Het zijn apostelen voor een nieuwe tijd, waarop wij mogen hopen. Laten we dan ook voor hen bidden in deze dagen die zullen komen.

God, hemelse Vader, opnieuw brengen wij de vele intenties die mensen tot bij het altaar hebben gebracht. Ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria en allen die hier aanwezig zijn om u te ontmoeten in de Eucharistie, Heer Jezus. Vandaag werd er gevraagd om ook te bidden voor het welslagen van een operatie bij Gracien. Een familie wil danken uit voor de geboorte van een achterkleinkind en vragen de genade dat de ouders hun kind zouden opvoeden als kind van God. Voor het huwelijk van een jong gezin die het heel moeilijk hebben en voor allen die in het huwelijk hun ja-woord hebben gegeven, mogen zij trouw blijven en Gods hulp inroepen. Een grootmoeder bidt voor de bekering van kinderen en kleinkinderen en op voorspraak van Sint Jozef voor een goed huis voor een kleinkind. Bidden wij dan vandaag in het bijzonder op voorspraak van de heilige Jacobus voor de parochie van Medjugorje, voor allen die haar begeleiden, dat zij zich laten leiden door de kracht van de Heilige Geest. En wij bidden u ook, Heer Jezus, voor de jongeren die straks naar Medjugorje zullen vertrekken. We bidden ook voor de Nederlandse jongeren die met hun bisschop, Monseigneur de Jong, er naartoe zal gaan. Geef dat het voor allen een genadevolle tijd mag worden. We willen ook bidden voor een kindje van 5 maanden en een half... dat nog in de moederschoot is en wordt bedreigd. Heer Jezus, geef dat de ouders zouden kiezen voor het leven, wat hen ook wordt aangezegd. We brengen u onze veelgeliefde overledenen voor de zielerust van Franciscaas, voor de zielerust van de jonge heer Philippe Verslippe, voor de zielerust van zuster Clara van Praat en al haar overleden medezusters en familie. Voor de zielerust van de heer Matthijs Kartman. Het is vandaag zijn sterfdag, jaarmis. Al deze mensen, Heer Jezus, vertrouwen wij toe aan uw barmhartigheid en ook de zielen in het vaagvuur. Wees hen allen genadig, Heer Jezus.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij vragen u, zuiver ons door het heilzaam lijden dat uw Zoon als een doopsel heeft ondergaan. Mogen wij u een welgevallig opper opdragen op het feest van de heilige Jacobus, die als eerste onder de apostelen de lijdenskelk heeft gedeeld van Jezus Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op de apostelen hebt gij uw kerk gebouwd, zodat zij hier op aarde van uw heiligheid het zichtbaar teken blijft en aan alle mensen de leer verkondigt van uw koninkrijk. En daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen wij onze stemmen bij het koor van de engelen en met hart en ziel zingen wij u toe,

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom, God, onze Vader, vragen wij u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige apostel Jacobus, die wij vandaag vieren, met de heilige God de Lieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
2: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten wij ons dan tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons geleerd geeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
2: maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u. De vrede van de Heer zij met u.
3: De vrede van de Heer zij met u.

0: van Jezus Christus. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, kom ons te hulp op voorspraak van de heilige apostel Jacobus. Nu wij op zijn feest uw heilige gaven met vreugde hebben ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Laten wij ons ook opnieuw richten tot Maria, de koningin van de vrede. En voor allen die op bedevaart gaan of bedevaart zijn, allen zijn wij op weg naar het hemelse Jeruzalem. Mocht Maria ons altijd begeleiden op onze bedevaart naar het eeuwige leven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, moeder en koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jacobus, bid voor ons. En zegen u dan God, de Almachtige en Barmhartige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat geen in vrede, wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is het moment opnieuw aangebroken om even terug te kunnen blikken op de voorbije zendweek hier bij Radio Maria. En dat gaan we doen aan de hand van enkele fragmenten uit de programma's die u deze week te horen kon krijgen. Dat is altijd een uitnodiging om ofwel zelf die programma's eens integraal opnieuw te gaan beluisteren naar uw eigen interesse. Dat kan u vinden op www.radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om altijd met ons contact op te nemen via info@radiomaria.be of u belt naar 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u altijd een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te contacteren. Goed is om te weten dat tijdens de zomermaanden de radio in de voormiddag te bereiken is tot en met 12 uur. Daarna zal u een boodschap moeten achterlaten. Dat gezegd zijnde gaan wij ons weekoverzicht van start op maandag 20 juli. De schrijfster in Jeruzalem die blijft ons boeien iedere ochtend. Het boek dat geschreven is door Tessa Afshar. Het verhaal van Sarah en Darius die naar Israël afreizen om de muren van Jeruzalem te herbouwen.
2: De zo gekoesterde verjaardagscadeaus van zijn ouders waren ongebruikt opgeborgen. Zijn docenten vonden hem te jong voor een dolk en pijl en boog. In plaats daarvan lieten ze hem steeds weer dezelfde oefeningen doen, die zijn spieren zwaar en pijnlijk maakten. Op sommige dagen moest hij minutenlang zwijgend een steen ophouden tot zijn arm in brand leek te staan. Een andere veelgebruikte oefening was kruipen tot je dijen het opgaven. Een paar keer per dag moest hij de zware uitrusting van de oudere jongens dragen, die toch eigenlijk eerder dan een zevenjarige in staat zouden moeten zijn al dat zware spul te torsen. En toch werd ook dit als een belangrijk middel gezien om hem sterker te maken, als voorbereidingen op het moment dat zijn gevechtstraining echt zou beginnen. "Je hebt geen spieren, Guppy," had een van de meesters hem meer dan eens voorgehouden als zijn armen tijdens de gewichtstraining begonnen te trillen. "Hoe kan iemand zo ijdel zijn?" Niet gewend aan dergelijke kritiek had Darius zijn tanden op elkaar gezet, vastbesloten de zware gewichten zolang als nodig was hoog te houden. Hij wilde nooit meer als ijdel worden bestempeld. Tot zijn teleurstelling werden pogingen om vrienden te maken hier niet gewaardeerd. Hij had gemerkt dat de jongens, die al een aantal jaren in het paleis woonden, hechte verbindingen leek te hebben gesmeed. Maar nieuwelingen, als hij, werden geacht te wennen aan ons solitair bestaan. Hun vecht- en sportinstructeurs waren hard en afstandelijk. De magi, Persische wetenschappers, astronomen en religieuze leiders waren begonnen zijn groep van prille recruten te onderwijzen in deugden als eerlijkheid, loyaliteit en dankbaarheid. Ze waren tegen alle jongens even aardig, maar hun vriendelijkheid werd getemperd door een bepaalde afstandelijke manier van doen die elke vorm van binding of warmte ontmoedigde. Darius had niemand om mee te praten.
1: In het programma Catechismus gingen wij verder met de catechese-reeks over de 10 geboden, die u wordt gegeven door eerwaarde heer Pierre François. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de catecheses die deze week te horen was op Radio Maria.
3: Het is wel niet de taak van de herders van de kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politiek bestel, in de organisatie van het maatschappelijk leven, zegt de zwart op witte catechisme van de katholieke kerk. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken, die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. De kerk kan dus de leken aanmoedigen om hun politieke plichten en rechten op te nemen. En dat is de sleutel. De gelovige leken die uit eigen initiatief optreden samen met hun medeburgers. Dat vraagt natuurlijk veel vorming, maar dat is een deel van de kerk die de evangelische boodschap en haar leer kan doorgeven. Maar eens dat de gelovigen gevormd zijn, zijn zij het die de tijdelijke zaken met christelijke ijver moeten bezielen. En ze moeten zich opstellen als de mensen die vrede en rechtvaardigheid willen bewerken. Er blijft nog een laatste deel in dit gebod over gij zult niet stelen. En dus het gebod dat spreekt over privé-eigendom. Dat we een heel hoofdstuk wijden aan de liefde voor de armen. Zalig de armen van geest, zegt Jezus. En meer nog, hij zegt in dezelfde bergrede, geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Voor niets heb je ontvangen, zegt het evangelie van Matthäus op een andere plaats, voor niets moet gij geven. En Jezus vat alles samen door te zeggen dat het evangelie eigenlijk de aankondiging van het feit is, aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Dus de aanwezigheid van Christus is bevestigd door, of wordt aangevoeld door de armen. Dat betekent dat de armen het voorbeeld zijn van een bijzondere liefde van de kerk. Dat heeft altijd bestaan. Zelfs in het evangelie, in de zaligsprekingen, in het feit dat Jezus zelf in armoede leefde, vanaf zijn geboorte tot zijn dood. En zijn aandacht ook voor de armen. De liefde voor de armen is zelfs één van de redenen waarom de mens tot arbeid verplicht is. Want door zich in te zetten met eerlijke arbeid kan hij aan de behoeftigen iets geven. Zo zegt Paulus aan Christus van Efeze. Dus deze plicht, we moeten dat wel zien, betreft niet enkel de materiële armoede, maar eveneens een vele norm van culturele en religieuze armoede.
1: In De Kerk Spreekt gingen wij verder met de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd in 1994, het jaar van het gezin, Gratissimam Sane. Na het middaggebed en de biddende verbondenheid met Kibeo mochten we genieten van muziek in Vivendo, u gebracht door mijn collega Marian. En om 17:30 kwamen we bij u met pauselijk en Vaticaans nieuws. Meer bepaald de uitnodiging die paus Leo XIV had gedaan aan verschillende mensen, een 200-tal, om aan te sluiten bij een lunch die door hem werd aangeboden in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de pausen, waar de Heilige Vader momenteel een periode van vakantie geniet. We konden luisteren naar twee meditaties, respectievelijk gegeven tijdens het Angelus van 12 en 19 juli, en we melden u het concert dat de paus aangeboden kreeg van het bisdom van Albano. Op maandag mochten wij ook opnieuw biddend verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio. En in De Kerk Leeft om 7:45 dan ging Nele in gesprek met Jeffrey Schoenaars. Een leerkracht en danser die op latere leeftijd tot geloof kwam en zich op 29-jarige leeftijd liet dopen. We kunnen luisteren naar een fragment uit het gesprek dat Nele met Jeffrey mocht hebben en maken zo de overgang naar dinsdag 21 juli en dat was inderdaad ook onze nationale feestdag.
4: Je hebt zo net verteld dat het boek Dominion van Tom Holland wel een soort perspectiefwissel bij jou heeft veroorzaakt in hoe hij naar het christendom kijkt en naar het besef dat we eigenlijk het goede dat we doen, dat ook een goddelijke oorsprong heeft, meer dan dat het logisch is om te doen.
5: Ja, ja.
4: En je zei ja, ik was toen nog niet rijp om meer christelijke of specifiek christelijke boeken te lezen, dus ik begon met Tom Holland. Maar dan, ja, toen die perspectiefwissel plaats heeft gevonden en je dacht, er zit misschien nog wel iets in dat christendom, hoe is het dan verder gegaan?
5: Ah, wel, dan heb ik mijn moed bijeengeraapt en ben ik naar de kerk gegaan. Ik weet het nog heel goed. Dat was dus nu ondertussen 2 jaar geleden. En dat was in Tienen. Ik moest 10 minuten wandelen om naar de kerk te gaan en ik heb denk ik wel 100 keer nagedacht van zou ik het wel doen of zal ik niet teruggaan. Ik had zo het gevoel dat het moment dat ik de kerkdeuren opendeed, dat iedereen naar mij zou kijken en zou zeggen van wat doet die hier? Die hoeft hier niet te zijn. Allee, die hoort hier helemaal niet. Dus ik was echt heel bang. Maar ik heb het gedaan, want ik wou gewoon nog eens naar de mis. En met mijn nieuwe ogen, mijn nieuw perspectief, dus dat ik nu zie als eigenlijk meer objectief, een mis bij te wonen en te zien ja, wat all the fuss is about. Hè. Wat gaat er hier eigenlijk over? En dus ik ging naar de mis in Tienen en dat is ook de kerk waar ik gedoopt werd, bij Karel Loots. En ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi dat ik daar gewoon mocht zitten met al mijn twijfels, met al mijn open vragen. En ik heb nog twijfels. En ik bedoel, elke gelovige heeft nog twijfels. Maar daar was wel een plaats voor mij. En dat was rustig. En de liturgie, ik vond dat zo een heel mooie structuur dat mij eigenlijk begeleidde naar het sacrale. De muziek. Dus ik ben nog steeds heel gevoelig voor de kunsten, dus de muziek, de schilderijen, de ramen. Alles bracht mij tot rust. En dan zag ik ook net voor mij een jonge vrouw met haar man en ze barsten in tranen uit. En ze had precies een heel diep emotionele reactie. Ik wist niet wat er met haar gebeurde, maar ik voelde wel van, zij heeft dit nodig. En het doet haar deugd om hier te zitten. En ja, toen dacht ik echt van oké, dat was zo arrogant van mij om te denken van weg ermee. We zijn allemaal rationeel nu en wij hebben dat niet meer nodig. Want wij hebben dat eigenlijk zoveel nodig. En het is misschien paradoxaal dat ik zelf moest lijden door het verlies van mijn opa om dat te beseffen. Van soms heb je gewoon iemand nodig.
1: Nationale feestdag, dat betekent dus voor veel mensen een dagje vrij af. Maar hier bij Radio Maria gaan wij gewoon door. Zo kon u nog eens luisteren naar het interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, althans het eerste deel ervan, naar aanleiding van het verschijnen van de biografie over koning Boudewijn. We gaan nog luisteren naar een fragment. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
6: Oui, on voit que, en fait, dès le départ, hein, vous savez, sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire mon élan vers Dieu. C'est un jeu de mots qui fonctionne en français. Élan loyal, c'est son totem scout. Élan loyal. Et en français, un élan. Donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot élan, hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà, dimension spirituelle de la vie, et qu'il était aussi alors très tôt, très marial, et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi. Mais il avait une voix qui est très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne et que dans ses carnets, on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions chaque jour étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple. Il est au Maroc en visite officielle. Il voit des milliers de gens qui l'applaudissent et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacun chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
1: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken. Daar staat: mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar Élan Loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof. U heeft dus volgende maand of de komende maand augustus zeker dat tweede deel van het interview te goed van ons. Dat is dan voor een volgende editie van De Leeswijzer. Het jaarrapport van Kerk in Nood verscheen recent. En daar konden we in grasduinen in onze zomerse uitzending die door onze vrienden van Kerk in Nood werd gebracht. We bladerden ook door het tijdschrift Echo der Liefde en er werden een aantal projecten voorgesteld die gesteund worden in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. U hoort een fragment uit Kerk in Nood van dinsdag.
7: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
8: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
7: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de zusters van het kruis voor zich toen hij hiermee begon?
8: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de zusters van het kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
7: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
8: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
7: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
8: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Yaqub staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
7: Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd.
1: In heiligen getuigenbrieven ging het over de zalige Pauline Géricault. U hoort Mark van Horik in deze brief over deze zalige.
9: In 1852 wordt Pauline Géricault geadviseerd op het terrein van Lorette een kortere toegangsweg aan te leggen naar het heiligdom van Fourvière, middels betaling van een recht van doorgang. De aldus verkregen inkomsten zouden haar in staat stellen haar schulden af te lossen. Maar jammer genoeg legt een concurrerende buurvrouw in 1856 een tweede weg aan die, in weerwil van ieder eigendomsrecht, dwars over het domein van Pauline loopt. Ondanks een gerechtelijke beslissing ter harer gunste, ziet Pauline ervan af enige actie tegen haar buurvrouw te ondernemen. Zo zal ze de smart kennen te sterven zonder al haar schulden te hebben kunnen aflossen. Daarbij bestaat de fabriek niet meer. Die is verkocht ten gunste van een van de schuldeisers. Het lijkt er dus wel op dat Pauline schipbreuk heeft geleden. Maar in werkelijkheid heeft ze door haar lijden zo te aanvaarden andere gelijksoortige werken die na haar worden ondernomen vruchtbaar gemaakt. Binnen de kerk heeft ze als een van de eersten haar stem verheven tegen de kwalijke gevolgen van de industriële revolutie. En op die manier de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van Paus Leo XIII over de rechten van de arbeiders op een rechtvaardig salaris en behoorlijke arbeidsomstandigheden voorbereid. De kerk wordt tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe situaties, maar blijft de plichten van gerechtigheid en solidariteit benadrukken. Op 4 november 2000 heeft Paus Johannes Paulus II tijdens een jubileum in Rome tegenover politieke verantwoordelijken gezegd: Met het verschijnsel van de globalisering van de markten neigen de rijke ontwikkelde landen ernaar de eigen economische situatie nog meer te verbeteren, terwijl de arme landen de neiging vertonen in steeds neteligere vormen van armoede te verzinken. De geest van solidariteit in de wereld moet worden vergroot om het egoïsme van mensen en volken te overwinnen. De christenen die zich tot het politieke leven door God geroepen voelen, hebben de taak de wetten van de ongebreidelde vrije markt te onderwerpen aan de wetten van recht en solidariteit. Het is het enige middel om onze wereld van een vreedzame toekomst te verzekeren. De oorzaken van conflicten en oorlogen moeten in de wortel worden vernietigd. Vrede is de vrucht van gerechtigheid.
1: In Menslievend kon u luisteren naar de mooiste gesprekken van het afgelopen radiojaar, waar Marieke op bezoek ging in tal van woonzorgcentra in Vlaanderen. En maken zo de brug naar woensdag 22 juli. Op woensdag 22 juli vierden wij in de kerk het feest van de heilige Maria Magdalena. En kreeg uiteraard ook de heilige Jozef de nodige aandacht op de dag die traditioneel aan hem is toegewijd. In het programma Anno Domini om 1 uur ook een zomercompilatie te horen. Volgend op Anno Domini hoorden we opnieuw een stukje catechetisch onderricht, speciaal voor jongeren en jeugd, uit het boek Jezus kan niet voetballen, u voorgelezen door Mark van Horik. Zeggen wij woensdag, dan zeggen we ook Katovisie. Om 7:15 s'avonds hoorden we het eerste deel over de film van Don Bosco. Een film van Lodovico Gasparini, die werd uitgebracht in 2004. En we bevinden ons in Piemonte, in Italië, in de 19e eeuw. Een turbulente periode met politieke, economische en culturele omwentelingen, als ook religieuze spanningen. Don Bosco, een priester uit Turijn, ziet het harde leven van de jongeren in deze maatschappij. En niemand lijkt zich het lot van deze verloren generatie aan te trekken. Hij kiest dan ook resoluut de kant van deze gemarginaliseerde jongeren. De dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun hele leven. Hij start een oratorium in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht kunnen, hun waardigheid terugvinden en opnieuw geloven in hun toekomst. Opdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, richt hij uiteindelijk de congregatie van de Salesianen op. U hoort een stuk uit Katovisie van woensdag. We maken de overgang naar donderdag 23 juli.
10: Na het overlijden van Don Calosso komt Giovanni terug naar huis. Het is heel stil aan tafel. Plots wordt Antonio heel boos. Kan me niet schelen wat er gebeurd is. Morgen werk je op het land. Geen woord meer over school of studeren. Het leven is hard. Knoop dat maar snel in je oren.
11: Non mi importa che è successo. Da domani torni a lavorare nei campi con noi. E non parlarmi più né di scuola né di studi. La vita è dura. E prima te lo metti in testa, meglio è.
10: Op een dag, terwijl ze op het land aan het werken zijn, ziet Giovanni plots zijn klein kruisbeeldje dat hij van Don Calosso had gekregen, liggen op de grond. Hij pakt het op en kijkt erna. Plots loopt hij snel weg naar huis. Hij ziet zijn moeder en zegt haar dat hij een besluit heeft genomen. Ik ga naar Chieri. Ik ga studeren om priester te worden. Onmiddellijk pakt hij enkele spullen in. Wanneer zijn moeder hem zegt dat dat niet mogelijk is, want het seminarie kost meer dan 100 lire. Ik zal er hard voor werken, maar het geld vind ik wel. Laat het me proberen, vraagt hij aan zijn moeder. Ga maar, Giovanni. Ga goed doen voor de mensen. en ik zal blij zijn, antwoordt zijn moeder. Je zult trots op me zijn, mama.
12: Mamma, ho preso una decisione. Vado a Chieri a studiare, voglio diventare prete. Ma figlio mio, non è possibile. Costerà più di 100 lire entrare in seminario. Dove li troviamo tutti questi soldi? Farò l'elemosina, lavorerò. Mi spezzerò la schiena, ma in qualche modo li troverò i soldi. Lasciami provare. Vai pure, Giovanni. Pensa a fare del bene agli altri. Ed io sarò contenta. Sarai fiera di me, mamma.
10: En onmiddellijk gaat Giovanni weg. Hij laat een gelukkige en trotse moeder achter, maar ook deels bezorgd. Moge God je behouden, mijn zoon.

0: In de rots in de branding zetten we onze zomerreis samen met Jos de Kok verder. En deze keer ging het richting Congo en Burundi. We ontdekten hoe er reeds een eerste kerstening in Congo plaatsvond in de 15e eeuw, in Burundi pas eind 19e eeuw. We gaan luisteren naar een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag op naar Congo en Burundi.
1: Beste vrienden, we bevinden ons in het land Burundi.
2: We overliepen zojuist, weliswaar in vogelvlucht, de geschiedenis van het land. Even nog een woordje over de christelijke en katholieke geschiedenis.
1: Zoals reeds gemeld zijn dus een 75% van de Burundezen christelijk en daarvan een 61% katholieken. De overigen zijn protestanten, anglikanen, evangelische christenen en adventisten. Deze 4 miljoen katholieken in Burundi zijn aldus verspreid over 2 aartsbisdommen die samen 7 bisdommen tellen. Het gaat om het aartsbisdom Bujumbura in het westen van het land aan het grote Tanganyika-meer en deze in de hoofdplaats Gitega in het hartje van het land.
2: De eerste Rooms-Katholieke missionarissen arriveerden in Burundi reeds in 1870. Een belangrijke congregatie waren de missionarissen van Afrika, of de Witte Paters genoemd. Alsook een zustergemeenschap, de zustersmissionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, of de Witte Zusters. Zij vertrokken vanuit Algiers in 1870 en zo naar de Sahara, richting Oeganda, Rwanda, Congo, Burundi enzovoort.
1: Beste vriendenluisteraars, we laten het hierbij en zouden graag een interessant en hoopvol bericht willen aanhalen. Bij het overlopen van de geschiedenis van Burundi en uiteindelijk van vele Afrikaanse landen botsen we voortdurend op woelige jaren van opstanden, oorlogen, veelal burgeroorlogen en zeer wankelijke politieke situaties.
2: En daarom doet een bericht als deze een hoopvol lichtje branden. En de hoop dat er een periode van rust en vrede kan heersen, en vooral voor de kerk.
1: Zo werd op zaterdag 26 maart 2023 de huidige president, generaal Evariste Ndayishimiye, in 2020 verkozen, ontvangen door paus Franciscus. Deze president zou dus een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. De president presenteerde aan de Heilige Vader de sociaal-politieke situatie van het land en vooral zijn projecten met Burundi. Deze omvatten een goede samenwerking tussen kerk en staat, het sociaal engagement van de kerk in Burundi, gezamenlijke inspanningen voor verzoening, wederopbouw en de strijd tegen de armoede.
2: De president van Burundi vertelde nadien in een interview met Vatican News hoe de paus bijzonder verheugd was over de verzoeningsinspanningen onder het Burundese volk. Hij waardeerde ook de vriendschap die tussen de verschillende kerken

0: kerken in dit land tot stand komt. We hebben de kerk nodig om dit volk te verzoenen en in de strijd tegen de armoede, verklaarde de president. Het huidige Burundi is niet meer het Burundi dat we vroeger kenden.
1: En we gaan terug luisteren naar het koraal Sainte-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met een loflied tot de Heer. Adieu voor de Heer.
2: In Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u van het bezoek dat paus Leo XIV heeft afgelegd, onder meer naar Monte Cassino en Subiaco, om er te bidden bij het graf van de heilige Benedictus van Nursia. In het bijzonder voor vrede in de wereld. En we konden u exclusief de inleiding voorlezen van een nieuw boek dat recent verscheen in het Italiaans, Disarmante e Disarmate, La pace è un dono, een bundeling van de toespraken van paus Leo XIV over vrede. In de inleiding werd een nog nooit eerder gepubliceerde tekst van de paus over vrede bekendgemaakt en die mochten we ook tot bij u brengen. In het inzicht sprak Marleen Kaars over wat na de dood. De dood is voor velen nog altijd een taboe, er wordt amper over gesproken. Terwijl de dood in zekere zin ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze, als we het zo kunnen zeggen, bedreigt. Er bestaat ook heel wat onwetendheid over de dood en wat daarna gebeurt. Maar ons katholiek geloof schenkt ons duidelijke antwoorden en vreugdevolle perspectieven. En op donderdagavond kon u meegaan in een gloednieuwe pelgrimstocht. En die begon in Kortemark met het ontwaken op de tonen van de morgenstimmung. En dat had allemaal te maken met het feit dat we in het begin van de aflevering ruimte wilden maken om de stichtingsgeschiedenis van de Zusters van Liefde te Kortemark beter te leren kennen. We gaan luisteren naar een fragment uit Pelgrim in Eigen Land, maken zo de verbinding met vrijdag 24 juli, waar u in de ochtend kon luisteren naar een herhaling. Op deze wijze nemen we althans voor nu afscheid van u, dierbare luisteraars. Van harte dank voor het luisteren in de afgelopen dagen. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Blijf luisteren naar Radio Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in Eigen Land van deze week. En dan wens ik u een zeer fijne dag toe. Op 7 oktober 1846 zullen de zusters een opdracht aanvaarden om een nieuw oud mannenhuis te stichten te Herceau. En in 1904 volgt daar de eerste professie in de nieuwe kapel van Kortemark. In 1911 zal moeder Louise overlijden en moeder Helena wordt zo de derde algemene overste. Zij zal de congregatie leiden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. De invasie zorgde ervoor dat de congregatie versnipperde, want de zusters dienden te vluchten. Vanuit Nieuwpoort naar Engeland en Frankrijk in 1914 na verschillende beschietingen. En ook vanuit Ypres vlucht men naar Frankrijk. In 1916 worden de zusters van Handsamen uitgedreven. Zij vluchten naar Kortemark. En in 1917 zullen alle zusters van Kortemark en de inwoners op hun beurt naar Eeklo vluchten. En van Zwevenzele naar Den Hille. En van Dadizele naar Londerzeel. Van Geduwe naar Lennik. En de prachtige nieuwe kapel werd een stal voor de paarden van de Duitse soldaten. De kapel en het klooster worden uiteindelijk zwaar beschadigd na bombardement. Op 18 maart 1917 overlijdt moeder Helena. En op 11 november volgt natuurlijk wapenstilstand. Alle zusters maken zich onmiddellijk klaar om hier terug te keren. En in maart van het volgend jaar wordt eerwaarde heer Kallewaard aangesteld door de bisschop als nieuwe directeur en wordt moeder Ida de nieuwe overste. U moet het zich voorstellen, op dat moment krijgt ze zomaar even de verantwoordelijkheid over 14 huizen. Naast de eerder genoemde waren Louwe, Vichten en Houthem erbij gekomen en de zusters van Geluwe waren dan nog in ballingschap. Eerwaarde heer Kallewaard is gezonden door den hemel. Met zijn visie, zijn innerlijke vuur, zijn gedrevenheid komen er niet alleen prachtige glas- en loodramen in de kapel, maar worden de gebouwen, de handzamen bijvoorbeeld, voor 6 jaar lang verhuurd aan de commissie van de openbare onderstand. U weet wel, de voorloper van het OCMW, de Ieper. Dat bracht geld in het laadje. En de ouderen konden er zo een voorlopig onderkomen vinden en van zodra zij naar handzamen konden verhuizen, werden de gebouwen omgevormd tot een modern blok waar alleenstaanden of echtparen een gelukkige oude dag zouden kunnen beleven.

0: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de leidende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in 150 landen wereldwijd. Welkom in deze zomerse uitzending van ons radioprogramma. We grasduinen vandaag in het jaarrapport van onze katholieke hulporganisatie, bladeren in het tijdschrift Echo der Liefde en we stellen ook een aantal projecten voor die we steunen in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. Om te beginnen nemen we u mee in het jaarrapport 2025 met woorden van uitvoerend presidente Regina Lynch. Achter de cijfers schuilt een verhaal van geloof, van vertrouwen en van heel concrete hulp aan christenen die lijden of vervolgd worden.
1: Wat meteen raakt is dit. Kerk in Nood leeft al 79 jaar lang van de vrijgevigheid van gewone gelovigen. Vaak wordt hulp beloofd nog voor het geld er helemaal is. Menselijk gezien is dat gewaagd, maar het getuigt van een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid.
0: Regina Lynch zegt het heel eenvoudig en krachtig. Ook in een wereld vol onzekerheid blijft God mensen roepen om te delen. Mensen die de nood van de lijdende kerk zien en bereid zijn offers te brengen, zodat anderen niet vergeten worden.
1: Dankzij die gulheid kon Kerk in Nood in 2025 maar liefst 5.368 projecten steunen. Dat zijn duizenden concrete tekenen van nabijheid, verspreid over de gehele wereld.
0: En achter elk project zit meer dan geld alleen. Er is ook een geestelijke band tussen gever en ontvanger. Wie geeft, draagt bij aan de zending van de kerk. Wie ontvangt, bidt voor de weldoeners.
1: Zo ontstaat wereldwijd een stille kring van dankbaarheid, gebed en verbondenheid. En precies dat maakt dit rapport zo bijzonder. Het gaat niet over anonieme statistiek, maar over mensen, over roepingen, over geloof dat stand houdt. Laten we luisteren naar enkele cijfers die dat zichtbaar maken.
0: Om te beginnen de steun aan priesters. In 2025 werden bijna 1,9 miljoen misintenties toevertrouwd aan 40.207 priesters. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 priesters wereldwijd steun kreeg via Kerk in Nood. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens een mis opgedragen voor de intenties van weldoeners. Dat is tegelijk geestelijke en materiële steun.
1: Ook zusters werden niet vergeten. Er waren 883 projecten speciaal voor hen. En ongeveer 6.200 zusters ontvingen bestaanshulp, vorming of praktische ondersteuning. Ongeveer 6.200 kloosterzusters ontvingen die hulp. En daarna ging er ook steun naar opleiding over jonge roepingen, voortgezette vorming, retraites en zelfs naar heel praktische noden zoals naaimachines, hostiebakmachines, voertuigen en noodzakelijke bouwwerken aan kloosters.
0: Een bijzonder hoopvol cijfer is ook dit. 13.368 seminaristen kregen hulp in hun opleiding. Dat is ongeveer 1 op de 8 toekomstige priesters wereldwijd. Vooral in Afrika was die steun groot. Maar ook in Azië, Latijns-Amerika en Europa, met onder meer Oekraïne, bleef vorming van toekomstige priesters een belangrijke prioriteit.
1: Daarnaast waren er 847 projecten voor catechisten en geëngageerde leken. Op plaatsen waar priesters schaars zijn, houden zij vaak het geloofsleven mee recht.
0: Ook de verspreiding van bijbels en religieuze boeken bleef belangrijk. Via 92 projecten konden wereldwijd meer dan 520.000 boeken worden uitgedeeld.
1: Verder waren er 737 bouwprojecten en 845 transportmiddelen, van auto's en motorfietsen tot boten. Zo kunnen priesters en religieuzen ook in afgelegen gebieden mensen bereiken, kerken herstellen en gemeenschappen opbouwen.
0: Maar waar was die hulp het hardst nodig? Ook dat vertelt het jaarrapport ons.
1: In 2025 vertrouwden weldoeners 145,8 miljoen euro toe aan Kerk in Nood. Daardoor kon de kerk in 141 landen hoop blijven brengen.
0: Afrika ontving het grootste aandeel, met 34,5% van de steun. Daar groeit de kerk sterk, maar tegelijk lijden christenen in verschillende landen zwaar onder geweld en terreur.
1: Azië, inclusief Oceanië, kreeg 19% van de hulp. In veel landen zijn christenen er een kwetsbare minderheid. Opvallend is dat India in 2025 wereldwijd het meeste steun ontving.
0: Ook het Midden-Oosten bleef een brandpunt van zorg, met 17,1% van de hulp. Libanon, Syrië en Irak behoren nog altijd tot de landen waar de christelijke aanwezigheid zwaar onder druk staat. Latijns-Amerika ontving 16,4%, waar armoede, migratie en een tekort aan priesters het kerkelijk leven bemoeilijken.
1: In al die gebieden wordt de kerk steeds vaker geroepen om ook gewonde harten nabij te zijn. Daarom steunt Kerk in Nood niet alleen materiële hulp, maar ook vorming, begeleiding en menselijke nabijheid.
0: Zonder de weldoeners zou dit alles onmogelijk zijn. Maar in het licht van het geloof mogen we ook zeggen: achter elke gift staat een hart dat zich laat raken. En achter elke ontvangen hulp een gebed dat opstijgt naar God.
1: Zo wordt het jaarrapport 2025 uiteindelijk een geestelijke getuigenis. Het vertelt ons dat liefde grenzen kan overstijgen, dat geloof stand houdt in beproeving en dat de kerk ook in de donkerste nacht een klein maar helder licht van hoop mag zijn.
0: Tot zover de cijfers en de feiten uit het jaarrapport. Achter al die resultaten ligt natuurlijk ook een diep gevoel van dankbaarheid voor de weg die we hebben afgelegd. Hierbij past dit prachtig, oprecht nummer, een lied over Gods eindeloze liefde en de steun die zijn genade biedt. Juist ook op de momenten dat het even tegenzit. Hier is Thank You, Lord.
2: Thank you, Lord, for the small things like me and her on a porch swing. For

0: In het jaarrapport lazen we dat het Midden-Oosten de blijvende aandacht van Kerkenoot verdient. Ongeveer 20% van de inwoners van Libanon zijn sinds de escalatie van de toestand in het Midden-Oosten op de vlucht. De kerk heeft haar deuren opengezet voor iedereen die een toevluchtsoord zoekt. Maar de middelen zijn beperkt. Daarom heeft Kerkenoot onmiddellijk omvangrijke hulpmaatregelen opgestart. De vluchtelingen moeten voorzien worden van voedsel, medicijnen en hygiëneproducten. Ook brandstof voor de generatoren is dringend nodig om de stroomvoorziening te waarborgen. De kinderen moeten bovendien naar school kunnen blijven gaan, zodat er voor hen hoop is op een betere toekomst. Bovendien hebben de wanhopige mensen die al eerder door de jarenlange crisis uitgeput waren, ook geestelijke bijstand nodig.
1: Deze oorlog drijft ons tot het uiterste en werpt ons terug naar af. De kerk is hier werkelijk een rots in de branding.
0: Dat zegt Marielle Boutros uit Beirut, die onze hulpprojecten ter plaatse coördineert.
1: Helpt u de mensen in Libanon om niet onder de last van hun kruis te bezwijken?
2: Dit is Kerk in Nood.
1: In de regio Saïda in Libanon wordt noodhulp geboden aan 7500 mensen die door de oorlog uit het zuiden zijn gevlucht. Dankzij een project met een budget van 90.000 euro worden voedsel en brandstof verstrekt aan gezinnen die alles hebben moeten achterlaten.
0: Enkele getuigen van hoop in moeilijke tijden komen aan het woord.
1: Met elke doos hulp kunnen we een glimlach brengen.
0: Dat vertelt Dominique, een jonge moeder. Haar hart gaat uit naar de vele Libanezen die door het geweld hun huis moesten verlaten.
1: In Yedzine, een van de laatste veilige gebieden in Zuid-Libanon, worden deze ontheemde families opgevangen. Priester Elias Abu Rachet legt uit:
0: onze regio ligt dicht bij het conflictgebied, maar geldt nog steeds als veilig. Daarom kunnen we mensen uit hun dorpen bij ons opnemen. Ongeveer 7500 mensen hebben in de Maronitische gemeenschap van Saïde en Yazine een toevlucht gevonden. Maar de situatie is zwaar. Er is een groot tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Toch blijven bewoners zoals Dominique zich inzetten.
1: Wie echt menselijk is, voelt het lijden van anderen.
0: Dat zei Dominique.
1: Ook de inwoners die hulp bieden, leven onder druk. De oorlog komt dichterbij en velen overwegen zelf te vertrekken. Toch blijft de kerk hen aanmoedigen om vol te houden en hun huizen open te stellen.
0: We moeten naast hen blijven staan en hen bemoedigen.
1: De gelovigen in Yedzine willen een levend voorbeeld zijn van naastenliefde. Ze willen laten zien dat niemand alleen staat, zelfs niet in tijden van crisis. Met eenvoudige middelen, vooral warme maaltijden, brengen zij hoop in een moeilijke werkelijkheid. De hulp van buitenaf maakt het verschil.
0: Volgens de initiatiefnemers is dit een moment dat vraagt om solidariteit. Ontheemden rekenen op de steun van anderen om deze periode door te komen. Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat gezinnen te eten krijgen, ouderen niet worden vergeten en kinderen zich veel veiliger voelen.
1: Zelfs een kleine daad van vriendelijkheid kan een reddingsboei zijn,
0: zegt Dominique opnieuw.
1: We brengen een glimlach op gezichten en maken echt een verschil in het leven van gezinnen.
0: Met de steun van weldoeners kunnen we
1: hoop geven aan mensen die hun huis moeten verlaten, voedselhulp bieden aan 7500 ontheemden, solidariteit tonen met de lokale gemeenschap die deze mensen opvangt, en dit project gaat ook naar kwetsbare gemeenschappen. Een gift van 12 euro helpt om 1 ontheemde persoon 2 maanden te ondersteunen en een gift van 50 euro helpt een gezin van 4 gedurende 2 maanden. Jennifer Aoun is een Zweeds-Libanese zangeres die bekend werd door haar deelname aan allerlei zangwedstrijden, zoals de Zweedse versie van America Got Talent, waarin ze liederen van Céline Dion coverde. We luisteren nu naar The Prayer, het gebed.

0: Beste luisteraars van Radio Maria België. Het volgende verhaal uit Libanon is een verhaal over ziekte en genezing, over angst en vertrouwen, over een moeder die zelfs op haar moeilijkste ogenblikken niet denkt aan zichzelf, maar aan haar kind. Het is het verhaal van Lina. Maar het is ook uw verhaal, want uw geloof, uw gebed, uw steun, die hebben dit mogelijk gemaakt. Lina en haar man Fadi trouwden op latere leeftijd. Lange tijd bleven kinderen uit. Totdat Elias geboren werd, hun wonderkind, zoals ze hem zelf noemen. Een kind dat met zijn komst al een wonder in zich droeg. Maar het leven kent ook duisternis. Lina kreeg kanker. En toen ze genezen leek, trof de diagnose haar voor een tweede keer. Op dat ogenblik dacht ze niet aan zichzelf. Haar eerste gedachte was:
1: wat zal er met Elias gebeuren?
0: Maar het gezin sloot de rijen met een houding die Lina zo verwoordt.
1: Wat er ook komt, wij zullen het samen het hoofd bieden. Ons kleine gezin en God.
0: Lina en haar familie stonden er niet alleen voor. Het Metanoia-centrum, opgericht door de Melkitisch-Katholieke Eparchie van Sidon, dat is het lokale bisdom, begeleidt mensen in nood en toont hen dat God aanwezig is in hun leven. Via gezinsbezoeken, geestelijke begeleiding en psychosociale ondersteuning reikt het centrum de hand aan wie het moeilijk heeft. En de medewerkers kwamen bij Lina thuis. Ze luisterden naar haar angsten en zorgen, een ruimte waar zij vrijuit kon spreken zonder haar gezin te belasten. Die nabijheid, die gaf haar kracht. Dankzij die begeleiding kon Lina aanwezig zijn op een bijzonder moment. De eerste heilige communie van haar zoon Elias. Ze was er, voor haar kind. Op een dag die ze bijna niet had kunnen beleven. Tijdens een recent bezoek hoorde het centrum goed nieuws. Lina had haar behandeling afgerond. De artsen zijn nu voorzichtig optimistisch. En Lina zelf zegt het met woorden die ons allemaal raken.
1: Nu wachten en bidden wij. Maar wat er ook gebeurt, deze maanden hebben ons geleerd dat vreugde niet afhangt van de omstandigheden. Het is een keuze die wij elke ochtend maken.
0: Geloof is voor Lina en haar gezin geen abstract begrip. Het is een diep vertrouwen in God. Een rots waarop zij steunen, elke dag opnieuw. En dat geloof wordt gevoed door de nabijheid van mensen die voor hen zorgen. Mensen zoals u.
1: Er zijn in Libanon nog veel mensen zoals Lina. Mensen die in de duisternis zitten en niet weten wat er iemand voor hen klaarstaat. Het Metanoia-centrum heeft uw steun nodig om dat te blijven doen. Met 10 euro financiert u een huisbezoek dat hoop en geloof brengt. Met 20 euro steunt u een psychologische begeleidingssessie. Met 170 euro maakt u een huwelijksvoorbereiding mogelijk. Met 650 euro dekt u de kosten van een volledige retraite. Elke gift, groot of klein, gaat via Kerk in Nood naar dit of een gelijkaardig pastoraal project. Meer informatie vindt u op onze website www.kerkinnood.be. Beste luisteraars, wij zijn nooit alleen. Dat is de kern van het evangelie. God is aanwezig in het gebed, in de sacramenten, maar ook in de handen van mensen die voor elkaar zorgen. Door uw steun wordt dat geloof zichtbaar en tastbaar voor wie het meest nodig heeft.
0: We luisteren nu naar een bijzonder gezang uit de Melkitische traditie. Het is de litanie van de offerande. Binnen deze Oosterse liturgie geeft dit gezang het plechtige moment aan waarop het brood en de wijn naar het altaar worden gebracht. In een indrukwekkend wisselspel tussen de diaken en het koor klinkt telkens de smeekbede om vrede, vergeving en bescherming. Het is volledig a cappella gezongen, zoals de traditie dat voorschrijft. Hier is de Litany of the Offering.

0: Na dit mooie liturgische lied richten wij onze blik op de jongeren van Libanon. Een land dat kreunt onder economische instabiliteit, politieke onzekerheid en de naweeën van gewapende conflicten. Een land dat zijn jonge mensen ziet vertrekken. En met hen dreigt het christelijk leven er weg te sijpelen. En toch, er is hoop. En die hoop heeft een naam, een gezicht, een stem. Ze heet Marisha. Op 1 december 2025 bezocht paus Leo Libanon. Hij richtte zich tot de jongeren met woorden die rechtstreeks uit het hart kwamen.
1: Dierbare jongeren, misschien betreurt u het dat u een wereld geërfd hebt die verscheurd is door oorlogen en verminkt door sociale onrechtvaardigheid. Maar er is hoop. En die hoop leeft in u. Jullie hebben een gave die bij volwassenen maar al te vaak verloren is gegaan. Jullie hebben hoop. Jullie hebben tijd. Meer tijd om te dromen, te plannen en het goede te doen. Jullie zijn het heden en de toekomst die ligt in jullie handen.
0: Marisha, een jonge Libanese katholieke, was daar aanwezig.
1: Ze beschrijft het zo.
0: Ik kan zeggen dat het een magisch ogenblik was, vol zegeningen. Ik voelde de aanwezigheid van God en het immense belang van dat moment. Het was werkelijk iets groots voor mij.
1: De paus gaf de jongeren een boodschap mee die ze niet snel zullen vergeten.
0: Hij zei ons dat wij, ook al is het moeilijk, de hoop niet mogen verliezen en gemotiveerd moeten blijven. Hij toonde ons dat er vreugde en hoop te vinden zijn, zelfs midden in de chaos.
1: Wat de paus deed tijdens zijn bezoek, doet het universitair pastoraat, de pastorale universitaire, elke dag. Opgericht door de vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen van Libanon, begeleidt het initiatief jonge christenen op 35 universiteitscampussen door heel het land, waaronder 17 niet-katholieke universiteiten, want geloof en dialoog stoppen niet aan de poort van een christelijke instelling. Marisha getuigt over wat het pastoraat voor haar betekende.
0: Dankzij het pastorale programma kreeg ik een vorming die mij hielp mezelf beter te begrijpen. Ik besefte wie ik was en wie ik in de toekomst wilde zijn. Het hielp mij een heel bijzondere relatie met God te ontwikkelen en gaf mij zoveel praktische handvatten. Ik ben hier opgegroeid, rijper geworden, en ik had de kans om uit mijn comfortzone te stappen door dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
1: Voor Marisha was de gemeenschap van het pastoraat een anker in onzekere tijden. Ze verwoordt het zo.
0: In de gemeenschap wisten we dat we niet alleen waren. Ik was niet alleen. Ik wist dat er anderen waren als de angst toesloeg. Als ik met iemand wilde praten. Als ik iemand nodig had die naar mij luisterde.
1: Beste luisteraars, is dat niet precies waartoe wij als kerk zijn geroepen? Een gemeenschap waar niemand alleen hoeft te staan, waar de stem van God weer klinkt in de stem van de naaste.
0: Vandaag bereikt het universitair pastoraat meer dan 1200 jongeren. Maar er zijn er zoveel meer die wachten op een gebaar van nabijheid, op een woord van bemoediging, op het besef dat de kerk ook voor hen er is. Uw steun maakt dat verschil. Met €85 begeleidt u 1 jonge katholiek gedurende een volledig jaar. Met €850 begeleidt u 10 jongeren gedurende een jaar. Met €2000 ondersteunt u het werk van het universitair pastoraat gedurende 1 week. De jongeren van Libanon zijn niet verloren. Ze zoeken, ze dromen, ze geloven, soms wankelend, maar ze geloven. En zij hebben u nodig om hen te zeggen: jullie zijn niet alleen. De kerk staat achter jullie en God heeft jullie lief.
1: Tijdens de pontificale eucharistieviering in Beirut zong de bekende Libanese zangeres Abir Nechme met haar kenmerkende engelachtige stem een hymne en het Onze Vader in het Aramees. Dat is de taal van Jezus. Wat zorgde voor een emotioneel hoogtepunt bij de aanwezigen. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Geconfronteerd met de dreigende terugtrekking van het Libanese leger uit het zuiden van het land, hebben christenen die aan hun land verbonden zijn, hun bezorgdheid over de toekomst geuit. 4 christelijke gemeenschappen in Zuid-Libanon, Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel, uiten hun diepe bezorgdheid over het begin van de terugtrekking van het Libanese leger uit een aantal grensgebieden, wat ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, in een verklaring gepubliceerd op 31 maart 2026. De ondertekenaars zijn vastbesloten om op hun land te blijven, ondanks alle omstandigheden, en doen een beroep op de Libanese staat, gespecialiseerde VN-agentschappen en internationale humanitaire organisaties. Pater Maroun Youssef Ghaffari, de pastoor van Al-Mashab, sprak vlak voor Pasen met een journalist van Kerkinood en bevestigde deze ernstige angsten en beschreef hoe zijn parochianen, die over het hele land zijn ontheemd, proberen hoop te behouden, terwijl ze proberen te voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. Als pastoor van Al-Mashab, hoe reageert u op de bezorgdheid die de gemeenschappen Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel hebben uitgesproken?
1: De terugtrekking maakt de weg open voor een onbekende toekomst en een uiterst gevaarlijke situatie. Vooral omdat het Libanese leger tot nu toe hulpconvooien voor deze dorpen escorteerde. Bovendien verklaren Israëlische functionarissen dagelijks dat ze in Libanon zullen blijven totdat Hezbollah is ontwapend en dat ze de dorpen aan het front zullen vernietigen. Maar de dorpen die nog bewoond zijn, zijn christelijke en hun bewoners zijn vreedzaam. De mensen van Ghmeich en Ain Ebel zijn vast besloten op een land te blijven, zelfs als ze van de grond moeten eten, zoals de pastoor van Ghmeich op televisie op 31 maart verklaarde. Christenen zijn gehecht aan hun land en aan hun staat. Helaas lijkt deze verbondenheid met het land van de boodschap, dit land dat door Christus, de maagd Maria en de apostelen is bezocht, het geschenk van zichzelf en het getuigenis van bloed te vereisen, zoals het geval was voor mijn broer Sami, evenals voor pater Pierre Rai, de pastoor van Kalaya. 3 jonge Maronitische christenen uit Ain Ebel werden op 12 maart ook gedood door aanvallen. En 2 anderen uit Debel, een vader en zijn zoon, werden op de weg door geweervuur gedood.
0: Waar verblijft u en uw parochianen? En hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
1: Alle inwoners van de parochie en het dorp werden op 10 maart gedwongen Al-Mashab te verlaten. Ze zijn verspreid over het gehele land. Slechts een klein aantal gezinnen is naar wooncentra verhuisd. Samen met onze parochieraad, de gemeente Al-Mashab en de crisisafdeling hebben we iedereen kunnen vinden. We proberen contact met hen te houden en te reageren op hun dringende behoeften volgens onze zeer beperkte middelen. Maar God verlaat zijn kinderen niet. Hij die de vogels van de lucht voedt en de bloemen op het veld kleedt, zorgt ook voor ons, zijn kinderen, door zijn voorzienigheid. Persoonlijk verblijf ik in Araya, dat is ten oosten van Beirut. Maar nadat ik mijn broer voor mijn ogen heb verloren, probeer ik mijn kracht te verzamelen. Ik ben een priester en een dienaar van de gemeenschap die mij is toevertrouwd. Maar ik ben ook een mens. Ik verheug me met hen die juichen en ik huil met hen die huilen. Ik herhaal de woorden, mijn ziel is bedroefd, en herhaal daarmee de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Olijven. Jezus zelf huilde voor het graf van zijn vriend Lazarus, diep geraakt. Zo is mijn toestand vandaag.
0: In dat opzicht, hoe ervaren uw mensen Pasen?
1: Sinds de oorlog van 2023 heb ik het initiatief genomen om elke ochtend een meditatie gebaseerd op het woord van God via sociale media te sturen. Ik ga hiermee door, waarbij ik de nadruk leg op de spirituele, sociale en morele dimensies. Bovendien blijven we attent voor de behoeften van ieder individu. Sommigen aarzelen om naar voren te komen, terwijl anderen dat spontaan doen. Wat betreft de Goede Week hebben we samen met de parochieraad besloten dat de gelovigen deelnemen aan vieringen in de parochies waar ze momenteel wonen. Vorig jaar, ondanks de verwoesting, was de kerk in Al-Mashaab vol. Dit jaar was de bijeenkomst beperkt tot zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius de Grote in Jeddah El-Metn, aan de rand van de hoofdstad. Onze situatie lijkt op die van het gelovige volk in het Oude Testament. Het rest ons alleen nog om met de psalmist te zingen: Hoe mooi zijn uw woningen, o Heer des legers. Mijn ziel verlangt naar de hoven van de Heer.
0: En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
1: Veel dank aan Kerk in Nood voor de aandacht die u aan de situatie besteedt en aan ons als ontheemde bevolking. We houden allemaal vast aan de hoop dat het kruis dat we dragen een brug zal worden naar een opstanding waarvan we de tijd niet kennen. Maar de opstanding, die zal komen. We hebben een getuige te dragen. Christus is opgestaan. Hij is inderdaad opgestaan.
0: De verzen die Pater Maroen citeerde komen uit Psalm 84 en in de Willibrordvertaling luiden ze als volgt. Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer, der hemelse scharen, mijn ziel vergaat dan verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart, ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. De psalm is geschreven door de zonen van Korach en bezingt het verlangen naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem. Het is een van de mooiste pelgrimspsalmen uit de Bijbel, vol heimwee naar de aanwezigheid van God. We beluisteren nu een interpretatie van deze psalm zoals die klonk in de Augustijnenkerk in Dordrecht tijdens het muziekprogramma Nederland zingt. Het lied kreeg als titel Wat hou ik van uw huis?

0: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
1: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
0: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de Zusters van het Kruis voor zich toen hij hiermee begon?
1: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de Zusters van het Kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
0: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
1: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
0: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
1: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Jacob staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een

In de hele Beka-vallei in het zuiden van Libanon zijn tekenen van hoop, veerkracht en vernieuwing zichtbaar. In het hart van de vallei maakt de broederschap van Beit Maroun, een Maronitisch-katholieke kloostergemeenschap die pas 5 jaar geleden werd opgericht, een opmerkelijke groei door. De 23 monniken, van wie de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, hebben hun klooster en kerk volledig met eigen handen gebouwd, met minimale hulp van buitenaf. Een van hen is broeder Christophe.

0: en Kerkinoot kon met hem spreken. We hadden het over het vinden van betekenis in het leven te midden van conflicten. Hoe zou u vrede in deze context definiëren?
1: Ja, wij staan voor vrede. We willen natuurlijk vrede. Maar ware vrede begint wanneer we de ware betekenis ervan beginnen te zien. We moeten mensen laten zien dat er veel meer is in het bestaan dan alleen overleven wat ze nu meemaken. Christus is daadwerkelijk opgestaan en wij zijn de levende, ademende getuigen van deze opstanding.
0: Vertel ons over de gezinnen die u begeleidt. Het zij door gebed of door het pastorale werk dat u in de dorpen doet. Hoe transformeren ze? Hoe ontwikkelen ze zich rond wat er gebeurt?
1: Onze missie met de gezinnen draagt veel vruchten. Veel gezinnen komen naar ons met het gevoel dat absoluut niemand naar hen luistert. En dat is het allereerste wat we bieden, een luisterend oor. Maar het gaat niet alleen om luisteren, het gaat om de liefde die we ze geven. Alle mensen en problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden van onze kant met liefde beantwoord. Mensen willen wanhopig liefde ervaren. En deze liefde kent veel verschillende vormen. Soms is het simpelweg luisteren naar diegenen die gehoord moeten worden. Soms is dat het bieden van begeleiding aan diegenen die richting zoeken. We werken ook intensief aan het verzoenen van families of broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken, en bouwen we bruggen tussen hen. Onze rol is om mensen die een geïsoleerd leven leiden en door angst worden verteerd te helpen deel uit te maken van een grotere gemeenschap die echt van hen houdt. Alles wat we doen is geworteld in liefde.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Om ons te helpen de omvang van uw werk te begrijpen, hoe groot is het gebied dat u bestrijkt en wat heeft u nodig om deze missie te ondersteunen?
1: Onze missie is voornamelijk gevestigd in de BK-vallei, specifiek in Noord-BK, in het bisdom Baalbek Deir el-Ahmar. Alleen al deze eparchie bestaat bijna 25% van het gehele Libanon. De pastorale verantwoordelijkheid is dus enorm. Om een echte missie uit te voeren, vooral omdat we een nieuw opgerichte monastieke orde zijn, moeten we op meerdere fronten tegelijkertijd werken. Ten eerste het bouwen van ons klooster, zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben. Een fatsoenlijke plek hebben om te bidden, te studeren en ons dagelijks werk te doen. Ten tweede de academische en theologische vorming die de broeders aan de universiteit ontvangen. Uiteindelijk dient dit alles één doel. We bouwen geen structuur alleen voor onszelf. Het is om naar de mensen te gaan. Om de woorden van Christus te brengen volgens de leer van de kerk moeten we eerst goed gevormd zijn. We hebben een plek nodig waar we al intens hebben gebeden over wat we gaan prediken. We bidden wat we gaan prediken. En dan gaan we naar de mensen. Daarom gaan we naar de universiteit om een juiste katholieke opleiding te ontvangen. Ieder die voor ons bijdraagt, of het nu een klein steentje, water, kleding of het aanbieden van het betalen van de universiteitskosten en de ziekenkostenverzekering is, die neemt direct deel aan de gehele missie van Beit Maroen. Wanneer we de vruchten zien, zijn het niet alleen de monniken die de missie vervullen. Het is iedereen die eraan bijgedragen heeft. Als de vaders bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet heeft gebiecht, is het niet alleen de priester die dat heeft laten gebeuren. Het is iedereen die aan deze missie heeft bijgedragen, die het mogelijk maakte en verlossing bracht aan die ziel. Het is door geloof en vrijgevigheid van onze weldoeners dat we deze missie kunnen voortzetten en voltooien.
0: Het is duidelijk dat je de tanks of vliegtuigen niet kunt stoppen. Als je de oorlog niet kunt stoppen, wat kun je dan voor het volk doen?
1: Ja, dat is waar. Veel mensen komen naar ons toe doodsbang voor de oorlog. En we weten dat we het conflict om ons heen niet kunnen stoppen. We kunnen nooit veranderen wat er buiten gebeurt, maar we kunnen wel veranderen wat er binnen gebeurt. Als we met mensen praten, beloven we niet dat de oorlog buiten morgen zal stoppen, maar we beloven dat er vandaag vrede in hun hart kan heersen. En het gaat niet om onze eigen woorden of slimme citaten. Wij leveren Christus aan hen over en Hij is de vredesvorst. Hij schenkt hen een innerlijke rust zo diep dat wat er ook om hen heen gebeurt, het hen van binnenuit niet zal vernietigen. Het is niet de oppervlakkige vrede die de wereld biedt. Zoals Jezus zei, mijn vrede laat ik bij u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik aan u. Het is net als Jezus' leerlingen in de boot. Het schip schudde hevig in de storm. De storm woedde en alles om hen heen was een totale ramp. Maar zodra Christus het schip betrad, werd alles rustig. Hij begon met eerst de angst in hun harten te kalmeren. Voordat hij de storm buiten kalmeerde, kalmeerde hij de paniek in hen. En zodra hun harten vrede hadden, verloor de externe storm zijn macht over hen.
0: Tot slot, broeder, u noemde het bekijken van de aanvallen vanaf de heuvel. Kunt u ons precies vertellen waar de bommen vielen en hoe die ervaring was?
1: Ja, tijdens zware bombardementen stelde onze positie op de heuvel ons in staat alles wat er in de vallei gebeurde te zien. Enkele bommen vielen direct in de vallei en troffen bepaalde pakhuizen waar raketten en wapens werden opgeslagen. De secundaire explosies waren enorm en we konden de vlammen duidelijk zien. Op een gegeven moment werd er een raket heel dicht bij ons gelanceerd die vlak langs ons gebied vloog en een andere sector raakte. Het geluid was oorverdovend. Het was in het begin behoorlijk beangstigend voor de gemeenschap. Maar gelukkig is niemand in onze omgeving gewond geraakt.
0: Wie muziek zoekt over Libanon, kan niet om Fayrouz heen, wellicht de bekendste Libanese zangeres. Ten tijde van de burgeroorlog nam ze het lied Li Beirut op, een schreeuw om vrede. Libanon.

0: Tot slot van deze zomeruitzending zouden we u graag nog deze boodschap willen meegeven van de uitvoerende president van Kerk in Nood, mevrouw Regina Lynch, zoals die verscheen in ons tijdschrift Echo der Liefde. Als u zelf ook het blad wil ontvangen, neem dan gerust contact op met het Nationale Secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Heverlee. Dat kan via telefoonnummer 016 39 50 50 of u kan ook een mailtje sturen naar info@kerkinnood.be. U kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Onze abdijsite met het museum Parkum, de hoevenwinkel, de natuur- en de abdijvijvers en de brasserie met historische watermolen zijn echt een bezoekje waard deze zomer.
1: Goede vrienden, u, onze weldoeners, zijn wij oneindig dankbaar. U ondersteunt immers niet alleen de vervolgde en lijdende kerk door uw gebed en uw gulle giften, maar legt bovendien getuigenis af van een groot vertrouwen in God in een snel veranderende wereld, waarin wij met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden. Sommigen van u wonen in traditioneel christelijke landen, die tegenwoordig echter steeds meer geseculariseerd raken. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit zal eindigen. Ik verheug mij er echter over te kunnen meedelen dat wij bij Kerk in Nood vaststellen hoeveel jonge mensen in de oorsprongslanden van onze schenkers werkelijk geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over het geloof. Ze willen naar de getuigenissen van onze broeders en zusters in de leidende kerk luisteren en ze worden erdoor geraakt. Sommigen van hen maken nu deel uit van onze gemeenschap van weldoeners en anderen zijn vrijwilliger geworden, die helpen om onze missie uit te dragen. Als u dus een van deze jonge weldoeners van Kerk in Nood zou ontmoeten, moedig hem of haar dan aan om trouw zijn of haar geloofsweg te blijven volgen en de wens te koesteren om solidariteit te betonen met die christenen die de hoogste prijs betalen, omdat ze het aandurven om hun geloof levend te houden.
0: Heer, toon ons uw Vader. Dat zingen de jongeren van de Emmanuel-gemeenschap. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende maand.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, brengen wij ook samen het middaggebed van de kerk. We zijn vandaag zaterdag 25 juli. Wij vieren vandaag de heilige Jacobus, apostel. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vindt u vanaf pagina 1215. En de korte schriftlezing op pagina 1354. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Heer, laat mijn geroep u bereiken, en leer mij te doen naar uw woord. Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft. Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert, uw uitspraken moet mijn tong bezingen. Want al uw geboden zijn goed. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen. Omdat ik mij aan uw bevelen hou, mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet. Mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt. Ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken. Want uw geboden vergeet ik niet. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig. Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting. Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven. Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed. Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid. Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft. Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel. Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk denkt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof, in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij en haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen namen eens de plaatsen van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land. Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Uit de Handelingen der Apostelen. Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer, grote groepen mannen zowel als vrouwen. Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen, naar al wat Hij hun gebood. Laat ons bidden, almachtige eeuwige God. De heilige Jacobus was de eerste van de apostelen die Gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu

0: Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste twee vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
0: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
3: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
4: Wel al van gehoord. Maar meer...
2: En weet u in welke context of zo? Of?
4: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Okay. Gewoon nee. De naam komt u bij.
4: Ja, inderdaad.
5: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
6: Nee.
7: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
0: Nee.
8: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
8: Nee.
9: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op uw gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
7: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
7: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen. En D. Ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad. En 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord. Ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Misschien 60.
2: 60?
11: Ik denk ook 60.
12: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
12: Misschien 90 dan.
13: Pak 60.
14: Ik hou voor 60.
15: Ja.
16: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
17: 90.
18: 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
19: Ik gok 60.
6: Ja, ik ook. 60.
10: Rond 60 landen.
15: 90 landen.
17: 90 ook.
19: 60.
20: Ik ga dan voor 90.
16: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
5: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
6: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
5: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
6: Geen idee.
7: De rib.
0: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
0: Zak je rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva en Eva?
8: Ah, Adam.
6: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
6: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
6: Iets een lichaamsdeel.
9: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Niet arm, nee.
9: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
9: Oei. Nee, ik weet het niet.
5: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
5: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
5: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
11: Mozes.
4: Door de zee?
11: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
6: De zee overgestoken.
5: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
6: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de rode of dode zee.
0: Enig idee?
12: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
8: Ben ik ook aan het denken. Hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
8: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
9: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee,
8: In Bethlehem.
9: In een stalleken in Bethlehem.
10: Ah, in dingen niet, in Nazareth, hè.
2: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
2: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier, het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
8: Het licht.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
8: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet
8: de profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
8: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
8: Leven.
9: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
9: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
9: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
9: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet.
3: Ik weet niet zeker.
2: Maar...
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
10: Het leven.
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Hier een kameraad misschien.
2: Schipper.
7: Schipper.
2: Schipper.
11: Nee, die weet ik ook niet.
12: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
12: Lichaam.
11: En het leven.
3: Heelal.
7: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
11: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
3: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
0: Oké. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt... Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is het enige idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zal blij geweest zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk andersom.
8: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
8: Blij.
9: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden. Groet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren

0: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
1: Blij?
2: Ja, blij.
3: Blij?
1: Na het feesten.
4: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
1: Ja,
4: maar hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
1: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja, van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
3: Heel boos.
4: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
3: Hij zou heel blij toen dat de zoon terugkwam.
5: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
6: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben

0: gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben 1 keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen: aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen: welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de heilige maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika. Verenigde Staten.
0: Ja. Ja, inderdaad. Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad. Leo.
1: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
1: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee. Ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e. Pas Leo de 14e.
1: Nee, dat heb ik niet geweten.
3: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist. Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
3: Leo?
4: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
3: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
3: 14e.
0: Ja, ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
5: Argentinië.
6: Ah nee, dat was voor.
5: Amerika. Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
5: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
5: Ik zou het niet. Geen idee.
3: Is from South America. Is not lion, no.
7: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
7: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
7: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van...
7: Peru zelf.
0: Ja.
7: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
7: Dat had ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
7: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
8: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
9: Nee, dat is een woord.
10: Wat zijn?
0: Ja.
10: Van Amerika? Van de USA?
9: Allee, wat was het hier? Speciaal, omdat het...
10: Ik weet het niet meer, nee.
9: Ik had het weten, maar ik weet het niet meer. Nee.
8: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
11: Zuid-Amerika. Verenigde Staten van Amerika. Hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
11: Ja, Leo de 14e.
9: Amerika.
8: Ja, Argentinië.
0: Argentinië was
8: de pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
8: inderdaad. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
8: Ja, hè?
0: Ja.
8: Oké.
0: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
8: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn. Dat is
8: de
0: helemaal
8: Augustijn,
0: waar.
8: Maar dat is niet zijn
0: pauselijke naam.
8: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
8: Ja. Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
3: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
4: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
4: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
4: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
6: Maria.
0: Exact.
6: Maria.
12: Maria. Dat is niet moeilijk.
13: Ja, Maria.
14: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
1: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
1: Maria?
14: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
7: Ah, het is een Maria.
1: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
7: Je weet het.
14: Maria.
7: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
7: Nee. Moeder Maria dan?
14: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
4: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry. Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
4: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
4: Nee.
6: 50 dagen na Pas.
15: Pinkstermaandag.
12: onze lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
12: Het is Sinkse.
14: Pinksteren.
1: Onze lieve vrouw hemelvaart.
6: Pinkster?
1: Maar witte maand is
6: het. Pinkster?
0: Ja.
6: Witte maand.
0: Ik kan niet... Is dat 50 dagen, Pinkster? Ja. Dat is een beetje misrekenen.
1: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
1: Ja, juist.
0: Pinksteren.
7: De vaste.
6: Nee, dat daarvoor.
1: Nee.
7: Is dat niet zo lichtfeest? Hemelvaart?
14: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
7: Dat is ongeveer een goede maand.
1: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
7: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet.
16: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
4: een vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
7: Ik wist het nog. Ik wist het echt. David of Vrede.
6: Maar niet van, denk ik.
7: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag. Pinksteren.
0: Ja.
14: Onze lieve Heer Hemelvaart.
3: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is toch 10 dagen later.
14: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
3: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
6: Goed, hè.
3: Kent u de naam?
14: Nee. Ja, kennen als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog één categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren. Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
1: In Mechelen.
2: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
3: Mechelen.
4: Hier in Mechelen?
2: In Mechelen.
4: Mechelen.
2: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
0: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
2: Ja, ja. Ja.
4: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merodestraat? Nee.
5: Nee. Dat is de...
0: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
6: Hier in Mechelen...
7: Hier in Mechelen?
4: Is dat hier niet?
8: Sint-Rombouts-kathedraal?
9: Mechelen?
6: Mechelen.
10: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
1: Nee, ik ben het vergeten.
2: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen?
2: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
0: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee? Geen idee?
1: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
4: De Hanswijk-processie.
11: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
4: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
0: Ah, ja?
4: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
6: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
10: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
6: De heilige processie. Oh.
10: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
6: Amai, dat moet ik weten.
10: Het is een bepaalde wijk.
6: Hanswijk-processie.
7: Dat weet ik niet.
10: En
7: dat,
10: is er een verwijzing naar een wijk?
7: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
4: Dat weet ik niet.
0: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
4: Tuut. Ik weet
0: het
4: niet.
0: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
4: Hanswijk?
12: Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen of niet?
3: Ja.
5: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
8: Fijk te maken.
5: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet. Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
9: De bloedprocessie. Nee.
5: Dat is Brugge.
9: De stroppendragers.
5: Dat is Gent.
9: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
5: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dat kan helpen.
9: Nee.
5: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
9: Sint Rombouts.
5: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
9: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren. In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
12: Lam God.
13: Is dat het Lam God?
14: Is dat het Lam God?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lam God, ja.
17: Over welk Lam kunstwerk Gods. Hebben we het?
18: Het Lam God?
19: Daar hebben we het. Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
5: Ja?
19: Ja, oh. Oké, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom even niet op de naam.
20: Geen idee.
21: Ja. Amai. Allee. Hoe weet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, ja, je weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe weet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
5: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat ik bedoel.
21: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
5: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
20: Dat is Christus. Dat is Jezus.
13: Oei. Jezus?
14: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
5: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
14: Wie dat geschilderd had?
5: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
14: Ja.
5: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
14: Ja.
5: De vraag is, wie is het Lam God?
14: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor
5: correct.
14: De zonden.
5: Dat is helemaal correct, Jezus.
13: Wie?
5: Ja.
13: Huh? Wie is het Lam God?
5: Ja.
13: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
5: Ja.
13: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding...
5: Wow.
13: Hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
5: Het is...
13: Omdat geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
5: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
13: Mag het wel, ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
5: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam Gods is Jezus.
13: Dus dat is Jezus. Ja, ik dus dacht hij dat God de ware dan eigenlijk wel.
5: Geofferd wordt voor onze zonde, dat is het Lam Gods.
13: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
19: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus...
19: Dat weet ik niet.
5: Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
19: Jezus. Het schaap.
5: Dus inderdaad... Het lam.
19: Of het lam. Het lam, ja.
5: Het lam. Ja, het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
19: Jezus.
3: Is Jezus niet schaap?
19: Jezus?
3: Ja.
19: Jezus? Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
5: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
19: Jezus? Jezus?
13: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dan Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
3: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
5: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
7: Oei. Ook geen idee, nee.
14: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
13: Het ook religieus te maken, of?
5: Ja.
13: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
5: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
13: Nee?
5: Het is echt specifiek met Gent te maken.
13: Met Gent te maken?
5: Ja.
13: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
5: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
19: Dat weet ik niet.
15: Nee.
8: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. We moesten altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
19: Geen idee.
13: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
3: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Dag. Dank
3: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Okay. Alsjeblieft.
3: Ja. Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Is
4: goed. Ik kan iets origineels nemen, een rozenkrans.
5: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
5: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies
6: balpen. Liever dollar. En iedere keer moet je lezen aan een bolleke wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een onze vader. 10 wees je groetjes, eer aan de vader.
6: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
6: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
6: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
6: Dank u wel.
0: Dag.
7: Salut, hè.
8: Ja, ik hou ook over de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
8: Dank je wel.
0: Wacht, hè.
8: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: ja,
8: iets van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
8: Het is toch voor godsdienst dat we te laten zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
8: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
8: Ja, allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
8: Ja.
9: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
9: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
9: Dat is 10? Ja.
0: Bij elk tientje, 10 weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
9: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans. Of s'avonds om 6:30. En dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
9: Oké. Okay. Kan dat vroeger vinden dat?
0: Oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
9: Oké, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
9: Ja,
0: fijne dag.
10: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
10: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
10: Dankjewel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat zijn.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer, of is het?
11: Nee, dank u.
3: Een rozenkrans. Je draagt dat graag, toch?
12: Wat? Ja, je draagt al graag rozenkrans als accessoire. Ja, hij kent dat.
11: Het, ja, mode. Ja,
12: is
11: ik, roze.
12: Ik wil dat. Ik wil dat ook.
0: Wil je wel dat? Alsjeblieft.
11: Ja.
0: Wil jij ook eentje, of niet?
11: Ja.
0: Oké. Okay. Even...
12: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie.
5: Eigenlijk
7: is het een missie. Ah. Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Ah, alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
11: Ja.
7: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
11: Okay.
7: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
11: Okay.
7: Afrika is groen voor de regenwouden.
11: Ja.
7: En geel is Azië, omdat het het oosten is waar de zon opkomt.
11: Okay.
7: Dat is een missie, Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist, maar... En dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Oké, nu heb ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel, zeg maar, op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam. Hoe noemen we dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad voor hoofdstuk 19 van het boek Roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Jacobus schrijft in zijn brief in het vijfde hoofdstuk vers 16a: beleid elkaar de overtredingen. De volgende middag kwam Theo terug van het paleis. Hij had een klein stuk papyrus in zijn hand. We hebben een aanwijzing. De beambte die ik ken in het paleis heeft een oud adres van de familie Vitrivius gevonden. Carilinee had Lolia op de binnenplaats geholpen met erwt te doppen en gooide de kom bijna om toen ze opsprong en haar hand uitstak naar het stuk papyrus. Zullen we nu gaan? Als je wilt. Carilinee vloog naar de trap met de bedoeling haar beste tunica aan te trekken. Carilinee! Ze bleef staan met haar voet boven de onderste trede, popelend om te gaan. Ja, Theo? Ik wil niet dat je te veel hoop koestert. Ze zijn waarschijnlijk al lang verhuisd. Ze knikte. Hij had gelijk. Maar iemand in de buurt kon weten waar de familie naartoe was verhuisd. Is het ver? Vroeg ze aan Theo, terwijl ze haar sandalen aantrok. Het huis staat op de Via Tiburtina, ten noordoosten van ons. Een heleboel heuvels, zei Priscilla. Ik hou van heuvels. We gaan lopend. Ik hou van lopen. Carilinee trok de riem aan rond haar enkel. Het zal druk zijn, deze tijd van de dag. Mensen zijn op weg naar huis voor het avondeten. Carilinee deed haar mond open, maar Theo's opgeheven hand hield haar tegen. Ik weet het. Je houdt van drukte. Ze grijnsde. Ik wilde zeggen, ik hou van avondeten. Tja, als die Vitruvia van jou daar woont, biedt ze ons misschien wel wat aan. Toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, kwam Ferox enthousiast kwispelend aanrennen. Dat was nu zijn hond die charmant kon smeken. Priscilla kwam de werkplaats uit en legde een hand op zijn halsband die bestond uit brons en leer. Kom jongen, je mag niet mee. Ferox wilde niet opgeven en likte Carilinee's vingers, waardoor ze moest lachen. Ze had nog nooit een huisdier gehad of in een huis met een hond gewoond. Maar ze bedacht dat ze, als alle honden zo vriendelijk waren als deze, er op een dag best wel een wilde hebben. Mogen we hem meenemen? Vroeg ze impulsief. Als je zeker weet dat hij niet lastig is. Je bent niet lastig, hé jongen, vroeg Carilinee. Ferox zat volkomen stil. Een toonbeeld van goed gedrag en bleef haar strak aankijken. Hij tilde een poot en bood die haar als een heer aan. Ze lachte. Dat is dan afgesproken, zei Carilinee. Hij is wel gemanierder dan ik. Alsof hij voelde dat hij mee mocht, danste de hond om hun voeten en rende van Theo naar Carilinee. Ja, we weten allemaal dat je enthousiast bent, zei Theo. En hij aaide de hond. Maar je moet je beheersen, begrepen? Ze bonden een lange leren riem aan de halsband en gingen op weg, met Ferox op sleeptouw. De hond leek gewend aan lange wandelingen met mensen, want hij droeg zich keurig. Ze liepen een tijd lang in stilte. Carilinee maakte zich zorgen om de ontmoeting met Vitruvia. En niet alleen omdat ze bang was dat ze niets zou vinden, zoals Theo haar had gewaarschuwd, en had nauwelijks oog voor de grootste monumenten waar ze langs kwamen. De jonge Nero was nu 2 jaar aan de macht als keizer. En toen ze langs de Palatijn liepen, een van de 7 heuvels van Rome, waar Nero's paleis stond, merkte ze dat de stank van afval en menselijke uitwerpselen plaats maakte voor een zwakke, zoete geur. Ze snoof.
Waarop Theo zei: Nero heeft nieuwe pijpen laten installeren onder een aantal vertrekken in het paleis. Daar stroomt parfum door. Hij houdt het meeste van rozenwater. Kennelijk vindt hij dat de Palatijn te erg stinkt voor zijn delicate neus. Carilinee lachte. Geen wonder dat ze je zeep met ladingen tegelijk kopen. Ja, de neus van de keizer is erg gunstig geweest voor mijn handel. Hoewel het voor de schatkist van het Rijk niet veel doet. Rozenwater is niet goedkoop. En helemaal niet als je er hele sloten van door het paleis laat stromen. Tegen de tijd dat ze aankwamen bij het huis op de Via Tubertina brandde Carilinis borst van inspanning. Tot haar frustratie leek Theo alleen maar verkwikt door alle heuvels die ze hadden moeten beklimmen en aftalen. Een jonge slaaf met een beleefde glimlach deed open toen ze aanklopte. Kan ik u helpen? We zijn op zoek naar de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Hij woont hier niet, zei de blonde slaaf. Het zou me verbazen als hij hier wel woonde. Theo glimlachte. Hij is dood. We zoeken zijn kleindochter Vitruvia. Er woont hier ook niemand met die naam. De familie Vitruvius heeft hier 50 jaar geleden gewoond. Is er een oude bediende in het huis die zich iets zou kunnen herinneren? De slaaf keek nadenkend. Ik kan Pomponia roepen. Zij werkt hier al heel haar leven. Daar zou u ons een dienst mee bewijzen, zei Theo. Na oneindig lang wachten schuifelde Pomponia naar de deur. Ze tuurde met haar waterige ogen naar hen. Ja, meester? Ze had het serviele optreden van iemand die in de slavernij geboren is. Over haar ene arm kronkelden 3 lange smalle littekens als de staart van een slang. Carilinee huiverde toen ze het merkteken van een zweep herkende. Neem ons niet kwalijk dat we storen, Pomponia, zei ze vriendelijk. We zijn op zoek naar Vitruvia, de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Vitruvius. De oude vrouw liet haar hoofd hangen. Ik ken die naam. Wacht, ik kom er wel op. Ze krabde aan haar neus. Is hij slager? Carilinee smoorde een kreun. Geen slager, nee, zei Theo. Een architect die hier vele jaren geleden heeft gewoond. Oh, die! Pomponia knikte. Mijn eerste meester heeft dit thuis gekocht van zijn zoon. En weet u waar de zoon naartoe is verhuisd? Ferox, die op zijn zij had gelegen, geeuwde uitgebreid, waardoor de oude vrouw hem opmerkte. Hij bijt toch niet? Vroeg ze angstig. Helemaal niet, verzekerde Carilinee haar. Hij is heel tam. Over Vitruvius' zoon? Ja, die. Hij is verhuisd lang geleden. Theo keek Carilinee geamuseerd aan. En weet u waar hij naartoe is gegaan? Ergens in de buurt van de baden van Agrippa. Op die bochtige weg naast Via Lata. Hoe heet het? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer. Het spijt me, meester. Theo glimlachte geruststellend. U bent heel behulpzaam geweest, Pomponia. Onze dank. En hij overhandigde de oude vrouw 3 kleine muntjes. Ze sloot haar geaderde vuist eromheen en boog haar hoofd. Terwijl ze wegliepen, zei Carilinee: Zullen we daar nu heen gaan? Theo schudde zijn hoofd.
Het begint donker te worden. Omdat we geen van beide Rome kennen, zal het onmogelijk zijn om het huis te vinden. Daarbij, mensen sluiten hun deuren voor de avond. We moeten naar huis gaan en onze zoektocht vroeg op de dag voortzetten. Morgen. Het spijt me. Niet morgen. Nog overmorgen. Ik ga de baden langs om hun zeepvoorraad aan te vullen en te proberen nieuwe klanten te werven. De dag daarna, dat beloof ik. Caroline beet op haar lip. Zo dicht bij de ontdekking en weer moest ze wachten. Kan Taharka met me mee? Nee, hij moet met mij mee. Ik heb hem nodig. Ik kan alleen gaan, opperde ze. Theo draaide met een ruk zijn hoofd naar haar toe. Absoluut niet, Caroline. Je weet, we hebben een afspraak. Je gaat niet zonder mij. Caroline boog haar hoofd, zodat Theo haar opstandige blik niet zou zien. De krijger glimlachte toen het meisje het wit gepleisterde huis uitkwam. Ze was alleen, op een grote zwarte hond na. Hij krulde zijn lip. Hij hield niet zo van honden. Hij wachtte tot ze een lange, smalle straat insloeg en speurde de weg af. Meerdere blokken lang waren er geen stegen of kruispunten. Hij keek omhoog naar de platte daken van de huizen, 2 of 3 verdiepingen hoog in dit deel van de stad. Hij zag wat hij zocht, zette de pas erin en passeerde haar aan de overkant van de straat. De klim was makkelijk. Met een behulp van een paar goede steunpunten voor zijn voeten klom hij omhoog en trok hij zich even later op een leeg dak. Een rij massieve stenen potten met korte palmbomen stond langs de rand. Hij knielde achter een pot en schatte zijn timing. Gezien de omvang van de pot kon hij de hond misschien ook raken. Dat zou buitengewoon bevredigend zijn. Hij hief de grote pot en stelde hem op langs de rand. Het meisje verscheen een paar passen van zijn positie. Een ranke bij met zwarte en gele strepen zoemde ergerlijk om zijn gezicht. Hij wuifde hem weg en richtte zijn blik weer op de straat. Maar de bij kwam zoemend terug. De krijger sloeg hem weg en zette zijn schouder tegen de pot. Nog even en zijn probleem werd verpletterd op de stoep. Op dat moment voelde hij een brandende sensatie in zijn nek en hij hapte naar adem. Die achterlijke bij had hem gestoken. Zonder acht te slaan op de bij begon hij te duwen en toen verstarde hij. Dat geluid! Zijn ogen werden groot toen er plots 10 bijen om hem heen zwermden. Te laat zag hij het nest aan de voet van de pot die hij had verplaatst. Kwade bijen vielen hem aan op de blote huid van zijn nek en polsen keer op keer werd hij gestoken. Knarsend tandend weigerde hij op te geven. Het succes was zo dichtbij dat hij het kon ruiken. Hij zette zijn hele gewicht achter de pot en duwde hard. Ferox begon woedend te blaffen. Zijn neus wees naar het dak boven hen. Caroline hield haar pas in om omhoog te kijken. Ze ving een flits op van een man die achter een reusachtige stenen pot hurkte voordat hij naar beneden stortte. Half gevormde zinnen schoten door haar hoofd. Hij duwde de pot expres. Ik word eronder verpletterd. Ferox kan gewond raken. Er is geen tijd om... De pot stortte met een oorverdovende klap ter aarde. Hij landde vlak voor haar en miste haar en Ferox op een handbreedte na. Caroline's adem stokte toen stenen, scherven, aarde en palmbladeren alle kanten opspatten.
Verbazingwekkend genoeg was ze op een paar oppervlakkige schrammen na ongedeerd. Door het blaffen van Ferox had ze haar pas ingehouden en dat uitstel moet genoeg zijn geweest om het zware projectiel te missen. Of misschien was de timing van de man niet helemaal goed geweest. Boven hen zwaaide de man met zijn armen in een vreemde, wanhopige dans. Hij gooide zichzelf naar de rand en het drong tot haar door dat hij naar beneden klom. Hij kwam achter haar aan. Ze begonnen te rennen, met Ferox naast zich, die gromde als een leeuw. Cariline slaagde erin een flinke afstand te scheppen voordat de voeten van de man de straat raakten. Maar toen ze weer over haar schouder keek, zag ze dat hij haar in begon te lopen. Een ogenblik blies de wind zijn donkere kap af en ze zag zijn gezicht. Een couchitisch gezicht, met littekens van een krijger. Cariline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruisters achter zich. Op het laatste moment sprong Cariline voor het paard en trok aan Ferox' riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokken rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Cariline en Ferox dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Cariline rende door en trok Ferox mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Cariline genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de couchitische krijger in slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferox hijgde zwaar naast haar. Ik weet precies hoe je je voelt, jongen, pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. Mijn excuses, Theo. Hij boog zich naar voren. Jij hebt je woord gegeven. Ze trok een grimas. Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan. Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. Het is een wonder dat je nog leeft. Ik had op je moeten wachten,
erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. Je hebt me tenminste de waarheid verteld. Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo. Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt. Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. En ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld.

We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, 2 advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. Ik wil vanavond spreken over duisternis, begon Aquila, omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven. Hij schraapte zijn keel. Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd. Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. 1 persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek. Onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, we hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven, zei ze. Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid. Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen.
Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en lief gehad. Ze bad: "Vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven." De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad: "Neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft." Toen de gasten vertrokken waren, hield Caroline Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. "Je bent begaafd," zei Caroline verlegen tegen Priscilla. "Was het niet de profeet Jesaja die zei: 'De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.'" Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me. Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. "Ah, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten." Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. "Theo draait wel weer bij, hoor." Caroline voelde haar wangen warm worden. "Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen." Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Caroline een ogenblik strak aan. "Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond?" "Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had toen ik Theo mijn woord gaf. Dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen." "En was dat zo? Had je een keus?" "Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea." Priscilla knikte. "Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging?" Caroline schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. "Ik heb om zijn hulp gevraagd." Priscilla gaf Caroline de schaal om af te drogen. "Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming." Ze dompelde een stenen beker in het water. "Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst." "Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik.
behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Carilinee droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. Ze dacht aan Hermione die zelf in de kleinste dingen om Jezus leiding vroeg. Aan Mariamne die nooit eigengereid in actie kwam zonder Gods bevestiging. Aan Theo die in zijn mast klom om alleen te zijn met God. Het was lang geleden dat ze zich op God had gericht en haar ziel stil had laten zijn, in overgave. Ze had de teugels van zeggenschap uit Jezus' handen gewrongen, haar leven in eigen handen genomen sinds ze ontdekt had dat haar vader nog leefde, omdat ze bang was geweest dat God haar niet zou geven wat ze het liefst wilde. Bang dat hij haar de vader naar wie ze zo hunkerde zou ontzeggen. Aan de wortel van deze onbezonnen jacht, die overijlde sprong in onnadenkend najagen, school deze simpele waarheid. Carilinee vertrouwde er niet op dat God ja zou zeggen. Hij had haar hele leven haar vader ontzegd. Waarom zou hij nu van gedachten veranderen? Ze had Theo verraden.

de geest geleid worden, zei ze tegen Priscilla. Priscilla stak haar natte hand uit en drukte Karelinis trillende vingers. Zo zal het zijn. Die avond laat kon Karelinis de slaap niet vatten. Op een gegeven moment sloop ze de trap af, hunkerend naar de vredige rust van Priscilla's verrukte binnenplaats. Ze was juist op de bank bij de fontein gaan zitten, toen ze een silhouet zag op de bank tegenover haar. Geschrokken sprong ze op. "Ik ben het maar," zei Theo zacht. "Ik wilde je niet laten schrikken." "Ik zal weggaan." Karelina deed een stap terug, omdat ze Theo niet wilde storen. Zij moest de laatste zijn die hij wilde zien. "Blijf," zei hij, terwijl hij ook opstond en naar haar toe kwam. Ze zag de geheimzinnige papyrusrol in zijn hand geklemd. "Nog steeds bezig met je liefdesbrief?" Zijn mond vertrok. "Het is geen liefdesbrief." Hij stak een hand uit om haar uit te nodigen weer te gaan zitten en voegde zich bij haar op de smalle bank. Ze voelde de warmte van zijn lichaam waar ze elkaar bijna aanraakte en trok haar benen in, stopte de ene voet achter de andere. "Vertel eens over die Kushit," zei hij. Ze keek met een ruk op. "De Kushit? Je noemde hem een krijger. Waarom denk je dat?" "Hij had littekens op zijn wangen en voorhoofd. In Kush ontvangen jonge jongens die krijger willen worden vaak zulke sneden om hun moed te bewijzen. En ook veel soldaten dragen die littekens." "Herkende je hem?" Ze fronste haar voorhoofd. "Hij kwam me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen." Theo vouwde de rol strakker op. "Taharka zegt dat een dergelijke krijger niet zo goedkoop is om in dienst te nemen. Kennelijk heb je een heel hooggeplaatste vijand gemaakt." "De koningin, als ik ernaar moet raden." "Maar waarom? Weet ze dat je je vader op het spoor bent?" "Ze zag me met Sesen op mijn laatste dag in Meroe. Als Sesen mijn vader is, of weet wie het is, zou de Kandake weten dat ik er dichtbij was om hem te vinden." "En dat is genoeg voor haar om je dood te willen? Genoeg om een moordenaar de halve wereld over te sturen?" "Het schijnt zo, Theo." Ze slikte. "Als hij wist waar hij me vandaag kon vinden." Theo knikte. "Ja, hij weet waar je verblijft. Dat is bij mij ook opgekomen. Hij moet ons gevolgd zijn vanuit Puteoli. Ik wil niet dat je er ongerust over bent. Hoe vastbesloten hij ook is, hij kan je geen kwaad doen als je in dit huis bent. Hij zou langs te veel mensen heen moeten komen." Ze blies uit en liet zijn geruststelling haar binnenste vullen. "Ik wil niet dat iemand om mij kwaad wordt aangedaan." Zijn gezicht verhardde. "Niemand wordt kwaad aangedaan." Karelina keek in zijn flitsende ogen en geloofde hem. "Heb je iets vreemds opgemerkt?" vroeg ze. "Afgezien van het feit dat iemand je probeerde te vermoorden." "Precies. Een getrainde krijger wordt helemaal uit Kush naar Rome gestuurd. Maar hij maakt geen gebruik van zwaarden, dolken, pijlen, spiesen of pijlen." Hij slikte een lach in. "Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. De eerste keer probeerde hij je te verdrinken. En toen poogde hij je te verpletteren onder een reusachtige stenen pot. Voor beide gevallen geldt, als het hem gelukt was, zou niemand kwaad opzet hebben vermoed.

het zou telkens een ongeluk hebben geleken. Precies. Hij trok een wenkbrauw op. Ik ben onder de indruk. Waarvan? Je opmerkzaamheid. Hij wreef met een vinger over zijn kin. Dat kan in ons voordeel werken. Als zijn opdracht is om de moord op jou op een ongeluk te doen lijken, wordt hij beperkt in de manieren waarop hij je kan aanvallen. We zullen je beter kunnen beschermen. Ze zaten een ogenblik zwijgend naast elkaar. Theo zuchtte. Caroline, ik heb vanmiddag ruwer tegen je gesproken dan mijn bedoeling was. Ze keek op. Ik begrijp het. Als ik was omgekomen, had jij je verantwoordelijk gevoeld. Je hele leven zou je die last hebben meegedragen. Zijn kaak ontspande iets. Als je dat wist, waarom heb je het dan gedaan? Ik dacht er niet aan, totdat ik je gezicht zag, toen ik het opbiechte. Theo, je moet weten dat ik mijn woord aan jou nooit meer zal verbreken. Of ik mijn vader nu vind of niet, wat er ook op het spel staat, ik zal je dat niet nog eens aandoen. Theo ademde in. Tikte een paar keer op de rol in zijn hand en grinnikte toen. Het lijkt wel of er een vloek op me rust. Wat voor vloek? Om altijd gebonden te zijn aan eigenzinnige vrouwen. Voordat ze kon vragen wat hij met die cryptische opmerking bedoelde, was Theo in de schemering verdwenen. Wat voor vrouwen? Toen verspreidde zich een trage glimlach over haar gezicht. Theo voelde zich gebonden aan haar. De volgende ochtend ging Caroline naar de kleine keuken in de hoek van de binnenplaats om Lolia te helpen met het klaarmaken van warme tarwepannenkoeken. Als bevrijde slavin was Lolia meer een lid van de familie dan een bediende en ze voelde zich vrij om over iedereen de baas te spelen, inclusief Aquila. Goeie help, zei ze, terwijl ze met haar houten lepel naar hem zwaaide toen hij de keuken binnenkwam om een paar dadels te pikken. Moet je die kringen onder die ogen zien? Ze zijn diep genoeg om een haag aardbeien in te planten. Gisteren vond je me nog knap, zei Aquila, terwijl hij zonder excuses een halve pannenkoek achterover drukte. Lolia probeerde hem een tik op de rug van zijn hand te geven, maar hij was haar te vlug af. Dat was voordat je de hele nachten opbleef om aan de tent van een of andere ongeduldige kerel te werken. Eén hap van jouw tarwepannenkoeken en ik ben weer het ventje. Hoor ik iets over pannenkoeken, zei Theo vanuit de deuropening. Lieve help, we worden aangevallen door barbaren, riep Lolia. Waar is Priscilla als ik haar nodig heb? Je denkt toch niet dat ik me in de buurt van de keuken zou wagen als Priscilla er was, wel? Theo stak zijn hand uit naar de halve pannenkoek die Aquila had laten liggen. Caroline dachte. Ze is een schat van een vrouw. Waag het niet om iets kritisch over haar te zeggen. Ik wil het niet hebben. Een schat van een vrouw, hè? Theo pakte een dadel en stopte die in zijn mond voordat Lolia met haar ogen kon knipperen. Ik zal je zeggen dat ze me een keer zo hard heeft geslagen dat ik bijna mijn tanden kwijt was. Ik heb wekenlang met een blauwe plek op mijn wang gelopen. Zeur je nu nog steeds over dat ongelukje? Zei Priscilla achter hem. Elke keer als ik de kans krijg. Theo grinnikte. Caroline keek van de een naar de ander. Je hebt toch niet... Tenminste, Priscilla zou nooit... Jawel, dat zou ze wel. En ze heeft het gedaan ook, zei Theo. Het is inderdaad waar, zei Aquila. Je had het gegil moeten horen over die delicate lippen. Hij bukte om de delicate lippen te kussen. Ik bloos nog als ik eraan denk. Priscilla tikte hem op de schouder.
Het was allemaal voor de goede zaak. Carilline trok een wenkbrauw op. Mag ik meegenieten? Van de zaak die leidde tot mijn mishandeling. Zeker niet, zei Theo, terwijl hij zijn hand uitstak naar een volgende pannenkoek. Ik zal jou mishandelen als je die neemt, siste Lolia, waarop iedereen achteruit de keuken uitdeinsde. Priscilla ging hun voor naar de binnenplaats. Eigenlijk hielp Theo het leven van onze vriend Paulus te redden, zei ze tegen Carilline. Hij mag dan nu een saaie oude handelaar zijn, maar er is een tijd geweest dat hij zijn hand er niet voor omdraaide om tegen de muren op te klimmen en stiekem door ramen naar binnen te glippen. Dat was het makkelijkste. Die klappen van jou deden me beseffen dat een leven vol avontuur ook te veel gevaren hield voor mijn soort, zei Theo. Priscilla lachte. Carilline stopte een lok naar achter haar oor. Theo had geholpen het leven van een van de beroemdste leiders van de kerk te redden. Dat was nog een mysterie over Theo om aan haar lange lijst toe te voegen. Een uur later vertrokken Theo en Taharka voor de verkoop van zeep aan meerdere termen en Lolia ging boodschappen doen voor het middagmaal, terwijl Priscilla en Aquila zich terugtrokken in de werkplaats. Zo bleef Carilline alleen met haar bergen. De bergen die ze niet kon verzetten. God was haar bergenverzetter. Carilline ging aan zijn voeten zitten en gaf die bergen aan hem terug. En daarna vermaakte ze zich in Priscilla's tuin. Ze gaf water, ruimde dode bloemen op, verzamelde kruiden voor Lolia's baksels, veegde de vloeren en maakte zich in het algemeen nuttig voor haar gastgevers. Met hard werken zou ze haar vader niet vinden en geen antwoord krijgen op de puzzel van de Cushitische moordenaar die achter haar aan zat. Maar het kalmeerde wel haar ziel.

0: U luisterde naar hoofdstuk 20 uit de roman Juweel van de Nijl, geschreven door Tessa Afshar. Hoort u graag deze aflevering terug? Ga dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. Daar kiest u dan voor het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 17e zondag door het jaar. De hymne kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 772. En de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 774. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Laat mijn bidden, Heer, tot U opstijgen als wierook.
1: Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik U roep.
2: Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook. Mijn geheven handen U een avondoffer zijn.
1: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond en bewaak de drempel van mijn lippen.
2: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen, niet boosaardig zinnen op bedrog.
1: Dat ik niet met slechte lieden omga en niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
2: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
1: Op een rots gestoten zijn mijn rechters, die mij hoorden spreken zonder bitterheid.
2: Als gesteente op een omgeploegde akker ligt nu hun gebeente voor de helle poort.
1: Maar ik richt op U, Heer God, mijn ogen. Tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet.
2: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen, voor de strikken door de zondaars uitgezet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat mijn bidden, Heer, tot U opstijgen als wierook.
2: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
1: Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik Hem om hulp.
2: Al mijn zorgen stort ik voor Hem uit. Al mijn angst leg ik Hem open.
1: Ook al stokt de adem in mijn keel, Gij weet wat mij overkomt.
2: Op de weg waarlangs ik ga, hebben zij een strik voor mij gespannen.
1: Wend ik mij opzij en zie ik om, niemand is er die iets om mij geeft.
2: Nergens plaats waarheen ik vluchten kan, niemand die mijn leven telt.
1: Tot U roep ik dus, o Heer. Ik zeg steeds, Gij zijt mijn toevlucht, mijn bezit in het land der levenden.
2: Schenk dus aandacht aan mijn roepen, want ik voel mij diep ellendig.
1: Ruk mij weg voor mijn vervolgers, die veel sterker zijn dan ik.
2: Kom, verlos mij uit de kerker, zodat ik Uw naam kan danken.
1: Vrome mensen zullen mij omringen, als Gij mij Uw gunst bewijst.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
2: De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
3: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God? Het Rijk der Hemelen is als een schat verborgen in een akker. Toen iemand deze vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het Rijk der Hemelen is als een schat verborgen in een akker. Toen iemand deze vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.
3: Laten wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken en nederig vragen:
2: Heer, sta uw volk bij. Almachtige Vader, laat uw gerechtigheid heersen in deze wereld en uw volk zal leven in vrede.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de heidenen binnengaan in uw rijk en alle volkeren zullen gered worden.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de gehuwden leven in vrede met u en zij zullen elkaar trouw zijn in liefde.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Zegen allen die goed voor ons zijn en zij zullen eeuwig leven bezitten.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Ontferm u over hen die vielen als slachtoffer van haat, oorlog of geweld, en zij zullen opgenomen worden in de eeuwige vrede.
3: Heer, sta uw volk bij. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden. Maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nog niet zo heel lang geleden, ergens in de winter, was ik op het pleintje voor de basiliek van Scherpenheuvel getuige van een gesprek tussen een ouder koppel. De vrouw zei tegen haar man: "Ik ga nog eens even de basiliek binnen om mijn hemel te verdienen." Daarop zei de man al schertsend en luid genoeg dat iedereen het kon horen: "Je hemel verdienen? Gelooft jij daarin? Laat mij maar naar de hel gaan, daar is het warmer." Ik stond aan de grond genageld, want ik begreep onmiddellijk dat deze man niet wist waarover hij sprak. Ik heb het me trouwens lang beklaagd dat ik hem niet heb aangesproken. Want het gaat hier om een heel ernstige zaak, het leven na de dood. Het bestaan van hemel, hel en vagevuur is voor velen tegenwoordig een fabeltje geworden, iets wat onmogelijk waar kan zijn. Het ziet er eveneens naar uit dat mensen ook niet bezig zijn met die vraag: wat na dit leven? Ze zijn volledig opgeslokt door alles wat het leven hier en nu te bieden heeft. Ze zijn als het ware van de wereld geworden. En ze denken er niet aan dat de wijze waarop wij leven bepalend zal zijn voor ons leven na de dood. Ijdelheid is het alleen op het huidige leven te letten en niet zijn blik op de toekomst te richten, leert ons Thomas à Kempis in de navolging van Christus. Tijd om bij dit belangrijke onderwerp eens stil te staan. Maar laten we het eerst eens hebben over de dood zelf. De dood is voor velen taboe. Er wordt amper over gesproken en meer nog, hij wordt, als het enigszins kan, uit de weg gegaan. In zekere zin bedreigt de dood ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze. Ziekte, tegenslag, lijden zijn voorboden van de dood. Het zijn tekens dat wij ons leven uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, dat het ons veeleer steeds opnieuw ontglipt. En dat is nu net iets waar de moderne mens het heel moeilijk mee heeft. Hij wil immers zelf de regisseur van zijn eigen leven zijn, tot in de dood toe. Als dat leven te moeilijk wordt, dan is er euthanasie. Dan hoeven we het allemaal niet mee te maken. Prominente figuren wijzen ons de weg. Ze vertellen ons in uitgebreide interviews dat hun euthanasiepapieren alvast klaar liggen, want ze willen waardig sterven. Maar is dat nu wel de boodschap die wij moeten horen? Ons leven hier op aarde is eindig en begrensd. En juist omdat ons leven begrensd is, is de tijd die ons gegeven is kostbaar. We moeten hem goed benutten, want ieder uur kan het laatste zijn. Geen enkel ogenblik komt terug. De dood kan ook in een positieve zin in het leven tegenwoordig zijn. Ten overstaan van de dood duldt het leven geen verlet, geen uitstel of verloop en wordt het één grote uitdaging, een keuze hier en nu. Juist de aandacht voor de dood geeft aan het leven zijn betekenis. De christelijke traditie noemt de dood daarom het einde van de aardse pelgrimstocht van de mens. Hierin wordt uitgedrukt dat bij de dood definitief de mogelijkheid voorbij is om het aardse leven vorm te geven en met de genade van God heil te bewerken. Daarom moeten wij ons inzetten zolang wij de tijd daarvoor hebben. Waar de dood verdrongen wordt, waar men hem verzwijgt, uitwist of met taboes omgeeft, zoals dat in onze moderne samenleving vaak gebeurt, daar verdwijnt ook het waarachtig menselijk leven. Men kan slechts waarachtig menselijk leven als men de dood onder ogen ziet en accepteert. De schrift leert ons dat God de dood niet wilt. Maar de schrift leert ons evenzeer dat de dood een gevolg is van de zonde.
De dood als donkere en zinloze afbreuk en inbreuk, de pijnlijke en beangstigende dood waartegen de mens zich weert, waartegen hij in opstand komt, deze dood heeft God niet gewild. Deze dood is een openbaring van zonde, of anders gezegd, teken van vervreemding van God. Hij is de laatste vijand van de mens. De dood is in het leven gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en ging daarna over op alle mensen. Maar door de dood van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is deze verschrikkelijke dood overwonnen. In de Christushymne wordt gezongen: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Door deze vrijwillige gehoorzaamheid

2 jaar oud geworden ben. In 1943 immers had de dokter mij na het verwijderen van een nier gezegd dat ik nog hooguit 10 jaar te leven had. Einde citaat. Als we de dood aanvaarden als de wil van de Vader, heeft hij daardoor zijn angel verloren. Daarom is iemand die gelooft nu al overgegaan van de dood naar het leven. In de prefatie voor de overledene komt deze ommekeer van de betekenis van de dood tot uitdrukking. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Waar de dood zo in geloof wordt geaccepteerd en als een overgang naar eeuwig leven wordt opgevat, daar kan men met Franciscus van Assisi zelfs spreken over mijn broeder dood en zich met hem verzoenen. Voor de christenen behoren dood en leven in een heel innige zin bij elkaar. De christelijke vroomheid heeft daaruit de vermaning afgeleid memento mori, denk aan de dood. Dat is geen oproep tot vlucht uit de wereld, maar een vermaning om een juiste waardeschaal in het leven aan te brengen en daarnaar te leven. Geen angst voor de dood, maar aandacht voor een goede dood klinkt uit dit woord. De mens moet zich op zijn dood voorbereiden en hem bewust aanvaarden. Vroeger bestond er een christelijke stijl van sterven, meestal in de kring van verwanten, voorzien van de sacramenten van de kerk. Daarmee vergeleken is de dood binnen onze moderne leefwereld grotendeels stijlloos geworden. De meeste mensen sterven, wel omgeven door een perfecte medische verzorging, maar toch vaak in de anonimiteit van een modern ziekenhuis, zonder menselijke nabijheid en zonder geestelijke voorbereiding en begeleiding. Doordat de dood in de publieke opinie grotendeels met taboes is omgeven, wordt de stervende nog sterker geïsoleerd. Uiteraard wordt daardoor het leven tevens banaal. Het is dan ook de hoogste tijd dat christenen zich weer gaan inspannen voor een menswaardig en vooral een christenwaardig sterven. Christelijke stervensbegeleiding laat zich vooral leiden door de overtuiging: niemand mag in eenzaamheid en onvoorbereid sterven. Juist aan de stervende zijn we het actieve en solidaire en biddende getuigenis verschuldigd over de christelijke hoop die in ons leeft. Ook is het belangrijk dat stervenden toegang krijgen tot het sacrament van de ziekenzalving. En dat mag niet verward worden met de ziekenzegening, die absoluut geen sacrament is. Het is verrassend hoe mensen tegenwoordig denken over het leven na de dood. Er zijn er die ervan overtuigd zijn dat de dood werkelijk het laatste is. De kist in en dat is het dan. Een reden te meer om het er nu van te pakken, nu te genieten. Als je dood bent, is het immers gedaan. Anderen hebben wel een vaag idee dat er iets is na de dood, maar wat dan wel, dat weten ze niet. Nog anderen, en dat zijn er de dag van vandaag steeds meer, geloven in zoiets als reïncarnatie. Een gedachte die trouwens helemaal vreemd is aan ons christelijk geloof. Hoe komt het toch dat mensen zo onwetend zijn? Nochtans is de leer van de kerk hierover vrij duidelijk. In de geloofsbelijdenis lezen we: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Het is me al vaak opgevallen dat er in mensen verlangens leven die in het aardse leven niet kunnen vervuld worden. Ook bij mezelf erken ik dat. Verlangens die het leven overstijgen. Zijn dat geen tekens van eeuwigheid? Ik denk bijvoorbeeld aan een universeel verlangen naar liefde.

iedereen is op de een of andere wijze op zoek naar de ware liefde een leven lang. Naar moeder- en vaderliefde, naar een liefdevolle vrouw of man, naar een liefdevolle vriend, naar een liefdevolle maatschappij. Tegelijk kennen we allemaal soms diepe teleurstellingen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een liefdeloze vader of moeder? Of van een vader of moeder die het gezin in de steek laat? En wat te denken van de maatschappij die steeds maar harder en ontoegeeflijker wordt. Toch blijven we naar die ideale liefde verlangen. Tegelijk ondervinden mensen die een geliefde door de dood verloren hebben, dat de band met de geliefde er toch nog is, ondanks de dood. Is dat dan geen verwijzing naar een leven na de dood? Het blijven allemaal menselijke overwegingen. Maar voor een christen, voor iemand die gedoopt is, kan het antwoord op de vraag of er leven na de dood bestaat alleen van de kant van God komen, de Heer van het leven en van de volheid van leven. Het definitieve antwoord is dus alleen in geloof mogelijk. Ons christelijk geloof leert ons dat het eeuwige leven God zelf is en het eeuwig aanvaard en bemind zijn door Hem. Het eeuwige leven als de ideale liefde, als de ideale geliefde. Het eeuwige leven als totale vervulling van de mens, die vervulling waar hij een leven lang naar gezocht heeft. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven als een eeuwige liefdesomhelzing.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we staan vandaag stil bij de vraag: wat na de dood? Eind november 2016 stelde mijn man mij op een donderdag rond 5 uur in de namiddag voor om in het centrum van Scherpenheuvel ergens een kopje thee te gaan drinken. Mijn eerste gedachte was: wat een vreemd moment om thee te gaan drinken zo net voor het avondeten. Maar ik vond het wel een goed idee om even een frisse neus te halen. We gingen een gelegenheid binnen waar we anders nooit komen. We zaten nog maar net aan een tafeltje of een bekende van ons kwam binnen. Hij stapte recht op ons af. En dan kwam de gebruikelijke vraag: hoe gaat het met u? Tot onze verbazing klonk het antwoord: slecht. Slecht? Wat is er aan de hand? Vroegen we meteen. Onze zoon zal maandag euthanasie plegen. Wij waren aan de grond genageld. We wensten hem veel sterkte en hij nam plaats aan een ander tafeltje. Onze thee smaakte niet echt. We stapten vlug op. Ik had maar één gedachte: onmiddellijk naar de basiliek stappen en een eucharistieviering aanvragen voor de redding van deze man. Dat kon nog net voor de avondmis van 6 uur. Mijn man en ik voelden ons gedwongen om de dagen daarna steeds opnieuw voor deze man, die we niet persoonlijk kenden, te bidden. Ik schreef hem zelfs nog een kaartje dat ik liet bezorgen via zijn familie, waarin ik hem zei dat hij de liefde waar hij heel zijn leven naar gezocht had, maar niet gevonden had, weldra zou ontmoeten in de persoon van Jezus Christus. Als je daarboven aankomt, schreef ik verder, kijk dan naar hem en aanvaard zijn liefde. Een snelcursus christelijke voorbereiding op de dood, zei mijn geestelijke begeleider mij achteraf. Wat gebeurt er op het ogenblik van de dood? De kerk leert ons dat er dan een bijzonder oordeel over het leven van die mens plaatsvindt. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat in het vagevuur, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt in de hel. Hoewel we van die laatste optie niet willen horen, mogen we toch niet vergeten dat ze heel reëel is. In zijn encycliek over de hoop schrijft paus Benedictus XVI: er kunnen mensen zijn die het verlangen naar de waarheid en de bereidheid om lief te hebben in zichzelf volledig vernietigd hebben. Mensen in wie alles tot leugen geworden is. Mensen die in haat hebben geleefd en de liefde in zich hebben vertrapt. Met betrekking tot zulke mensen zou niets meer te redden zijn en de vernietiging van het goede zou onherroepelijk zijn. Dat duiden we aan met het woord hel. Tot daar paus Benedictus. Maar nu over het bijzonder oordeel. Men mag zich dat niet voorstellen als een uiterlijke gerechtelijke procedure. Dat hebben grote theologen zoals Augustinus en Thomas van Aquino uiteengezet. Wat is het dan wel? Het is een geestelijk proces. Ten overstaan van de absolute waarheid van God, zoals die in Jezus Christus is verschenen, verschijnt voor de mens dan de waarheid over zijn leven, een waarheid gezien door de ogen van God. Dan zullen alle maskers afvallen en komt er een einde aan de vermomming en de misleiding van zichzelf. Voor de mens wordt dan definitief duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt het af of hij opgenomen wordt in het leven bij God of in de duisternis van de afwezigheid van God. Dat lijkt in zekere zin alleen maar theorie. En velen zullen zich ook afvragen hoe we dat allemaal kunnen weten. Maar er zijn geloofsgetuigen die het hebben meegemaakt en die kunnen bevestigen dat het er bij het sterven inderdaad zo aan toe gaat.
En ik wil graag vandaag een dergelijke getuige aan het woord laten, namelijk de Colombiaan Marino Restrepo. Marino werd geboren in het Andesgebergte in Colombia en groeide op in een praktiserend katholiek gezin. Toen hij 14 jaar oud was, wou hij niets meer met de kerk te maken hebben. Op 25 december 1997, Marino was toen 47 jaar, werd hij ontvoerd en gevangen genomen door de FARC-rebellen in Colombia. Te midden van een groot lichamelijk en spiritueel lijden kwam de Heer toen zelf doorheen een diep mystieke ervaring zijn leven binnen. Eerst had hij een gelukzalige ervaring van de hemel, maar die bleef niet duren. En Marino vertelt, ik citeer, de romance tussen de hemel en mezelf veranderde ineens in een scenario van mijn leven, of moet ik zeggen, de bedreiging van de eeuwige dood van mijn ziel. Ik stond op het terrein van de duivel naar de hemel te staren. Dit alleen al onthulde de staat van mijn ziel, 33 jaar in doodzonde. Dit waren jaren waarin ik alleen geloofde in iets waar ik voor mezelf voordeel kon uithalen en niets anders. En dit leidde tot een ernstige afscheiding van God. Er bestaat geen half om half voor het Heilig Tribunaal. Je kunt niet zeggen dat we een beetje goed of een beetje slecht waren. De scheidingslijn verdwijnt en we blijven achter aan de ene of aan de andere kant. Ik stond aan de kant van het kwade. De duivel was mijn meester geweest en op zijn terrein moest ik aan mijn Heer rekenschap geven. De staat van mijn ziel was die van een armoedige menselijke zondaar, te vergelijken met die van een man van wie de vrouw hem betrapt in het bed van zijn minnares. Wat kan hij anders doen dan verantwoording geven voor dergelijke daad door zijn daad te erkennen en op barmhartigheid en vergiffenis van zijn vrouw te hopen? Op deze manier bevond ik mij in de aanwezigheid van de Heer, ontrouw, te midden van mijn zonde en in het bed van de duivel voor vele jaren. Vanaf het moment dat mijn oordeel begon, kon ik de Heer niet aankijken. Ik had de kracht niet om naar de schoonheid van zo'n liefde te kijken, terwijl hij mij de meest verborgen hoeken toonde van mijn leven op aarde. Ik was me bewust van het water waarin ik mij bevond. Ik kon onmogelijk zeggen of dat water koud of warm aanvoelde. Zelfs al was ik omgeven door de natuur met alle aardse elementen, het feit dat ik in de geest leefde, transformeerde mijn manier van waarnemen. Ik was bedekt met een overweldigende droefheid en omgeven door afschuwelijke schepselen die mijn stoutste dromen en verbeelding te boven gingen. Ik zag hoe de Heer toestond dat de ontmoeting met de ware toestand van mijn ziel begon, nu ik het verschil kende tussen een goede band met Hem en een band met onzuiverheid. De hemel communiceerde met mij doorheen mijn eigen pedagogie, symboliek en taal. Er was niets in de communicatie met onze Heer dat ik niet begreep met de kennis die ik in de wereld had opgedaan. Het was een perfecte communicatie. Volgens wat ik zag, leken de duivels op mensen. Het waren de meest weerzinwekkende schepselen die je kan voorstellen. Ik begreep dat deze helse wezens zich openbaarden naar gelang de band die ik met hen had. Wanneer een Japanner voor het tribunaal van de Heer verschijnt, zal het kwaad zich vast en zeker openbaren volgens de Japanse cultuur. Dit doet geen afbreuk aan het bewijs dat de duivels engelachtige wezens zijn en dat zij hun aanwezigheid maximaal blootleggen in dat laatste ogenblik, het absolute en meest kritische ogenblik, om de gevallen ziel voor eeuwig te overmeesteren. Mochten wij met helderheid beseffen dat wij ons in het gebied van de zonde bevinden, dan zouden we onszelf nooit toestaan om misleid of gemanipuleerd te worden en dergelijke absurde marionetten van Satan te worden. Op dat ogenblik ervoer ik de meest ondraaglijke pijn van geheel mijn menselijk bestaan.
Het voelde alsof mijn ziel gestolen was, verkracht en vertrappeld. Het ergste was dat ik moest erkennen dat ik dit vrijwillig had veroorzaakt. Zelfs al zou het woord verkracht overdreven lijken, het voelde echt alsof mijn ziel tot in haar meest innerlijke hoeken was verkracht. Ik kon de verschillende invalshoeken zien waarmee het kwade in mij werkte en hoe het de gebieden van mijn innerlijk leven binnendrong, om geleidelijk aan het kleinste detail van de aanwezigheid van God in mij uit te wissen. Het eerste wat de duivel doet met een schepsel dat in zijn gebied woont, is hem te ontdoen van wat hij het meeste haat, namelijk alles wat wij in ons bezitten door de Heilige Geest. De reden waarom Satan ons haat is omdat we naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en hij veracht God het meest. Het is enorm beangstigend om te beschouwen welke enorme macht de vijand over ons heeft wanneer we in zijn greep terechtkomen. Hij brengt ons ertoe te geloven dat we ons op vaste grond bevinden en hij verkoopt ons leugens als waarheid, illusies als werkelijkheid. Op die manier krijgt hij invloed op ons leven op aarde. Wanneer we in ons spiritueel leven verwijderd zijn van het centrum van de zwaartekracht, bevinden we ons buiten het hart van Jezus. De geestelijke aanwezigheid van de zonde voor het heilig tribunaal is de grootste smart die een ziel ooit kan ondergaan. Elke zonde is een afwezigheid van liefde en dit betekent de afwezigheid van de goddelijke volmaaktheid. Hoe groter de zonde, hoe groter deze afwezigheid. Het laat een leegte in de ziel achter die zo groot is dat het gewoon onmogelijk is om deze met woorden uit te drukken. Deze pijn kan op geen enkele manier worden beschreven en is met niets te vergelijken. Wanneer je voor de goddelijke volmaaktheid bevindt, dan sta je ogenblikkelijk voor de volmaakte waarheid. Alle duisternis die door de zonde over de ziel is gekomen, wordt de grootste hindernis tussen het schepsel en zijn schepper. De ziel die tijdens die ontmoeting afstand neemt van alle duisternis van het leven, wil zich alleen maar versmelten met de ware fontein van liefde. Ik bevond me in een territoriaal kwaad dat zo ernstig was dat ik alle hoop om het licht van de Heer te zien verloren had. Er was me net een zeer ernstige zonde vergeven en ik bevond mij alweer in een veel ergere zonde. Ik had het gevoel alsof ik helemaal bedekt was met de meest vreselijke, rottende wonden. Maar ik kon ze niet zien en ik kon hun afschuwelijke stank niet ruiken tot ze plots, tot mijn verbazing, één voor één zichtbaar werden. En dit bracht in mij de diepste droefheid teweeg. Tot daar Marino Restrepo over zijn ervaring met het bijzonder oordeel dat iedere mens ondergaat bij zijn sterven. Dit was slechts een klein stukje van alles wat Marino tijdens zijn mystieke ervaring meegemaakt heeft. Hij heeft niet alleen zijn persoonlijk oordeel voor het tribunaal van de Heer gezien, hij was ook in het vage vuur en in de hel. En hij heeft over deze indrukwekkende ervaringen een boek geschreven dat nu in het Nederlands vertaald is, Van duisternis naar licht. Marino, die al meer dan 20 jaar wereldwijd getuigt over deze ervaringen en over alles wat de Heer hem geleerd heeft, komt naar België. Hij zal op 14 en 15 augustus te gast zijn op de welgezinde dagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel en op 17 augustus in de Mariahal van Scherpenheuvel. Maar meer details zullen later wel volgen. Houd één van deze dagen vrij in uw agenda, zou ik zeggen, want het zal een boeiende ontmoeting worden.

Beste luisteraars, in deze aflevering van Het Inzicht denken wij na over de vraag: wat na de dood? De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik, het centrum van zijn persoon. In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vage vuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld. Het is ook niet het opstapelen van wat door nieuwe ervaringen is geleerd in een reeks van reïncarnaties, totdat één of ander punt van volmaakte wijsheid zou bereikt zijn, zoals in de fantasie van sommige westerse New Age-aanhangers. Dat zijn in feite kinderachtige pogingen om het diepere besef van de mens te onderdrukken dat de fundamentele dimensie, waardoor zijn leven in het hiernamaals wordt bepaald, niet een tekort is aan kennis of een tekort aan ervaring, maar wel morele onzuiverheid. De zonde en de sporen die zij nalaat op de ziel tegenover de heiligheid van God. Van de zogenaamde uiterste van de christelijke leer, hemel, hel en vage vuur en het oordeel, en dat wil zeggen het bijzonder oordeel onmiddellijk na de dood en het laatste oordeel aan het einde van de wereld, is tegenwoordig alleen nog het geloof in een hemel of een dergelijke gelukkige toestand overgebleven. Het besef van de rest is marginaal geworden. Volgens het heersende goedkope optimisme, ook bij sommige herders van de kerk, eindigt het leven van praktisch iedereen automatisch in een toestand van gelukzaligheid als ze al in iets aan de andere kant van de drempel geloven. De ontkerstende en innerlijk verarmde westerse mens erkent meestal wel dat hij onvolmaaktheden heeft, tekortkomingen, maar hij ziet zichzelf niet als zondig. En uitputten is voor hem helemaal een middeleeuws idee.
Al 150 jaar geleden zag kardinaal John Henry Newman de opkomst van deze oppervlakkige humanistische mentaliteit. Ik citeer. Wij koesteren een oppervlakkige godsdienst, een holle godsdienst, die ons niet zal baten op de dag van het onheil. Onze tijd, dat zei kardinaal Newman, wat moeten we dan denken van deze tijd? Onze tijd houdt van een uitsluitend vrolijke godsdienst. Ze is vastbesloten de godsdienst helder en zonnig en opgewekt te maken, hoe dan ook. En in diezelfde geest zal zij de katholieke leer behandelen. We halen eruit wat mooi is en aantrekkelijk, schrikken terug voor wat streng en pijnlijk is. Tot daar John Henry Newman. Het vage vuur, om maar te zwijgen over de hel, de boete, de heilige rechtvaardigheid van God, dat past niet echt in onze vrolijke, gemakkelijke godsdienst. Maar het blijft een waarheid dat de mens gaaf en vlekkeloos voor God de Vader moet zijn als hij na zijn dood voor hem verschijnt en rekenschap van zijn leven moet afleggen. Zo lezen wij in de schrift. En de schrift heeft bindende kracht, zegt Jezus. Alleen heilige zielen hebben direct toegang tot het gelukzalig verblijf waar niets onreins zal binnengaan. Daarom moet elk spoor van gehechtheid aan het kwaad worden verwijderd, elke onvolmaaktheid van de ziel worden gecorrigeerd. Dat is de uitboeting in het vage vuur. En die geldt voor al diegenen die in dit aardse leven de heiligheid niet bereikt hebben. Dat is een ontstellend, diep en heilig mysterie, waarvan de vreeswekkende aspecten niet kunnen worden verbloemd. Maar het is niet alleen een schrikwekkende realiteit. Johannes Paulus II zegt verder: een laatste belangrijke aspect waar de traditie van de kerk altijd op gewezen heeft, dient tegenwoordig opnieuw naar voren te worden gebracht. De dimensie van de communio. Dat is de kerkelijke solidariteit die werkzaam is door gebed, door de gebeden voor de zielen en door de naastenliefde. Einde citaat. Met andere woorden, het boeten en lijden in het vage vuur worden verzacht door de troost van de barmhartigheid. Uiteindelijk is dat de barmhartigheid van Christus, werkzaam doorheen zijn mystiek lichaam, de kerk. Onze gebeden, en niet te vergeten de heilige missen voor onze lieve doden, zijn van wezenlijk belang. Zij rekenen daarop. Zelf kunnen zij voor hun verdere loutering immers niets meer doen, en ze hopen dat wij hen niet zullen vergeten. Zij op hun beurt zullen zich dan inspannen om voor onze redding te bidden. Dicht bij het Vaticaan staat aan de Tiber in Rome een mooie neogotische kerk die toegewijd is aan het heilig hart van de hulp aan de zielen in het vage vuur. In een vertrek in de sacristie is een klein aantal fascinerende relieken tentoongesteld. Voorwerpen die zichtbare sporen dragen die zijn achtergelaten door zielen uit het vage vuur. Voor het grootste deel brandsporen van handen en vingers in boeken en kledingstukken. Een opvallende reliek is de ingebrande hand in het corporale van Šestochová. De collectie staat bekend als het kleine museum van het vage vuur, het Piccolo Museo del Purgatorio. De indrukwekkende relieken die in het museum te zien zijn, laten het bestaan en de ernst van het vage vuur zien. Ze laten zien dat zielen uit het vage vuur smartelijk lijden. De voornaamste reden waarom sommige zielen zich aan bevoorrechte getuigen mogen vertonen, is om voor zichzelf barmhartigheid te vragen en bij de levenden het besef en de ernst van de zonde in te scherpen en er bij hen op aan te dringen om naar heiligheid te streven. Deze bewijzen van zielen uit het vage vuur kunnen de devotie voor de lijdende zielen bevorderen. Ze brengen ons dichter bij de realiteit van het vage vuur en laten ons van meer nabij een blik werpen in die ontzaglijke afgrond van de loutering. Deze bewijsstukken spreken tot de verbeelding van de moderne mens met zijn voorliefde voor concreet bewijs en ooggetuigenverslagen. Ze dragen als het ware de handtekening van zielen die uit het vage vuur zijn gekomen
om te vragen om barmhartigheid. En zij onthullen iets over zichzelf en hun toestand van lijden en boetedoening. Maar zielen uit het vagevuur laten ook een totaal andere dimensie zien. Deze zielen schijnen ook onvoorstelbare vertroostingen en vreugde te ervaren. Deze zielen hebben reeds hun definitieve keuze voor de liefde van God gemaakt en ze zijn er zeker van dat ze eens in die liefde zullen thuiskomen. In die zin zijn deze zielen ons heel ver vooruit en ze zouden absoluut niet meer willen terugkeren naar de aarde. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. 9 maanden mochten we groeien in de schoot van onze moeder. Ze heeft er alles voor gedaan om te zorgen dat haar kindje in haar buik gezond en goed zou groeien tot op de dag van de geboorte. Niemand wil daarna nog terugkeren naar de schoot van zijn moeder. Wel, dit aardse leven is zoals een zwangerschap. Het is de plek waar de ziel op het moment van de conceptie met de bevruchte eicel wordt verenigd en er mag groeien tot op de dag van haar geboorte, dat is de thuiskomst in Gods liefde. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat die nieuwe geboorte goed verloopt en dat we inderdaad op de juiste plaats terechtkomen. De plaats van loutering. Het vagevuur is een plaats van Gods onpeilbare rechtvaardigheid, maar is tegelijkertijd ook een plaats of toestand van Gods barmhartigheid, van hoop, innerlijke vrede en vreugde.

beste luisteraars. In de geschiedenis zijn heel wat gevallen bekend van zielen uit het vagevuur die zich vertoond hebben. En personen die dit mochten beleven zijn onder andere Catharina van Genua, die ook de theoloog van het vagevuur genoemd wordt, zuster Faustina, pater Pio en de Palestijnse karmelites Mariam Bawardi, een authentieke mystica. Elk van deze personen bevestigen uit ervaring de leer van de kerk omtrent het vagevuur. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van de heilige Mariam Bawardi. De zielen van het vagevuur kwamen haar bezoeken. Ze ging met een grote familiariteit met hen om. God had haar het vagevuur getoond. Daar had ze een groot licht vanwege God ontvangen, een omvormend licht. Daardoor had zij een immens medelijden voor de zielen van het vagevuur gekregen. Ze was als een moeder voor hen. Ze brandde van verlangen om hen te helpen. En dus is het niet verwonderlijk dat ze met velen naar haar toe kwamen. Een concreet voorbeeld is dat van een vader van een religieuze die in de Karmel van Mariam overste zou worden, Meir Eli. Deze man was als ongelovige gestorven en hij had tot op het einde toe de sacramenten geweigerd en alle hulp die de kerk kon bieden. Hij was wel altijd een eerlijk man geweest. Meir Eli was heel angstig over het eeuwige lot van haar vader. Zonder dat zij het wist, was deze vader Mariam komen bezoeken om haar te vragen om voor hem te bidden, want hij leed enorm. Hij zei haar dat hij, ondanks zijn categorieke weigering om de sacramenten te ontvangen, in de laatste ogenblikken van zijn leven een schitterend licht gezien had, waardoor hij berouw gekregen had en zich kon bekeren. Zo was hij ontsnapt aan het eeuwige vuur van de hel. Dit voorbeeld laat zien dat wij niet kunnen voorspellen waar een ziel op het ogenblik van de dood naartoe gaat, want God alleen kan het hart peilen. Op dat ogenblik geeft God overvloedige genade, opdat de ziel zich tot hem zou kunnen bekeren, opdat ze definitief voor het licht zou kunnen kiezen. Dat heeft Jezus aan zuster Faustina geopenbaard. Een ziel ontvangt op dat ogenblik meer genade dan tijdens heel ons aardse leven samen. Daarom moeten we heel veel bidden voor mensen die zich tijdens hun leven van God afkeren. Maar terug naar de vader van Meir Eli. Deze man vertelde dus aan zuster Mariam dat hij gered was dankzij het licht waardoor hij berouw gekregen had. Maar hij had nog veel gebed nodig. Zuster Mariam vertelde Meir Eli over de verschijning van haar vader. Ze kon dit hoegenaamd niet geloven. Daarop zei ze: als het echt van de Heer komt, zeg me dan hoe mijn vader heet, want niemand in het klooster kende zijn naam. Zuster Mariam vroeg de naam en het klopte. Sinds dat ogenblik geloofde iedereen in het klooster dat Mariam door de zielen van het vagevuur bezocht werd. Hij had gevraagd om voor hem missen te laten opdragen. De zusters begonnen een noveen van missen en gebed. Na de noveen verscheen de vader opnieuw om te zeggen dat hij in de hemel was en om te bedanken. Tot daar een getuigenis van zuster Mariam. Dit getuigenis laat zien dat het vagevuur niets te maken heeft met een straf van God. God is slechts barmhartigheid en liefde. Zijn verlangen is het om te redden, te redden, te redden. Het is zijn barmhartigheid die het vagevuur heeft uitgevonden. Maar niet alle verschijningen die zich aandienen als zielen van gestorvenen zijn ook echt zielen uit het vagevuur. Het kunnen vermomde demonen zijn die goedgelovige mensen willen bedriegen. En dit geldt voor alle zogenaamde manifestaties van de doden bij trance-toestanden, hypnose of tijdens spiritistische en andere magische of occulte sessies. Ze zijn helemaal niet de gestorvenen die zij voorgeven te zijn. Het is louter demonische namaak.
Ik heb inderdaad mensen gekend die het heel moeilijk hadden met het afscheid van een geliefde en die naar middelen zochten om met de gestorvene in contact te komen. Via via hadden zij een medium gevonden dat dit voor hen wel eens even kon regelen. Na afloop waren ze er ook vast van overtuigd dat ze inderdaad nieuws gekregen hadden van de overkant. Ze waren er zeker van omdat alle antwoorden op hun vragen omtrent hun geliefde correct beantwoord werden. Maar wat deze mensen niet wisten, is dat er een perfecte kennis bestaat in het Rijk van de Geesten. Daarom weten demonen ook alles. Laat je dus alstublieft niet verleiden tot een dergelijke praktijk en weet één ding zeker, zielen uit het vage vuur kunnen niet willekeurig opgeroepen worden. Nooit. Alle claims van spiritisten en mediums dat zij vermogens hebben om de doden op te roepen, zoals zij dat willen, en met hen te spreken, of om als kanalen te fungeren van hun mededelingen en acties, zijn aantoonbaar vals. Er is daarvoor heel wat bewijsmateriaal. Mogen wij ons dan niet tot overledenen wenden? We mogen enkel tot onze overledene vader of moeder of andere geliefde bidden en hen vragen dat hij of zij ons gebed bij God versterkt. Met andere woorden, tot overledene bidden naar God toe is toegestaan. Dode oproepen daarentegen is zonde. Bovendien, als ik een dode oproep, zal hij niet komen. Wat wij vooral moeten doen, is bidden voor onze lieve doden. We moeten God bidden dat hij zich over hen ontfermt. Het is egoïstisch en hardvochtig te proberen ze vast te houden en hen terug te roepen. Zij verwachten bevrijding en geen gebondenheid aan aardse dingen en aan mensen. Door hen vast te houden, berokkenen we hen veel verdriet, want zij verlangen ernaar eindelijk in Gods liefde te mogen thuiskomen. Dat is hun en na de dood ook onze bestemming. Wij zijn allemaal gemaakt voor God. We zijn allemaal geschapen om in een ontzaglijke liefdesrelatie met God te kunnen treden. Deze tijd op aarde is ons gegeven om te werken aan onze bekering, om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk, om te groeien in deze liefdeseenheid. Maar wat gebeurt er het vaakst? We houden ons met heel andere dingen bezig en we vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Daardoor stellen we onze loutering, onze heiliging uit. God van zijn kant geeft ons op aarde alle noodzakelijke gelegenheden om zuiver en heilig te kunnen worden vooraleer wij op het ogenblik van de dood voor hem verschijnen. Sint Jan van het Kruis zegt dat als we met dankbaarheid en niet met bitterheid alles accepteren wat God ons tijdens ons leven schenkt om ons te zuiveren, allerhande beproevingen en zelfs boetedoeningen, en wij deze op onze beurt aan hem offeren, wij recht naar de hemel zullen gaan. God schenkt aan iedereen de genade om recht naar de hemel te gaan. Maar waarom gaan er dan zo weinig zielen recht naar de hemel? Omdat we klagen, we mopperen, we verzetten ons, we rebelleren tegen God, we zijn niet tevreden, we verzetten ons tegen het kruis en soms vloeken we zelfs bij wat ons overkomt. We houden ons met heel andere zaken bezig dan met Gods glorie. Als we dan sterven, zijn we niet gelouterd. We hebben onze kansen verspeeld. Tegenwoordig zijn er maar weinig mensen, zelfs christenen, die gedurende hun aardse leven een bewuste en definitieve keuze voor God maken. Hun leven in het hier en nu heeft hen zo in beslag genomen dat ze vergeten om bezig te zijn met wat er na dit leven komt. Er wordt ons door onze herders in de kerk ook maar zelden over deze noodzakelijke keuze gesproken. Ondertussen vliegt ons leven voorbij, als in een flits. En dan komt ineens, na een lang ziekbed, of vaak geheel onverwachts, het ogenblik van ontmoeting met onze Heer Jezus Christus in de dood. Velen zullen niet voorbereid zijn op deze cruciale ontmoeting.
Velen zullen pas dan beseffen voor welke keuze gesteld worden. Want kiezen moeten we allemaal. Voor God of tegen God. Als we tijdens ons leven nog niet gekozen hebben, lopen we het risico dat er na onze dood dat we niet meer de kracht zullen hebben om voor hem te kiezen. Gebonden als we zullen zijn door alles wat ons tijdens ons aardse leven zo geboeid heeft en door onze zondigheid. Waar ons hart is, zal onze schat zijn, zegt Jezus. Waar ons hart voor de dood was en waar het mee bezig was, daar zal ons hart ook zijn na de dood. Aan ons de keuze wat wij willen na de dood. Het voordeel van een vroege keuze voor God, nog tijdens ons aardse leven, is dat we met ijver werk zullen kunnen maken van onze heiliging. Het verlangen naar heiliging van ons leven zal ook groeien, omdat we weten dat we daardoor onze thuiskomst in Gods liefde zullen kunnen bespoedigen. Het is gemakkelijker om tijdens ons aardse leven te werken aan deze heiliging, want dan beschikken we over alle genademiddelen in de vorm van de sacramenten, gebeden en aflaten die de kerk ons aanreikt. Zo heeft God het in zijn overgrote barmhartigheid beschikt. Als we onze heiliging uitstellen tot na de dood, zijn we volledig afhankelijk van wat onze geliefden voor ons zullen doen. Het is te hopen dat zij niet zullen nalaten voor ons te bidden en te ijveren. Anders wacht ons een hele lange loutering in het vagevuur. En misschien zelfs een plek voor eeuwig in de hel. Op haar sterfbed zei Thérèse van Lisieux: ik ga het leven binnen. En net voor ze stierf: mijn God, gij overtreft al mijn verwachtingen. En Thérèse was niet de eerste de beste. Ze had altijd al voor alles gekozen. Wat mij betreft, mijn keuze staat ook allang vast. Ik wil in de voetsporen van Thérèse treden en verrast worden door de overgrote liefde van de drie-ene God. Want hij alleen kan het hart van elke mens volledig vervullen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Evangelie volgens de heilige Matteüs. En we bespreken hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn veel mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

lezing van het evangelie die we vandaag deden, bij de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14, begint zeer positief. Jezus nodigt ons uit om te vragen, om te zoeken en om te kloppen op de deur opdat er open gedaan wordt. En Jezus is bevestigend wanneer hij zegt, je zult vinden. Er zal antwoord gegeven worden, er wordt u open gedaan. Jezus Christus is positief. En dus zegt hij, zoekt, vraagt en klopt op de deur. En hij geeft dan ook zelfs een voorbeeld. Wie gaat er een steen geven als er om brood gevraagd wordt? Wie gaat er een slang geven als er om vis gevraagd wordt? Jezus geeft twee voorbeelden. En wat opvalt is dat er altijd gevraagd wordt voor voedsel. Hij geeft een voorbeeld, tot twee maal toe, van iemand die om brood vraagt en iemand die om vis vraagt. En dat zijn net de twee producten die hij zal gebruiken bij de broodvermenigvuldiging. Wanneer zijn apostelen aan die duizenden mensen voedsel moesten uitdelen. Zowel brood als vis. En iedereen zal eten in overvloed. En dus, Jezus toonde reeds aan dat het klopt wat hij zegt. Zoekt, vraagt en klopt op de deur. Er wordt opengedaan, er wordt geantwoord, er wordt gevonden. Maar vraagt wel om het juiste. En blijkbaar is het juiste het voedsel. En natuurlijk kunnen we dat begrijpen omdat wij dagelijks voedsel nodig hebben voor ons lichaam hier op aarde. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk ook nog meer, geestelijk gezien. Vraagt om het geestelijk voedsel. Ook onze geest en onze ziel moet gevoed worden. En hoe wordt dat gevoed? Dat is met het woord van God, met Gods liefde. Vraagt daarachter. Klopt op die deur. Heer, toon mij uw liefde. Heer, geef mij uw voedsel. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijkse brood, dan bedoelen wij niet alleen, geef ons het brood voor het lichaam, maar natuurlijk ook het brood uit de hemel. Geef ons het voedsel dat wij nodig hebben om te groeien in dit leven op weg naar eeuwig leven. Geef ons het nodige voedsel om te kunnen keuzes maken die gericht zijn op het goede en niet het kwade. Die gericht zijn op de waarheid en niet op de leugen. En dat is het voedsel dat wij nodig hebben. Maar degene die het zoekt, die zal het vinden. Degene die erom vraagt, die zal een antwoord ontvangen. En een juist antwoord. Wel nu, zegt Jezus, hoe veel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Wanneer men om voedsel vraagt, geestelijk voedsel, dan vraagt men het goede. En de Vader in de hemel zal het ons geven. Jezus is bevestigend en hij zegt tot slot hiervan, dat is de wet en de profeten. Het goede vragen, opdat we het goede zouden kunnen doen en daar onszelf in gesterkt weten, omdat God ons begeleidt. Dat was het positieve deel. Maar het laatste deel van de lezing die we deden vandaag is iets negatiever. Jezus zegt, ga binnen door de nauwe poort. En we weten over welke poort het gaat. Het is die poort naar eeuwig leven, naar de hemel, de poort van het geloof. En Jezus noemt die poort nauw. Het klopt dat in het evangelie Jezus ook zegt dat er veel ruimte is, dat er veel kamers zijn in het huis van de Vader. En toch blijft Jezus hameren op dit feit. Het is een nauwe poort. Het is niet gemakkelijk om er door te geraken. En Jezus versterkt hetgeen dat hij zegt met het volgende. Wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. In Jezus' woorden is het dus heel duidelijk. Er is een weg die leidt naar de hemel en er is een weg die leidt naar de hel.
Dat is hetgeen dat Jezus vertelt. De nauwe poort is die poort naar eeuwig leven. En hij nodigt ons uit om daar binnen te gaan. Maar er zijn er velen, zo bevestigt Jezus vandaag, die die poort nemen naar de ondergang. Sommigen van ons zouden misschien daardoor ergens de hoop verliezen. Maar dat is absoluut niet hetgeen dat Jezus verlangt. Wat Jezus wel verlangt is om ons duidelijk te maken vandaag, zoekt het juiste. Vraagt om het juiste. Klopt op die deur waar hij het in de eerste plaats al over had. En er zal u worden opengedaan. Ook al is het een nauwe poort, klopt op die poort en er wordt u opengedaan. Jezus herhaalt, hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Focus u op dat leven, dat eeuwige. Focus u op de hemel en richt al uw handelen, uw doen, maar ook uw denken. Richt dat op God. En het is misschien een nauwe weg, maar het is een zekere weg. Een weg die leidt, zo bevestigt Jezus, naar leven, waarlijk leven. Jezus voegt er zelfs aan toe. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Nogmaals, misschien een mogelijkheid hier om ons vertrouwen te verliezen. Om onze hoop eigenlijk om te zetten in wanhoop. Maar wederom, Jezus wil dat zeker niet. En daarom heeft hij eigenlijk al een antwoord gegeven op hetgeen hij hier zegt, maar net ervoor. Want wanneer Jezus zegt, er zijn maar weinig mensen die hem vinden, dan moeten we terugdenken aan het begin van hetgeen dat Jezus zei, vraagt en jullie zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden. Jezus zegt dus eigenlijk, er zijn er maar weinigen die echt op zoek gaan. Er zijn er maar weinigen die echt vertrouwen hebben. Er zijn er maar weinigen die kloppen op de deur met vertrouwen en met hoop, omdat ze weten dat er wordt opengedaan. Ja, er zijn misschien weinig mensen die die nauwe poort vinden, maar des te meer en des te groter moet ons vertrouwen zijn. Want als we het vinden, is het gewoon omdat God het ons geeft. Maar die stap van het zoeken moeten wij zelf wel zetten. Als wij een antwoord krijgen op eeuwig leven, dan geeft God ons dat, maar wij hebben in de eerste plaats de stap gezet om het te vragen. En dus onze wanhoop moet terug veranderen in hoop. En we moeten ons vertrouwen net vergroten omdat Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Er zijn er weinigen die de weg en de poort vinden, de nauwe poort naar het leven. Maar als je erom vraagt, als je erachter zoekt en als je blijft kloppen op die poort, dan wordt er u opengedaan. Hoe des te meer zal uw Vader, die goed is in de hemel, u het goede geven omdat je erachter vraagt. Wel, misschien hebben we vandaag iets geleerd voor ons persoonlijke gebed. Vraag aan God vandaag in uw hart, toon mij de weg naar leven. Toon mij die nauwe poort, opdat wij niet die brede en grote weg gaan en die grote poort ingaan van de ondergang. En het enige verschil tussen de mensen die die grote en brede weg opgaan naar de ondergang en degene die die weg opgaan naar de nauwe poort, het enige verschil is het vertrouwen in God. En het gebed dat wij, gesterkt door ons geloof, kunnen blijven richten tot God. Heer, geef ons de kennis van die nauwe weg en die nauwe poort waar wij durven aankloppen, omdat wij weten dat Gij die deur opent en wij zo het leven binnengaan. En dat is de boodschap die Jezus ons brengt vandaag met deze mooie lezing uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. En we lezen deze verzen nogmaals. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt.
en voor wie klopt zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vorige uitzending zijn we gestart met een overzicht van alle officiële hymnes van de Wereldjongerendagen sinds de start, dat was 1987, tot op de dag van vandaag. We hebben afgesloten vorige uitzending met de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Manila, dat was in het jaar 1995. En we hebben nog kunnen luisteren naar de officiële hymne van toen, Tell the World of His Love. Vertel de wereld van zijn liefde. En dat brengt ons bij het jaar 1997. De Wereldjongerendagen vonden dan plaats in Parijs van 19 tot 24 augustus. De heilige paus Johannes Paulus II koos voor een vers uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 38 en 39. Meester, waar woont gij? Kom en zie. Meer dan 1.200.000 deelnemers voor deze Wereldjongerendagen in Parijs in 1997. Misschien zijn er enkele luisteraars onder jullie die zich dat nog herinnerden. Misschien was u zelf aanwezig, misschien uw kinderen. Wie weet, het waren in ieder geval ook weer mooie Wereldjongerendagen. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen droeg de titel Maître et Seigneur, Meester en Heer. Ik stel voor dat we luisteren naar deze hymne.

En u hoorde Maître Seigneur, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in 1997 in Parijs. En toen, beste luisteraars, het jaar 2000. Toen gingen de Wereldjongerendagen door van 15 tot 20 augustus in Rome. Paus Johannes Paulus II koos als vers voor het thema van deze Wereldjongerendagen opnieuw uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. Het woord is mens geworden. Meer dan 2 miljoen deelnemers waren in die maand augustus van het jaar 2000 aanwezig in Rome. En zij zongen, beste luisteraars, u zelf misschien toen ook, met volle borst mee, de prachtige hymne Emmanuel. Laten we daar ook naar luisteren.

dat blijft toch een van de mooiste hymnes, ook al zijn ze allemaal fantastisch. Maar Emmanuel, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Rome van het jaar 2000, is toch prachtig. Maar de hymne van de volgende Wereldjongerendagen is ook even fantastisch. Dat vond plaats in het jaar 2002. Daarvoor kwamen enorm veel katholieke jongeren samen in Toronto. Dat vond plaats van 23 tot 28 juli. Paus Johannes Paulus II, dat waren zijn laatste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, had toen een vers genomen uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13 en 14. Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. In totaal 800.000 deelnemers, beste luisteraars, en de hymne droeg ongeveer dezelfde titel. Licht van de wereld, lumière du monde.

Lumière du monde, sel de la terre. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in het jaar 2002. De laatste Wereldjongerendagen dus voor de heilige paus Johannes Paulus II. En dat wil zeggen dat de Wereldjongerendagen die daarop volgden, dat was in 2005, werden geleid door paus Benedictus XVI. Ze vonden plaats van 16 tot 21 augustus 2005 in Keulen. Paus Benedictus XVI koos een vers uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 2, vers 2. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Er waren meer dan 1 miljoen deelnemers in Keulen voor die Wereldjongerendagen, de eerste Wereldjongerendagen voor paus Benedictus XVI. De officiële hymne voor die Wereldjongerendagen, wel, die had een Latijnse titel met een Latijns refrein. Venimus adorare eum. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden.

En in 2008 vonden de wereldjongeren plaats aan de andere kant van de wereld in Sydney, Australië. Van 15 tot 20 juli vloog paus Benedictus XVI naar daar en samen met meer dan 500.000 jongeren hielden zij die wereldjongerendagen. Het thema van 2008 kwam uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Gij zult kracht ontvangen. En de hymne, beste luisteraars, wel, die had een beetje dezelfde titel. Receive the power. Ontvang de kracht. Laten we naar deze hymne voor die Wereldjongerendagen in Sydney 2008 beluisteren.

En in 2011, beste luisteraars, waren de Wereldjongerendagen wat dichter bij huis. Van 16 tot 21 augustus kwamen meer dan 2 miljoen jongeren samen in Madrid, Spanje. Paus Benedictus XVI koos voor een vers uit de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in Christus. Dat was het thema van de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid. De hymne, beste luisteraars, droeg de titel Firmes en la fe, standvastig in het geloof.

En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending. Deze muzikale terugblik op de Wereldjongerendagen sinds de start af. In een volgende uitzending overlopen we nog de verschillende Wereldjongerendagen die plaats hebben gevonden in 2013, 2016, 2019, 2023 en blikken we vooruit naar die van 2027. Tot volgende week.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer, bij deze twee bijzondere afleveringen die in het verschiet liggen van De Leeswijzer. We gaan namelijk in gesprek met de auteur van een biografie die recent verscheen over het leven van koning Boudewijn. Gedurende een uur lang mochten we met professor Vincent Dujardin in gesprek gaan. Dit voornamelijk in het Frans, andere delen zijn in het Nederlands. U krijgt uiteraard een vertaling van de Franstalige gedeelten. U kan luisteren naar het gesprek in dit eerste deel, waar we het onder meer zullen hebben over de eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. Ik begon ons interview met de vraag aan de professor om zichzelf kort voor te stellen. We wensen u veel luisterplezier.
2: Merci à vous. En fait, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Louvain. J'ai aussi enseigné à la KU Leuven dans un cadre d'échange de professeurs, le cours d'histoire de Belgique. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner à Cracovie, aussi l'université à Kiev, sur les questions alors relevant davantage de l'Union européenne, qui est aussi un de mes champs de recherche. Et je travaille sinon sur l'histoire institutionnelle belge et notamment aussi le rôle de la monarchie belge dans l'histoire de notre pays. Et sur le plan justement des publications, les derniers temps, j'ai pu faire un livre sur l'histoire de la Commission européenne que j'avais pu diriger avec une série de collègues européens sur les années de Jacques Delors entre 1985 et 1995 et puis les présidents suivants jusqu'en 2000 et travailler aussi sur le ministère des Affaires étrangères, sur une série de personnalités de l'histoire politique belge et notamment de Pierre Armel, l'ancien premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui avait bien connu le roi Baudouin.
1: En de professor die stelt zich als volgt voor. Ik ben hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain. Ik heb ook lesgegeven aan de KU Leuven in het kader van een uitwisseling van professoren voor het vak Belgische geschiedenis. Ik heb ook de kans gehad om les te geven in Krakau aan de Universiteit in Kiev over kwesties die binnen de Europese Unie vallen, wat ook een van mijn onderzoeksgebieden is. Verder werk ik aan de Belgische institutionele geschiedenis, in het bijzonder aan de rol van de Belgische monarchie in de geschiedenis van ons land. Wat betreft publicaties heb ik een werk kunnen doen over de geschiedenis van de Europese Commissie, die ik heb kunnen leiden met een reeks Europese collega's, over de jaren van Jacques Delors tussen 1985 en 1995 en de daarna volgende presidenten tot het jaar 2000, ook werken over het ministerie van Buitenlandse Zaken en over een reeks persoonlijkheden. De Belgische politieke geschiedenis in het bijzonder over Pierre Armel, de voormalige Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken, die koning Boudewijn zeer goed kende. We luisteren verder naar het interview dat, zoals u zal kunnen horen, sommige deeltjes in het Nederlands verliep. U hoort mij de volgende vraag stellen. Ja, en daar begint natuurlijk eigenlijk een beetje dit verhaal, zeg maar. Want het is zo dat u een doctoraatsthesis heeft geschreven over de oud-premier Pierre Armel. En het is in het kader daarvan dat u een bijzondere ontmoeting had.
2: Ja, inderdaad. Ik ben al heel lang bezig met die biografie van koning Boudewijn. Uiteraard was ik de koning al tegengekomen bij vroeger werk over kopstukken uit de Belgische en de buitenlandse politiek. Ik heb koning Boudewijn nooit ontmoet, maar zoals ik in de inleiding uitleg, had ik in 2005 wel een ontmoeting met koningin Fabiola. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie van mijn doctoraatsthesis over oud-premier Pierre Armel, waarvan ze al enkele bladzijden had gelezen. En dus ik ontmoette haar bij Arnel thuis. En daarna nodigde ze mij uit op Stuyvesant. En ze was bereid om mijn vragen te beantwoorden en gaf me geleidelijk toegang tot de privéarchieven van haar man. Dus die waren nog helemaal niet geclasseerd. En dat waren ze bij haar overlijden trouwens nog altijd niet. Maar ik ben dus iets minder dan 10 jaar met de koningin in gesprek geweest.
1: Dat is toch echt wel een heel uitzonderlijk iets. Het feit dat u op deze wijze niet alleen toegang hebt gekregen tot officiële archieven, maar eigenlijk toegang krijgt tot de gedachten van een koning.
2: Ja, in dat kader heb ik de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn kunnen raadplegen, met daarin ook zijn aantekeningen bij de audienties, mm-hmm. met in begrip van de politieke audienties. En de koningin had ook de persoonlijke agenda's van de koning en van zijn adjudant bewaard, maar vanaf 1968 hield de koning ook spirituele dagboeken bij. En dus hun inhoud is uiteraard veel spiritueler van haar, maar vaak spreekt hij hierin niet alleen zijn persoonlijke zorgen uit, maar ook zijn politieke kopzorgen. Mm-hmm. Over België, wereldconflicten, bezoeken van buitenlandse machthebbers, staatsbezoeken enzovoort. En dus deze geschriften helpen soms om onderliggende motieven voor zijn keuzes in politieke dossiers te achterhalen. Ze maken het niet alleen mogelijk om het denken van de koning van nabij te volgen, maar ook om beweringen in werken of in de herinneringen van politieke figuren te bevestigen, aan te vullen of zelfs te weerleggen. Soms gaat het daarbij om belangrijke elementen uit zijn regeerperiode, in feite.
1: Ik kan mij voorstellen dat als u dan toegang krijgt tot, tot de meest intieme gedachten eigenlijk van koning Boudewijn, dat u als historicus toch voorzichtig moet zijn welke zaken u aan het licht kan brengen en welke niet.
2: Oui, absolument. C'est vrai que l'accès aux archives du roi et à ses carnets personnels ne permet pas de tout révéler. Par exemple, les confidences que certaines personnalités ont faites au roi et qui n'apprennent rien sur le roi Baudouin, mais qui apprennent en fait sur la confiance que certaines personnalités pouvaient avoir dans le roi en lui demandant des conseils ou en lui confiant des choses, mais il est clair que ça ne doit pas être publié, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans, parce que travailler sur l'histoire tout à fait contemporaine, c'est évidemment très différent que de travailler sur Jules César ou Toutankhamon. Et donc, il y a une déontologie à avoir, mais bien sûr que sur le roi Baudouin lui-même, en fait, on pouvait vraiment dire tous les éléments qui permettaient de connaître sa personnalité en plus de son rôle de roi. Qui était cet homme derrière le roi? Et il est quand même maintenant décédé depuis plus que 30 ans. Donc les événements dont je parle ont entre 33 ans et 100 ans. Donc en ce qui concernait le roi Baudouin, la reine trouvait que c'était un bon moment maintenant pour faire connaître le vrai roi Baudouin aux Belges et à ceux qui peuvent s'intéresser à lui aussi à l'étranger. Mais ça n'autorisait pas pour autant de publier tout ce que d'autres personnalités ont pu lui confier et qui relevait de la vie privée. Mm-hmm. Et donc ça n'a pas sa place dans un livre d'histoire.
1: Absoluut. Het is waar dat de toegang tot de archieven van de koning en zijn persoonlijke dagboeken niet toestaan om alles te kunnen onthullen. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheden die sommige persoonlijkheden aan de koning hebben verteld en die niets over koning Boudewijn zelf leren, maar die wel inzicht geven in het vertrouwen dat sommige persoonlijkheden in de koning hadden door hem om advies te vragen of dingen toe te vertrouwen. Maar het is duidelijk dat dit niet gepubliceerd mag worden, nog vandaag, nog over 20 jaar, omdat het werken aan heel recente geschiedenis uiteraard heel anders is dan werken aan bijvoorbeeld Julius Caesar of Tutankhamon. En dus is er een deontologie die moet worden gevolgd. Maar natuurlijk kon men over koning Boudewijn zelf alle elementen vertellen die toelieten zijn persoonlijkheid te leren kennen naast zijn koninklijke rol. Wie was de man achter de koning? Bovendien is hij nu toch al meer dan 30 jaar overleden, dus de gebeurtenissen waarover ik spreek zijn tussen de 33 en 100 jaar geleden. Wat koning Boudewijn betreft vond de koningin dat het nu een goed moment was om de echte koning Boudewijn bekend te maken aan de Belgen en aan een ieder die er interesse in heeft in het buitenland. Maar dat gaf nog geen toestemming om alles te publiceren wat andere persoonlijkheden hem hadden toevertrouwd en wat tot zijn privéleven behoorde. Dat hoort dus ook niet thuis in een geschiedeniswerk. Heeft u eigenlijk gewacht tot nu omdat het werk nog moest voltooid worden? Of heeft het toch iets te maken met die bijzondere aankondiging die Paus Franciscus deed toen hij op apostolisch bezoek kwam in België?
2: Oui, non, mon livre est vraiment un livre d'histoire, d'histoire politique avant tout, que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça n'a aucun lien avec la visite du pape François et les déclarations qu'il a pu faire à la fin. Mon travail est un travail d'historien, c'est-à-dire simplement d'expliquer, de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé? C'est à ça que je dois répondre, simplement sur la base des archives, et de pouvoir livrer le contenu des archives pour savoir ce qui s'est vraiment passé, et montrer les succès, montrer les échecs dans la vie du roi, parce que par exemple, vous l'avez vu dans les premiers chapitres, mais c'est vrai que là, il y a une série d'erreurs que le roi a commises, surtout sous l'influence encore de son père et de sa belle-mère, vu l'admiration qu'il avait pour son père, l'injustice qu'il pensait qui avait été, au fond, dont son père avait souffert, pensait-il, hein. Et c'est comme ça aussi que je dis qu'il y a deux rois Baudouin. Il y a le roi Baudouin avant 1960, avant son mariage, et puis c'est un tout autre homme après 1960.
1: Nee, niet echt. Mijn boek is een geschiedenisboek. En bovenal nog politieke geschiedenis, dat ik al 20 jaar geleden ben begonnen. Dus het had geen verband met het bezoek van Paus Franciscus of de verklaring die hij aan het einde heeft gedaan. Mijn werk is het werk van een historicus. Dat wil zeggen, gewoon uitleggen of eigenlijk antwoorden op een zeer eenvoudige vraag. Wat is er echt gebeurd? Daar moet ik antwoord op geven. En gewoon op basis van de archieven en de inhoud daarvan kunnen presenteren om te weten wat er echt is gebeurd. De successen en de mislukkingen in het leven van de koning te tonen. Want, bijvoorbeeld, zoals jullie in de eerste hoofdstukken hebben kunnen zien, klopt het dat de koning een reeks fouten heeft gemaakt, vooral toen hij nog onder invloed stond van zijn vader en zijn stiefmoeder, gezien de bewondering die hij voor zijn vader had. De onrechtvaardigheid waarvan hij dacht dat ze had plaatsgevonden, waar zijn vader volgens hem had onder geleden. En zo zeg ik ook dat er eigenlijk twee koningen Boudewijn zijn. Er is een koning voor 1960, voor zijn huwelijk, en dan is er een totaal andere man na 1960.
2: Vous avez un roi qui est très retenu, qui souffre qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960, qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, comment il a, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
1: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen, in privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering. Een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd. Hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld. Hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend.
2: Et aussi de pouvoir alors confronter cela à d'autres archives, bien sûr. Mm-hmm. Il y avait les archives aux États-Unis, des présidents américains, du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, du général de Gaulle, etc., etc., pour voir comment les autres voyaient le roi. Et aussi beaucoup d'interviews. J'ai pu interroger des anciens premiers ministres, des anciens chefs de cabinet, des anciens officiers d'ordonnance, des membres de la famille, pour savoir comment eux avaient perçu le roi, y compris le cardinal Divitch, qui était le secrétaire privé de Jean-Paul II, que Baudouin avait bien connu, il avait quand même fréquenté plusieurs fois. J'ai pu interroger Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, qui m'a écrit ce qu'il avait expliqué au roi sur la question de l'avortement. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces sources qui ont permis de retracer l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire d'un demi-siècle, en fait.
1: En ook om dit alles vervolgens te kunnen vergelijken met andere archieven. Uiteraard waren er de archieven in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidenten, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Luxemburg, van generaal de Gaulle enzovoort, om te zien hoe anderen de koning percipieerden. En ook vele interviews. Ik kon voormalige premiers spreken, voormalige kabinetchefs, voormalige adjudanten, familieleden, om te weten hoe zij de koning hadden ervaren. Inclusief bijvoorbeeld kardinaal Djivic, die de privésecretaris van Johannes Paulus II was en die koning Boudewijn goed had gekend en meerdere keren had ontmoet. Ik kon ook spreken met kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI werd, en die me schreef wat hij aan de koning had uitgelegd over de kwestie van abortus. En dus, zoals u ziet, zijn het al deze bronnen geweest die het mogelijk hebben gemaakt om het verhaal van een man te reconstrueren, maar ook eigenlijk de geschiedenis van een halve eeuw. Ja, ik kan me toch niet ontdoen van de indruk dat de voorzienigheid heeft gewild dat het in deze periode is, waar toch ook, ja, om nog even te verwijzen naar dat apostolisch bezoek, de apostolische reis van Paus Franciscus, ja, toch wel de schijnwerpers terug volop op koning Boudewijn heeft geplaatst, ook internationaal.
2: Oui.
1: Dat u lijvig boek zal kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van deze persoon, van deze koning.
2: Donc vous avez raison que c'est sûr que les propos du pape François ont à l'international rappelé le rôle du roi Baudouin, qui est effectivement un rayonnement qui dépasse la Belgique.
1: Mm-hmm.
2: Je ne vais pas anticiper peut-être la fin de l'émission, mais au moment de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement sont présents. 45. Juste une comparaison pour les funérailles de Kennedy, qui, comme on s'en souvient, a été assassiné. Donc il y avait aussi un moment très émotionnel. Il y avait 19 chefs d'État ou de gouvernement. Et donc on voit le réseau international que le roi Baudouin avait tissé en 43 ans de règne, et qui effectivement constitue une énorme évolution, parce qu'il était partisan de la politique de neutralité jusqu'en 1960, et ce n'est qu'après son mariage donc qu'il a commencé à avoir ce réseau international.
1: U maakt een punt dat het zeker is dat de uitspraken van Paus Franciscus internationaal hebben herinnerd aan de rol van koning Boudewijn, die inderdaad een uitstraling had die België overstijgt. Nu, ik ga nog niet vooruitlopen op onze vragen, maar op het moment van zijn begrafenis waren er maar liefst 45 staatshoofden of regeringsleiders aanwezig. 45. Gewoon even ter vergelijking, bij de begrafenis van president Kennedy, die, zoals we ons herinneren, werd vermoord, en dat was ook een heel emotioneel moment, waren er 19 staatshoofden of regeringsleiders. En dus ziet men dat het internationale netwerk dat koning Boudewijn in 43 jaar heerschappij had opgebouwd, en dat inderdaad een enorme ontwikkeling is. Omdat hij tot 1960 een voorstander was van een neutraliteitsbeleid en pas na zijn huwelijk werkelijk begon met de opbouw van dat internationale netwerk. Ja, en die ook vandaag de dag nog altijd invloed uitoefenen. We hebben net het toch wel heel uitzonderlijke bezoek gehad, staatsbezoek van de keizer van Japan.
2: Ja.
1: Een man waar hij een hele diepe vriendschap mee heeft opgebouwd en die echt generatie op generatie eigenlijk wordt doorgegeven.
2: Oui, vous avez raison de le souligner aussi, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit que dans les 45 chefs d'État, il y en a deux qui n'ont jamais été à des funérailles à l'étranger pour un autre chef d'État. La première, c'est la reine Elisabeth II, qui en 70 ans de règne n'a jamais été à des funérailles d'un chef d'État étranger, jamais, sauf une fois,

0: ont des portes, des liens vraiment d'amitié, on peut dire, hein, entre les deux familles, où il y avait vraiment des partages de moments d'intimité familiale entre les deux familles, comme je l'explique dans le livre, hein. Mais vous avez raison, là, il y a vraiment un héritage qui reste présent aujourd'hui.
1: U benadrukt het juist, want het is waar, ik heb het niet gezegd, dat van de 45 staatshoofden waren er twee die nooit naar een buitenlandse begrafenis van een ander staatshoofd zijn geweest. De eerste is koningin Elisabeth II, die in 70 jaar regering nooit naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd ging, nooit, uitgezonderd één keer, voor koning Boudewijn. En dus ja, u heeft gelijk om te herinneren dat de keizer van Japan bijvoorbeeld hele nauwe banden had met koning Boudewijn vanaf 1953. En dus waren er die banden, en trouwens ook zijn zoon, de huidige keizer, met de Belgische koninklijke familie, en die zijn ook behouden. Eigenlijk was het Boudewijn die aan de basis stond van deze toenadering, wat natuurlijk ook een diplomatiek en economisch voordeel heeft opgeleverd. Want het opent uiteraard echt deuren om deze vriendschappelijke banden te hebben tussen de twee families, waar echte momenten van familiale intimiteit werden gedeeld, zoals ik ook uitleg in het boek. U heeft gelijk. Het gaat hier echt over een erfenis die vandaag de dag nog aanwezig is, aldus professor Dujardin. Vervolgens vraag ik hem of het mogelijk is om samen met ons een beetje het leven van koning Boudewijn te overlopen, te beginnen bij zijn jeugd.
0: Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de la vie du roi, c'est aussi de montrer combien d'abord son enfance a été difficile. C'est un roi qui a beaucoup souffert. Il n'a pas 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il avait 10 ans lorsque la guerre a éclaté. Il avait 14 ans lorsqu'il était déporté en Allemagne. 19 ans lorsqu'il est devenu prince royal après la question royale, où il a vu son père critiqué, controversé, le roi le plus controversé de l'histoire de Belgique. Mm-hmm. Un règne le plus court, le règne effectif du roi Léopold III, c'est 6 ans, c'est 34-40. Parce qu'après c'est la guerre et puis c'est la question royale. Et donc le règne le plus court et le plus controversé de l'histoire de Belgique. Et Baudouin est donc un homme très blessé à 19 ans. Il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas les hommes politiques. Parce que ça fait 5 ans qu'il n'était plus en Belgique. Il était en exil en Suisse, hein, comme vous le savez.
1: Het is waar dat het mij erg opvalt dat wanneer je het leven van de koning bekijkt, je ook moet laten zien hoe moeilijk zijn jeugd eigenlijk was. Het is een koning die veel heeft geleden. Hij was nog maar 5 jaar toen zijn moeder overleed. 10 jaar toen de oorlog uitbrak. 14 jaar toen hij naar Duitsland gedeporteerd werd. 19 jaar toen hij kroonprins werd na de koningskwestie, waarin hij zijn vader bekritiseerd en omstreden zag, de meest controversiële koning van de Belgische geschiedenis. Een van de kortste ook. Het effectieve bewind van koning Leopold III is amper 6 jaar, van 1934 tot 1940. Want daarna is er de oorlog en dan de koningskwestie. Dus het kortste, meest omstreden bewind in de Belgische geschiedenis. En Boudewijn is dus een zeer gekwetste man op 19-jarige leeftijd. Hij kent zijn land niet. Hij kent de politici niet, want hij was al 5 jaar niet meer in België geweest. Hij was in ballingschap in Zwitserland, zoals u weet.
0: Et il confond, regardez juste un exemple. En 1952, le premier ministre propose que Gaston Eskens puisse revenir au gouvernement, alors qu'il avait été premier ministre entre 1949 et 1950. Mais Gaston Eskens était favorable à l'abdication de Léopold III, avec lequel il avait des divergences politiques importantes, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Et Baudouin répond au Premier ministre, « Oui, mais Gaston Eskens n'est-il pas socialiste ?» Vous voyez, on a le roi des Belges qui, et c'est normal, n'ayant pas connu le pays, n'étant pas en Belgique, et au fond ayant été trop peu

0: mêlé aux négociations politiques avec son père, qu'il avait tenu trop à l'écart, en fait. Alors on a un roi qui ne connaît même pas l'étiquette politique de son prochain premier ministre, quand même extraordinaire. Et donc c'est un roi qui se sent usurpateur du trône de son père et qui va alors commettre aussi une série d'erreurs. Par exemple, il n'ira pas aux funérailles de George VI, roi d'Angleterre. Même la reine Élisabeth est furieuse et trouve que c'est une erreur énorme et qualifie le roi Baudouin de petit roquet. Donc c'est quand même dans une lettre qu'elle envoie à ce moment-là. Et donc on a quand même des grandes difficultés au début du règne, mais en même temps, un roi qui a le sens du devoir, qui essaye de rester au-dessus de la mêlée, qui a des liens très de confiance, même avec les responsables socialistes ou libéraux qui s'étaient opposés à son père. Donc il joue le jeu. Mais on sent quand même un homme encore bien sûr fragile, inquiet, qui, bon, n'oublions pas qu'en 1950, il a 19 ans. Donc en 1960, lorsqu'il proclame l'indépendance du Congo, il a 29 ans. Hein? On oublie parfois un peu ça. Et donc c'est vrai que ce sont des premières années qui ont été très difficiles. Et le grand changement, c'est la rencontre avec la future reine Fabiola.
1: En de professor gaat verder met een voorbeeld. Bijvoorbeeld in 1952 zegt hij: de toenmalige premier stelt voor dat Gaston Eyskens terug kan keren in de regering, daar hij premier was tussen 1949 en 1950. Maar Gaston Eyskens was een voorstander van de abdicatie van koning Leopold III, met wie hij ook belangrijke politieke verschillen had, in het bijzonder op het gebied van buitenlands beleid. En Boudewijn antwoordt aan de premier: ja, maar die Gaston Eyskens, is dat geen socialist? En zo zie je, we hebben eigenlijk een koning van de Belgen, en dat is ook normaal. Hij kent het land niet, hij was niet in België en in feite weinig betrokken geweest bij de politieke onderhandelingen met zijn vader, waar hij te veel op afstand werd gehouden. Dus we hebben een koning die niet eens het politieke etiket van een voormalige premier kent, en dat is toch bijzonder. Dus het is een koning die zich usurpator van de troon van zijn vader voelt en die dan ook een reeks fouten zal maken. Zo gaat hij bijvoorbeeld niet naar de begrafenis van koning George VI, de koning van Engeland. En zelfs koningin Elisabeth is woedend en vindt ook dat het een enorme fout is. Ze noemt koning Boudewijn zelfs in een brief aan hem gericht een nors klein keffertje. En we hebben dus grote moeilijkheden aan het begin van zijn regering, maar tegelijkertijd wel een koning die groot plichtsbesef heeft, die probeert om boven de strijd te blijven, die vertrouwensbanden aangaat, zelfs met de socialistische of liberale verantwoordelijken die zich tegen zijn vader verzet hadden. Hij speelt dus het spel, zeg maar. Maar je voelt toch een man die nog steeds fragiel, bezorgd is. Een man die, laten we het toch echt niet vergeten, amper 19 jaar oud was in 1950. Dus in 1960, wanneer hij de onafhankelijkheid van Congo uitroept, is hij 29 jaar. We vergeten dat soms een beetje. Het waren inderdaad zeer moeilijke jaren in het begin van zijn regering en de grote verandering kwam dan met de ontmoeting met de toekomstige koningin Fabiola. Vervolgens vroeg ik hem naar de moeilijkheid die koning Boudewijn ondervond met bijvoorbeeld de politieke elementen in het ambt waar hij mee geconfronteerd werd, of dat ook een invloed heeft gehad op zijn beslissingen. Zo spraken we onder meer over de relatie met de socialisten.
0: Les responsables politiques belges du côté du Parti Socialiste ont été très corrects avec le roi Baudouin, son père aussi. Ils ont vraiment joué le jeu de l'apaisement après l'abdication du roi Léopold III, vraiment réunir le pays autour de son fils, le roi Baudouin, je trouve qu'il y a vraiment là, quand on le voit dans les archives aussi, dans le dialogue, avec le, dans les carnets personnels du roi, on voit qu'il a joué le jeu. Évidemment, ce à quoi vous faites allusion, c'est le contexte de la guerre froide aussi, hein. Et donc, alors, les craintes par rapport au communisme, au développement du communisme. Et là, le roi Baudouin va jouer un rôle aussi de, va favoriser le dialogue avec l'Est. Je dirais, déjà dans les années 50, il voit d'un bon œil, au fond, les voyages de sa grand-mère à l'Est, dans un but de diplomatie culturelle, en fait, hein. Il y a un voyage avec lequel il était tout à fait en désaccord et n'a pas réussi à l'empêcher, c'est le voyage de la reine Élisabeth dans la Chine de Mao, qui était aussi un voyage qui inquiétait beaucoup les Américains. Et là, le roi Baudouin n'arrive pas à empêcher ce voyage.
1: De Belgische politieke leiders aan de kant van de Socialistische Partij bijvoorbeeld zijn erg correct geweest tegenover koning Boudewijn, ook tegenover zijn vader. Ze hebben echt het spel gespeeld als een verzoening na de abdicatie van koning Leopold III, het land te verenigen rond zijn zoon, koning Boudewijn. En ik vind dat daar ook echt iets van te zien is, ook wanneer je in de archieven gaat kijken, in de dialogen, in de persoonlijke notities van de koning. Je ziet dat hij daar de rol heeft opgenomen. Maar er is natuurlijk ook de context van de Koude Oorlog. Dus de angst met betrekking tot het communisme en de ontwikkeling ervan. En daar gaat koning Boudewijn ook een rol spelen, door die dialoog met het Oosten te bevorderen, ik zou durven zeggen al vanaf de jaren 50. Hij keek bijvoorbeeld positief aan tegen de reizen van zijn grootmoeder naar het Oosten, vooral met het doel van culturele diplomatie. Eigenlijk is er één reis waar hij het helemaal niet mee eens was en waar hij ook niet in geslaagd is om deze tegen te houden. Dat is de reis van koningin Elisabeth naar het China van Mao. Een reis ook waar de Amerikanen met enige zorg naar keken. En daar kon koning Boudewijn die reis niet tegenhouden. We gaan verder vanaf de jaren 60.
0: Maar alors, dans les années 60, on verra. Il encourage Pierre Armel, hein, dont on a déjà parlé, qui était donc le ministre des Affaires étrangères et qui avait favorisé, au fond, cette doctrine, hein, qui avait rédigé cette doctrine, d'avoir à la fois la défense, d'avoir une armée solide face à l'Est, mais en même temps d'avoir la détente, donc d'essayer d'avoir ce dialogue avec les pays de l'Est. Oui. Et on verra que dans les années 60, le roi Baudouin lui-même va beaucoup s'impliquer dans les 70 aussi encore, hein, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, je dirais de Tito, qui est accueilli en voyage officiel en Belgique. Le roi va aux funérailles de Tito. On l'a parfois peut-être oublié. Et puis des liens assez chaleureux avec Gorbatchev, qui écrit une lettre assez enthousiaste au roi Baudouin, où il salue l'humanisme du roi Baudouin. Donc même Mikhail Gorbatchev avait... au fond, l'estime, hein, pour Laurent Baudouin. Yep. On voit qu'il dialogue avec Jaruzelski, on voit qu'il dialogue avec donc le Polonais, avec des Hongrois, qu'il va en Russie en 1975, en n'hésitant pas à faire l'éloge de la démocratie, en Russie. Et alors, la presse internationale va saluer, au fond, le discours du roi, qui n'hésite pas à être très clair dans le modèle politique qu'il préconise, même en voyage en URSS. Et donc oui, vous avez cet homme qui a bien sûr connu la guerre froide et puis la fin de la guerre froide.
1: Maar in de jaren 60 zullen wij zien wie moedigt hem aan. Pierre Armel, waar we het reeds over hebben gesproken, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, en die eigenlijk deze doctrine had bevorderd, had opgesteld om tegelijk defensie te hebben, een stevig leger tegenover het Oosten, maar tegelijkertijd ook het omgekeerde, dus proberen te dialogeren met de landen van het Oosten. We zullen zien dat koning Boudewijn zelf zich vanaf de jaren 70 ook sterk zal inzetten tot de val van de Berlijnse muur. Ik zou bijvoorbeeld ook Tito durven noemen, die op officiële reis in België werd ontvangen. De koning ging dan ook naar Tito's begrafenis. En de professor spreekt hier over de heer Josip Broz Tito. Hij was een Joegoslavisch politicus en partizanenleider van 1953 tot 1980 president van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Men vergeet deze zaken soms een beetje, zegt de professor verder. En dan de vrij warme banden met Gorbachev, toenmalige president van de USSR, die een vrij enthousiaste brief schrijft aan koning Boudewijn, waarin hij het humanisme van koning Boudewijn waardeert. Dus zelfs Mikhail Gorbachev had respect voor koning Boudewijn. We zien ook bijvoorbeeld dat hij met Jaruzelski spreekt, de toenmalige president van Polen. We zien ook dat hij dus daar in gesprek gaat met de Hongaren en dat hij in 1975 naar Rusland gaat en daar niet aarzelt om de democratie in Rusland aan te prijzen. De internationale pers zal de toespraak van koning Boudewijn prijzen, die niet aarzelt om zeer duidelijk te zijn over het politieke model dat hij favoriseert, zelfs tijdens een reis in de USSR. Dus we hebben deze man die natuurlijk de Koude Oorlog heeft meegemaakt en ook het einde van de Koude Oorlog zal kennen. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
0: Oui, on voit qu'en fait dès le départ, vous savez, sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire mon élan vers Dieu. C'est un jeu de mots qui fonctionne en français. Élan loyal, c'est son totem scout. Élan loyal. Et en français, un élan. Hein, donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot élan. Hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà, dimension spirituelle de la vie, et qu'il était aussi alors très tôt très marial, et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi, mais fort, il avait une foi qui est très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne, et que dans ses carnets, on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions, chaque jour, étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple, il est au Maroc, en visite officielle, il voit des milliers de gens qui l'applaudissent et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc, il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
1: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken, daar staat mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar élan loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof.
0: Et en même temps, c'est clairement, et ça c'était parfois vraiment bien documenté dans, grâce à ses carnets, et parfois c'était inattendu d'ailleurs aussi, on voit que c'est, à quel point c'est un homme de dialogue. Donc vous voyez, oui. Un homme qui a des convictions très fortes, une foi très profonde, et qu'il affirme, hein, et qu'il a des convictions qui lui conduisaient à parler de sa foi avec Mobutu, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter. C'est quand même étonnant qu'il voit Jimmy Carter seulement 10 minutes, seul dans un trajet en voiture, et qu'il lui demande s'il a l'occasion aussi de prier. Donc vous voyez un dialogue directement profond avec le président des États-Unis. Mais en même temps, vous avez un roi qui est un homme de dialogue, donc très respectueux des opinions des autres, de ceux qui ne pensent pas comme lui. Par exemple, j'ai quand même été étonné de voir dans ses carnets qu'il faisait l'éloge de Georges Greener, qui était un député communiste, qui avait crié « Vive la République » en 1950, avec Julien Lao, au moment où le roi a prêté serment, et il loue son engagement humaniste dans ses carnets. C'est quand même inattendu qu'il dise que du positif sur Georges Greener, alors qu'il partageait bien sûr d'autres horizons philosophiques que ceux du roi Baudouin, mais on voit un très grand respect. Et je crois que c'est aussi pour cela que tous les hommes et les femmes qui ne partageaient pas ses opinions, au fond, le respectaient beaucoup, parce qu'ils savaient qu'ils étaient aussi respectés.
1: Et le professeur gaat verder om te zeggen, tegelijkertijd, en dat is duidelijk, en dat kan je ook echt goed documenteren dankzij zijn dagboeken, is het soms onverwacht. Je ziet ook dat hij echt een man van dialoog is. Je ziet dus een man met zeer sterke overtuigingen, een diep geworteld geloof dat hij ook beleeft, waarvoor hij uitkomt, overtuigingen die hem ertoe brachten om zelfs over zijn geloof te spreken met bijvoorbeeld Mobutu, met François Mitterrand, met Jimmy Carter. En dan hebben we het natuurlijk over de toenmalige leider na de opstand van Congo, de voormalige president van Frankrijk en de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is toch verbluffend dat hij president Jimmy Carter maar 10 minuten ziet, alleen in een autorit, en hem vraagt of er de mogelijkheid is om samen te bidden. Je ziet dus een directe, diepe dialoog met de president van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heb je een koning die een man van dialoog is en erg respectvol tegenover de meningen van anderen. Van diegenen die niet denken zoals hij. Bijvoorbeeld, ik was toch echt verrast om te lezen in zijn dagboeken dat hij vooral veel lof had voor een figuur zoals Georges Greener, een communistisch parlementslid dat in 1950 samen met Julien Lao Leve de Republiek had geroepen toen de koning de eed aflegde. En toch prijst hij zijn humanistische inzet in zijn dagboeken. Het is toch onverwacht dat hij enkel positieve dingen te zeggen heeft over Georges Greener, terwijl hij natuurlijk andere filosofische visies had dan koning Boudewijn. Maar je ziet dus een groot respect. En ik denk dat dat ook de reden is waarom alle mannen en vrouwen die zijn mening niet deelden, die van koning Boudewijn, hem toch veel respecteerden. Omdat ze wisten dat ze zelf eveneens gerespecteerd werden. Vervolgens ging de professor verder met wat enkele voorbeelden te geven van deze manier waarop koning Boudewijn omging met andere meningen en andere overtuigingen.
0: Vous J'ai pu interroger Willy Klass, j'ai pu interroger toute une série de personnalités qui appartenaient à d'autres horizons philosophiques, religieux, à différents horizons politiques. Et tous, au fond, avaient gardé un profond respect pour le roi. Je crois aussi parce qu'ils se sentaient respectés par le roi, quelle que soit leur opinion. Alors parfois, ils n'étaient pas d'accord. François Mitterrand m'a raconté sa Sherpa, donc sa principale collaboratrice qui accueillait les chefs d'État étrangers lors des visites d'État et qui a parlé avec le roi Baudouin 10 minutes. Mais elle avait un souvenir incroyable de ces 10 minutes avec le roi Baudouin. Je l'ai mis dans le livre. D'abord par la capacité d'écoute du roi Baudouin, qu'il trouvait hallucinante, hein, dit-elle, mais aussi par au fond, elle rapporte combien Mitterrand avait une très très grande estime pour le roi. Hein, il est venu à ses funérailles, bien sûr, aussi en 93. Conversation très profonde, même s'il n'était pas toujours d'accord, bien sûr. Par exemple, Anne Le Vergeon me disait que sur la question de l'avortement, par exemple, Mitterrand n'était pas d'accord avec Baudouin. Mais. Il y avait quand même aussi un très grand respect, cet homme du dialogue, donc des convictions très fortes qui l'ont parfois conduit à poser des gestes très forts, comme en 1990 sur la question de l'avortement.
1: En we kunnen het nagaan. Ik heb bijvoorbeeld Willy Klaas kunnen interviewen en een hele reeks persoonlijkheden kunnen interviewen die tot andere filosofische, religieuze en politieke achtergronden behoorden. En allemaal hadden ze een diep respect voor de koning. Ik denk ook omdat ze zich door de koning zelf gerespecteerd voelden, ongeacht hun mening. En soms waren ze het helemaal niet eens. Zo vertelde de Sherpa van François Mitterrand, voormalige president van Frankrijk dus, en de naam Sherpa, dat is de eerste en belangrijkste medewerker die bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden moest ontvangen tijdens staatsbezoeken. Wel, die Sherpa, die kon 10 minuten met koning Boudewijn spreken. Maar zij had een ongelooflijke herinnering aan die 10 minuten met de koning. Het is dan ook opgenomen als anekdote in het boek. Vooral door de luistervaardigheid van koning Boudewijn, die ze hallucinant, verbluffend vond, zegt ze. Maar ook omdat, eigenlijk, ze vertelt hoezeer Mitterrand respect had voor de koning. Dat respect werd ook uitgedrukt door de aanwezigheid van koning Boudewijn op de begrafenis van François Mitterrand. In 1996. Ze hadden dus diepe gesprekken gehad met elkaar, zelfs wanneer ze het niet altijd eens waren. Zo vertelde Anne Le Vergeon, en het gaat hier over een zeer welgestelde Franse zakenvrouw. Zij vertelde dus dat de president François Mitterrand het bijvoorbeeld niet eens was met Boudewijn over de zaak van abortus. Maar er was toch ook een groot respect. Deze man van dialoog, met sterke, zeer sterke overtuigingen die hen soms deden tot krachtige daden over te gaan, zoals in 1990 wat betreft de zaak van abortus, maar toch een zeer groot respect had voor een ieder die een andere mening was toegedaan.
0: Mais aussi, même à ce moment-là, vous le voyez, favoriser le dialogue, parce qu'il dit au Premier ministre, voilà, pouvez-vous trouver une solution? Je voudrais trouver une solution qui concilie ma conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et il va proposer une solution qui, au fond, était fragile sur le plan politique et sur le plan juridique qu'il avait préparé avec son entourage, que Wilfried Martens va refuser. Et il a eu raison, je pense, en cherchant alors une autre solution qui était celle de l'impossibilité de régner, et qui était accepté par tout le monde et cherché dans le plus grand secret pendant 3 jours. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impossible. C'est quand même extraordinaire que tous ces vice-premiers ministres ont tenu le secret pendant 3 jours. C'est, je crois, aussi parce qu'ils avaient du respect pour le roi et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais qu'ils voulaient trouver une solution qui respecte la conscience du roi et le processus démocratique, le roi sachant bien lui-même que ça ne pourrait fonctionner qu'une seule fois. Que donc il demandait qu'on révise la constitution face à, en vue de d'autres lois à caractère éthique qui s'annonçaient.
1: Maar zelfs op dat moment bevorderde hij de dialoog, want hij zei aan de premier: kunt u een oplossing vinden? Ik wil een oplossing die mijn geweten verenigt met het democratische proces. En hij stelde daarbij een oplossing voor die op politiek en juridisch vlak zeer kwetsbaar was, maar die hij had voorbereid samen met zijn entourage en uiteindelijk werd geweigerd door premier Wilfried Martens. Ik denk ook dat hij gelijk had. Er is dan een andere oplossing gezocht, namelijk de onmogelijkheid om te kunnen regeren. En dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard en geaccepteerd. En dat werd ook in het grootste geheim gezocht, deze oplossing. En dat gedurende 3 dagen. En ook daar, denk ik, is het iets dat tegenwoordig onmogelijk zou zijn. Het is toch bijzonder dat al die vice-eerste ministers dat geheim 3 dagen lang hebben kunnen bewaren. En ik denk ook dat het kwam omdat ze respect hadden voor de koning. En het niet eens met hem waren, maar dat ze een oplossing wilden vinden die het geweten van de koning en het democratische proces zou respecteren. Nu, de koning zelf wist heel goed dat het maar 1 keer zou kunnen werken. En dat hij dus vroeg om de grondwet te herzien in het licht van andere wetten en ethische kwesties die zich aandeden. En dat is natuurlijk de fameuze abortuskwestie. Toen koning Boudewijn zichzelf oncapabel liet uitroepen om te regeren en waar uiteindelijk de wet werd goedgekeurd, waarna de koning opnieuw de mogelijkheid kreeg om het koningschap op te nemen. De details over deze gebeurtenis en tevens de onjuistheden die over deze zaken verkondigd zijn, die kan u terugvinden in het boek en worden daar uitgebreid verteld. Zo zal u ook ontdekken wie uiteindelijk op het idee kwam om dit onderdeel van de wet te kunnen gebruiken om het geweten van koning Boudewijn te kunnen verzoenen met het democratische proces in België. We zijn aan het einde gekomen van ons eerste deel van dit gesprek met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. En dat gebaseerd onder meer op de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Een volgende keer gaan wij verder met hem in gesprek en gaan we het onder meer hebben over het huwelijk tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Hoe hebben zij elkaar leren kennen en had kardinaal Sunens daar nu eigenlijk iets mee te maken? U ontdekt het een volgende keer. We gaan ook dieper in op de moeilijke situatie van de onafhankelijkheid van Congo en ook de moord op Lumumba. En zullen ontdekken dat door het ontbreken van een cruciaal stuk in het onderzoek van de Lumumba-commissie er vandaag de dag een andere conclusie dient te worden gemaakt over de al dan niet betrokkenheid van koning Boudewijn bij deze moeilijke zaak. Dat is allemaal voor een volgende keer. Dan gaan wij verder in gesprek met professor Vincent Dujardin. Van harte dank voor het luisteren en graag tot volgende maand.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen voor uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Tijdens deze afleveringen leren we dus het leven van de heilige Maximiliaan Kolbe beter kennen. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop hij ingetreden is bij de minderbroeders conventuelen in Lemberg en vandaar zal de weg naar Rome leiden. Na het afleggen van de tijdelijke geloften verlaten de nieuwgeprofesten het noviciaat en gaan naar het zogenaamde professaat voor de voltooiing van hun kloosterlijke vorming. En als zij priester willen worden, studeren zij filosofie en theologie. In oktober 1911 ging frater Maximiliaan van Lemberg naar Krakau, waar het professaat was en nog is. Hij verbleef er een jaar. We weten niet precies waarom. Het kan zijn dat men hem nog een jaar gymnasium liet lopen, maar het is ook mogelijk dat hij zijn filosofiestudie begon. In het jaar van 1912 besloten de oversten hem naar het Internationaal Serafijns College te sturen in Rome om daar filosofie en theologie te studeren. Frater Maximiliaan meende dit echter om gezondheidsredenen niet te kunnen aanvaarden en ging naar de provinciaal om hem op zijn zwakke gezondheid opmerkzaam te maken. "Dat zal wel gaan, dat lukt wel, frater, maak je toch geen zorgen," sprak de provinciaal om hem gerust te stellen. Maar Maximiliaan was niet gerust en wist met zoveel overtuiging zijn zienswijze te uiten dat de provinciaal begon te twijfelen. Hij verborg zijn verbazing over dit tegenstribbelen niet, maar schrapte uiteindelijk toch maar de naam van Maximiliaan van de lijst, waarop de toekomstige Rome-studenten, 7 in getal, genoteerd stonden. Maximiliaan voelde zich verlicht en verlost van een zware opdracht en kinderlijk blij verliet hij met grote dankbaarheid de kamer van de provinciaal. Maar 's avonds kon Kolbe de slaap niet vatten. Hij bleef denken en nog eens denken aan hetgeen er gebeurd was. Had hij dat wel moeten doen? Jazeker, hij moest toch openhartig zijn? Maar toen de provinciaal alles wist, vond hij toch dat het wel mee zou vallen. Had hij toen nog mogen aandringen om in Polen te kunnen blijven, omdat hij dacht dat het klimaat van Rome niet goed voor hem zou zijn? Ah, hij was een lafaard, een grote lafaard. Hij was tekortgeschoten in vertrouwen op Gods hulp en in de bescherming van zijn hemelse moeder. Het werd een lange, lange nacht. Hij verlangde ernaar om alles weer zo gauw mogelijk te herstellen. Ach, wat duurde die nacht lang. Zo vroeg mogelijk klopte hij op de deur van de kamer van de provinciaal. "Pater, ik heb u gistermiddag mijn persoonlijk verlangen bekendgemaakt. Ik heb er echter spijt van, heel veel spijt. Ik vraag u met mij te doen wat u goed dunkt. Ik wil gehoorzamen, enkel gehoorzamen." De provinciaal zei niet veel. "Dan ga je naar Rome," was het antwoord. In zover ik zelf pater Hacela in Rome als professor gekend heb, zal hij hooguit nog met zijn ondeugende oogjes tevreden getwinkeld hebben. Op 29 oktober 1912 kwam frater Maximiliaan aan in de eeuwige stad. Hij zou er 7 jaren blijven. We hebben sterk de indruk dat hij bij zijn vertrek Lacordaire kon nazeggen. "In Rome heb ik alleen de paus gezien, de rest is mij vreemd gebleven." Natuurlijk heeft hij de prachtige historische gebouwen en pleinen van deze oude keizerlijke stad gezien en bewonderd en heeft hij genoten van de schitterende basilieken en kerken met hun kunstvoorwerpen. Hij woonde nu in een stad die eens de slavin bij uitstek was van velerlei dwalingen
die bovendien de dwalingen van de onderworpen volkeren niet versmaadde, maar die later, door de komst van de voornaamste apostelen, leerlingen werd der waarheid. Met roem overladen door de marteldood van diezelfde mannen, werd zij de leermeesteres van de christelijke beschaving en moeder en hoofd van de katholieke wereld. Maar zijn verblijf in Rome was voor hem vooral een wonen in de stad van de paus. In deze stad leerde hij zijn blik slaan naar de grote wereld daarbuiten. Maar in diezelfde stad leerde hij ook de bange nood kennen waarin de kerk van Christus door toedoen van zoveel vijandelijke krachten verkeerde. Te midden van historische rijkdommen, de grote erfenis van de kunst, de onvergelijkelijke rijkdom aan schoonheid, in de loop der eeuwen verzameld door een begrijpende en civiliserende wereld, zag hij de strijd welke door de anticlericale samenzwering tegen de paus en het katholicisme werd gevoerd. Het was of de aanblik van de koepel van Sint-Pieter, welke van de Vaticaanstad af heel het panorama van de eeuwige stad beheerst, voor hem een nieuw visioen geworden was, waarin de ijver voor het apostolaat en het durven van grote dingen ontsluierd werd. Te midden van dit visioen zweefde van toen af reeds de onbevlekte als de drijfveer van al zijn denken en streven. Gedurende de eerste 3 jaren studeerde hij filosofie aan de Gregoriana en behaalde op 22 oktober 1915 de doktersgraad. Van 1915 tot 1919 volgde hij de theologie aan de pauselijke faculteit verbonden aan het Internationaal College van de Orde, gelegen aan de Via Teodoro tegenover het Palatijn, waar hij op 22 juli 1919 doctoreerde. Op 28 april 1918 werd hij priester gewijd in de kerk van Sint Andreas de la Valle en de volgende dag las hij zijn eerste heilige mis met innige godsvrucht in de kerk van Sint Andreas delle Frate op het altaar van het mirakel dat ons herinnert aan de verschijning van de onbevlekte maagd aan de Jood Alphons Ratisbon. Bij dit altaar zou hij in moeilijke en beslissende ogenblikken vaker terugkomen. Toen frater Maximiliaan in Rome aankwam, was pater Dominicus Tavani er rector van het al meer genoemde college. In 1913 werd hij generaal van de orde en opgevolgd door pater Aloysius Bondini, die echter een jaar later provinciaal van Oriente werd en vervolgens titulair aartsbisschop van Perge in Pamphylië en apostolisch visitator van het Armeense patriarchaat. Als opvolger kwam pater Stefanus Inyundi. Deze was van nature een opvoeder en een leidersfiguur van hoge voornaamheid. Rustig, vriendelijk en streng voor zichzelf bezat hij ook een diepe godsvrucht en buitengewone talenten, welke vooral uitblonken door zijn voorbeeld, waarmee hij de studenten kon meeslepen voor stille grote daden. Zijn gehechtheid aan de paus was bijna legendarisch geworden vanwege zijn onbuigzame verdediging der rechten van de kerk en zijn onverbiddelijke houding tegenover de vijanden van het geloof. Deze gaven zijn zeker de kiemen geweest van het kolossale werk dat tot wasdom moest komen in het apostolaat van pater Maximiliaan Kolbe. Als iemand de gevaren kende waarin de kerk zich bevond, als iemand de bronnen kende waaruit deze gevaren voortkwamen, als iemand overtuigd was dat er hard gevochten moest worden voor de rechten van de kerk, dan was het pater Inyundi. Als geboren opvoeder kon hij als het ware lezen in het hart van frater Maximiliaan en zijn medestudenten en wist hij in deze vruchtbare grond het beste zaad te zaaien van een groots apostolaat.
ter bevestiging van de weldadige invloed van pater Injudi op het werk van pater Maximiliaan, mogen hier een getuigenis volgen van een zijner medestudenten, de latere bisschop van Campania, pater Joseph Palatucci. Dat pater Maximiliaan zijn activiteit, zijn werk voor de verering van de onbevlekte en de verspreiding van de ridderschap, georiënteerd heeft op de bekering van alle vijanden der kerk en heel speciaal op de bekering van de vrijmetselaars, kan men verklaren door het feit dat pater magister Stephanus Injudi rector was van ons internationaal college en in ons een bij uitstek Romeinse geest vormde met een grote aanhankelijkheid aan de paus, ten allen tijde bereid om te vechten tegen het kwade en heel bijzonder tegen de vrijmetselarij.

Daags na zijn eindexamen gaat pater Maximiliaan Kolbe terug naar zijn geliefd vaderland. In het Serafijns College voelde men wel zijn afwezigheid. De achtergebleven studenten dachten nog dikwijls aan hem en dankzij vooral het feit van het bestaan van de ridderschap der onbevlekte was er een druk briefverkeer tussen hem en de professoren en medestudenten. Niet dat er uiterlijk iets bijzonders was, maar men moest toch erkennen dat hij een man was die men maar moeilijk op gelijke voet kon stellen met anderen, ook niet met de meest begaafden. Op het klein seminarie van Den Berg waren in hem bijzondere deugden ontkiemd die zich gedurende de rustige voorbereiding op het priesterschap verder ontplooid hadden. Het waren deugden die hem op de hoogste toppen zouden brengen van offer en heldhaftigheid. Een wonderlijk samengaan van natuur en genade, verbonden met de wil om iedere dag vooruit te gaan in deugd, werd reeds in deze jaren verrassend duidelijk. Wanneer men de verklaringen over zijn doen en laten op het Romeins College volgt, dan is het niet moeilijk in hem iemand te ontdekken die buitengewoon gevoelig is voor die hemelse invloeden en genaden waarmee de goddelijke voorzienigheid zijn apostelen voorbereidt. In zijn ziel ontkiemen de mooiste en heerlijkste deugden, maar de ijver, de gehoorzaamheid, de armoede en bovenal de totale en kinderlijke overgave aan de onbevlekte maagd schitteren reeds met stralend licht in zijn jeugdjaren. Men bespeurt in zijn opgaan naar de volmaaktheid en het christelijk heldendom geen teruggang, geen rustpauze, nee. Het is een voortdurend stijgen naar de top van de heilige berg, altijd en steeds excelsior. Pater Jozef Paul, later meerdere malen provinciaal van de Romeinse provincie, was medestudent van Maximiliaan. Gedurende het voorbereidend proces te Padua gehouden, legde deze het volgend getuigenis af. Van 1913 tot 1919, het jaar waarin wij uit elkaar gingen, ben ik overtuigd geweest dat hij een heilige was in de strikte zin van het woord. Hij was nederig en zachtmoedig, in alles en met allen, ook in de moeilijkste omstandigheden. Deze twee deugden betekenden een overwinning over zichzelf die hij met veel inspanning behaald had vanaf het noviciaat, zoals Poolse confraters die met hem in het noviciaat geweest zijn, zelf getuigen. Zijn ongerepte reinheid beschermde hij met diepe ingetogenheid van heel zijn persoon, heel speciaal van zijn ogen. Zijn liefde voor de confraters had waarlijk iets evangelisch. Als het gesprek wel eens neerkwam op het in gebreken blijven van enkelen wat betreft het reglement van ons instituut, dan nodigde hij mij uit met hem te bidden voor de overtreders, maar nooit heb ik hem kwaad horen spreken, al leed hij veel om het gedrag van degenen die niet altijd gehoorzaamden aan de regels van het college. Hij was erg nauwgezet tot in de kleinste kleinigheden. Een gebaar van de overste, de eerste tik van de kloosterbel, was voor hem voldoende om direct te zwijgen. Ja, om midden in een zin het gesprek af te breken, ook als er voornamere personen aan deelnamen. Bijvoorbeeld Monseigneur Jacquet, de titulair aartsbisschop van Salamina, overkwam. Wat zijn godsvrucht betreft, de liefde tot Jezus en het heilig sacrament, raakte het diepste van zijn hart. Hij had zich laten inschrijven voor de altijd durende aanbidding in het klooster van de Franse zusters buiten de Porta Pia. Voor en na de les, voor en na de recreatie, ging hij naar de kapel als het enigszins kon en 's avonds na het avondgebed was hij bijna altijd de laatste die de kapel verliet. Zijn gelaat straalde als dat van een engel. Het was alsof er iets van dat innerlijke vuur zijn gelaat, zelfs uiterlijk, deed schitteren. Zijn devotie tot Onze Lieve Vrouw was oprecht en kinderlijk. Onder de wandeling
vroeg hij mij samen met hem het rozenhoedje te bidden en andere gebeden, vooral gedenk o goedertierens de maagd en onder uw bescherming. Dit deed hij dikwijls in de vrije tijd als wij in de tuin van het college waren. In het Italiaans noemde hij Maria altijd Mamma Mia. Ik herinner mij een avond van de noveen tot voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis. Wij keerden terug van de basiliek van de 12 apostelen naar San Teodoro, toen wij meer of min opbotsten tegen 4 opgeschoten jongens. Zij kwamen van het werk en vervloekten de heilige maagd. Plotseling liep pater Maximiliaan niet meer naast mij. Midden op straat had hij mij in de steek gelaten. Toen ik omkeek, stond hij bij die 4 jongens en vroeg hen waarom zij zo tekeer gingen tegen de heilige moeder van de Heer. Hij weende van verdriet. De jongens schrokken ervan en zeiden bij wijze van verontschuldiging dat zij het deden uit slechte gewoonte, uit onwetendheid en gewoon uit woede. Ik riep hem naar mij toe, maar hij bleef aanhouden bij de 4 die zich uiteindelijk gewonnen gaven en verklaarden dat ze er spijt van hadden. In heel mijn leven heb ik nooit iemand ontmoet die zoveel van Maria hield als pater Maximiliaan. Hij was een ware zoon van de Allerheiligste Maagd. In het register van de studenten vat pater Inyudi, rector van het Serafijns College, in 2 woorden samen wat hij denkt van pater Maximiliaan. Bij nummer 277 lezen wij: Maximiliaan Kolbe, van de provincie van Galicië. Hij kwam hier aan op 29 oktober 1912, priester gewijd op 28 april 1918, doctor in de filosofie van de Gregoriana, doctor in de theologie van dit college, 22 juli 1919, vertrok op 23 juli 1919, en dan een heilige jonge man. We laten hier nog een brief volgen die Kolbe, 25 jaar oud, schreef aan zijn jongste broer Jozef, die intussen ook in de orde was ingetreden. Het is de enige brief aan zijn broer uit zijn Romeinse tijd die bewaard is gebleven. Hieruit blijkt duidelijk welk een hoge graad van geestelijke volmaaktheid pater Maximiliaan toen al bereikt had. Men kan gemakkelijk constateren dat hij geen sentimenteel iemand was, zoals de een of ander misschien zou kunnen denken, maar hij was evenwichtig. Een denker die begaafd was met bovennatuurlijke voorzichtigheid en die alles richtte naar het laatste doel van de mens: God. Deze karaktertrek valt op in al zijn geschriften en toespraken. Wanneer het gaat om de onbevlekte maagd, staat zijn hart in vuur en vlam. Dan zijn zijn woorden, dan is zijn pen een en al enthousiasme. Dan voelt men de oprechte kinderlijke liefde voor zijn Mamusia. De diepste, sterke aanhankelijkheid van de ridder voor zijn koningin. Zijn jongste broer Jozef, die nu frater Alfons heette, schreef het droevige nieuws, namelijk dat Frans het klooster had verlaten naar zijn moeder. Deze schreef het aan Maximiliaan en zij sloot haar brief, die van Alfons, in. Op 20 april 1919 schreef hij aan zijn moeder om haar over het leed heen te helpen. Hij herinnerde haar eraan dat hij zelf 9 jaar geleden geprobeerd had Frans mee te slepen om zich samen terug te trekken van de inkleding en het noviciaat. Hij vroeg zich daarin af wat er met hem gebeurd zou zijn als de onbevlekte niet geholpen had. In de brief aan zijn broer echter gaat hij dieper in op de oorzaak van veel kwaad: gebrek aan onderwerping. Met overtuigende woorden spoort hij hem aan vooral de kloosterlijke gehoorzaamheid te beoefenen, hetgeen zo nodig is om te volharden in de roeping en het gemeenzame ideaal, de zelfheiliging, te bereiken. Rome, 21 april 1919. Beste broer,
Moeder heeft mij je brief doorgestuurd die je haar op 13 februari jongstleden geschreven hebt. God zij gedankt en de onbevlekte gelooft voor alle genaden die wij, of schoon onwaardig, ontvangen hebben. Ik ben heel erg blij van je te vernemen dat je zo enthousiast bent God alle glorie te geven. Het grootste vergif in onze dagen is de onverschilligheid die, natuurlijk in verschillende graden, slachtoffers maakt, niet alleen onder de leken, maar ook onder de kloosterlingen. En toch moet aan God oneindige eer gegeven worden. Wij zijn eindige schepsels en daarom kunnen wij hem deze oneindige eer niet geven, derhalve proberen wij ons aan te passen, in zover het mogelijk is, om hem een zo groot mogelijke eer te geven. Zoals je al uit de Ethica weet, bestaat de glorie van God in de redding der mensen. De redding der mensen, reeds door Jezus dood op het kruis verlost, en bij gevolg hun volmaakte heiliging, is ons edel ideaal. Natuurlijk moeten wij beginnen met de heiliging van onze eigen ziel. Door dit ideaal werkelijk te beleven, bewijzen wij onze dankbaarheid aan het Allerheiligste Hart van Jezus. Maar op welke manier kunnen wij aan God de grootst mogelijke eer geven? Hoe kunnen wij zoveel mogelijk zielen heiligen? Zonder twijfel kent alleen God de manier waarop. Hij is oneindig alwetend, oneindig wijs. Hij en Hij alleen weet wat wij kunnen doen om Hem de grootst mogelijke eer te geven. Dus alleen van God kunnen en moeten wij te weten komen wat wij te doen hebben. Maar hoe zal dat gebeuren? Door middel van zijn vertegenwoordigers op aarde. De gehoorzaamheid dus, en alleen de gehoorzaamheid kan ons met zekerheid de wil van God bekendmaken. De oversten kunnen zich vergissen, maar wij, wanneer wij gehoorzamen, kunnen ons nooit vergissen. Er is één enkele uitzondering. Het geval namelijk dat een overste opdracht zou geven om iets te doen dat duidelijk, evidenter, zonder twijfel, zonde is. Ook de kleinste, hetgeen in de praktijk niet voorkomt. In dat geval zou een overste niet de vertegenwoordiger van God zijn en zouden wij niet gebonden zijn om hem te gehoorzamen. Behalve aan de oversten zijn wij aan niemand onderworpen en kan niemand en niets ons iets opleggen te doen. Zelfs ons beperkt en feilbaar verstand kan dat niet. Alleen God, Hij, de onfeilbare, de heiligste, de beminnelijkste, is onze Heer. Hij, onze God, onze Vader, Schepper, Doel, Verstand, Macht, Liefde, alles. Buiten God heeft geen enkel ding waarde, tenzij het betrekking heeft op God, de Schepper van het heelal, de Redder van alle mensen, het laatste doel van de schepping. Hij zelf is het die ons, door middel van zijn vertegenwoordigers op aarde, zijn aanbiddelijke wil bekend maakt, ons tot zich trekt en door onze hulp zoveel mogelijk zielen tot zich wil halen. Beste broer, bedenk eens hoe groot onze medewerking kan zijn met de goddelijke barmhartigheid. Door middel van onze gehoorzaamheid verheffen wij ons boven onze eigen nietigheid en kunnen wij handelen volgens een wijsheid die, zonder te overdrijven, oneindig is, de wijsheid namelijk van God. God geeft ons zijn oneindige wijsheid en zijn voorzichtigheid, opdat onze handelingen goed gericht zouden zijn. Wat een grootheid! Er is nog meer. Door middel van de gehoorzaamheid worden wij oneindig machtig. Wie kan zich verzetten tegen de wil van God? Zie daar, beste broer, de enige weg van de ware wijsheid, van de voorzichtigheid, van de kracht om God zoveel mogelijk eer te geven. Als er een andere weg was, dan had Jezus het ons gezegd. Van de 30 jaren van zijn verborgen leven zegt ons de Heilige Schrift duidelijk
et erat obediens illis, en hij was hun gehoorzaam. Zo lezen wij ook voor wat heel zijn leven betreft, dat hij gekomen is om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Je weet deze dingen heel goed, maar hoe meer men erover nadenkt, des te meer ontdekken wij de grootheid ervan. Liefde. Dus liefde zonder grenzen voor onze hemelse Vader. Liefde die concreet aanwezig is in de gehoorzaamheid, vooral wanneer het gaat om zaken die ons niet aanstaan. Het mooiste en het veiligste boek waarmee je die liefde kunt verdiepen, is het kruis. Alles kan men trouwens gemakkelijker verkrijgen door de hulp in te roepen van de onbevlekte moeder, omdat God haar als uitdeelster van zijn barmhartigheid heeft aangesteld, terwijl hij alleen de rechtvaardigheid voor zichzelf reserveerde, zoals Sint Bernardus zegt. Pater Maximiliaan heeft geen graf, geen steen die zijn as bedekt, maar op het gedenkteken dat degenen die hem gekend hebben in hun hart dragen, staat gebeiteld: een heilige, hij was een ware zoon van de Allerheiligste Maagd.

Het vierde hoofdstuk. De ridderschap der onbevlekte. Het jaar 1917. Over de studentenjaren van frater Maximiliaan zijn we nog niet uitverteld. Om dat verhaal compleet te maken, zullen we nu ingaan op het ontstaan en de eerste groei van de ridderschap der onbevlekte, waarvan hij de stichter is. Het is overbodig te zeggen dat frater Maximiliaan met zijn buitengewone bescheidenheid zich nooit als de initiatiefnemer van dit bijzonder apostolaatswerk heeft beschouwd. Maar de feiten leveren de bewijzen dat hij de stichter, de bezieler van dit werk was. Geïnspireerd door een eeuwenlange traditie heeft hij zijn bijdrage willen geven aan de schare van Franciscus zonen die de standaard der onbevlekte als een zegeteken door de beroeringen van harde tijden hebben gedragen. Hij en hij alleen is de stichter van de Militia Immaculate, of de krijgsdienst van de onbevlekte in het Nederlands ridderschap der onbevlekte. Geleid door de geest van God, bijgestaan door de moederlijke en zichtbare hulp van de hemelse koningin, doorzag hij de strijd tegen het geloof en de katholieke kerk. Door de stichting van de ridderschap gaf hij aan de Serafijnse orde over de hele wereld bekend om haar geestelijke en wetenschappelijke verdediging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, een hernieuwde en krachtige impuls voor de verering van haar, de geheel zuivere. Kerkrechtelijk is de ridderschap der onbevlekte een godvruchtige vereniging waarvan de leden het voornemen maken enkele voorgeschreven religieuze praktijken ter ere van Maria te verrichten. Maar daarbij komt dat haar geest en praktische arbeid een uitdieping wil zijn van het privilege en het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Want juist deze onbevlekte ontvangenis is in werkelijkheid een tegengif tegen elke list van verborgen en duistere krachten van het kwade tegen de opperheerschappij van Christus en het hoogste gezag van de kerk, steunend op diezelfde Christus. Zo ontstaat een kruistocht, een nieuwe beweging van christenen ter verdediging van Christus en zijn kerk onder de banier van de onbevlekte. Vandaar het erkenningsteken M.I. Militia Immaculate. We hebben reeds verteld hoe Raymond Kolbe, om te kunnen gaan studeren, van Pabianice naar Lemberg moest reizen. Het was eerder een vlucht met een boerenkar dan een normale reis. Reeds toen was het moeilijk zich in eigen land te verplaatsen, omdat, zoals al gezegd werd, Polen verscheurd was door drie machten: Rusland, Oostenrijk en Duitsland. Deze eerste ervaring van politiek onrecht in zijn eigen land bleef diep gegrift in het geheugen van pater Maximiliaan en had zeker grote invloed op de gebeurtenissen die zouden volgen. Hij heeft altijd een ontroerende liefde gehad voor zijn gemarteld vaderland. Op het internationale college te Rome gebeurde het eens, men weet niet of het plagerij was of ernst, dat een van zijn medestudenten tegen hem zei: Duitser. Frater Maximiliaan zweeg uit deugdzaamheid, maar hij kreeg een kleur van verontwaardiging omdat hij geraakt was in zijn vaderlandsliefde. Later zullen wij een nog mooier voorbeeld zien van ware vaderlandsliefde. Het ligt dan ook voor de hand dat het plan van zijn toekomstig apostolaat in zijn opvattingen aanvankelijk enigszins begrensd was. Zijn enige gedachte, zijn enige zorg was zijn dierbaar Polen, dat zo gemarteld en nog bedreigd werd door het orthodoxe Rusland. Niet dat hij de bedoeling had andere volkeren uit te sluiten. Hij droomde van zijn apostolaat in zijn vaderland en hij vertrouwde eens aan een vriend op het college toe dat hij eerst van plan was de ridderschap van de onbevlekte in Polen te stichten. Zo tekende zich in hem de apostel af die toen reeds kon vermoeden dat hij al zijn krachten zou moeten geven voor de onbevlekte. Jong en zonder ervaring,
nog onbekend met het duistere en algemeen proces van het kwaad en de rampzalige toestanden van het volk, beperkte hij zijn blik tot de feiten zonder zich te verdiepen in de oorzaken van dit alles. Maar naargelang de horizonten zich voor hem verbreden, zou de rustige waarnemer, begaafd met bovennatuurlijke helderziendheid, geprikkeld worden tot nog grotere idealen en zich inspannen tot het uiterste om ze te verwezenlijken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlazen het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. Een volgende keer gaan wij verder in dit vierde hoofdstuk, dat dus gaat over de stichting van de ridderschap der onbevlekte. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 328 van ons leesjaar. En wij lezen vandaag Handelingen hoofdstuk 7, Romeinen hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zoals jullie weten zijn wij een tijdje geleden ondertussen alweer begonnen aan onze laatste tijdsperiode. De tijdsperiode waar wij de geschriften lezen van de eerste christenen. Als verhalend boek lezen wij uit Handelingen van de Apostelen. En wij zijn momenteel ook uit de brief aan de Romeinen aan het lezen. In het boek Handelingen lezen wij vandaag de toespraak van de heilige Stefanus, de eerste martelaar. En in de brief aan de Romeinen lezen wij over onder andere de redding van Israël. En dan vandaag ook nog 2 versen uit het boek Spreuken. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 7. Toespraak van Stefanus. Toen vroeg de hoge priester: is dat allemaal waar? Hij zei: broeders, vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen in Mesopotamië aan onze vader Abraham, voordat deze zich in Haran vestigde, en zei hem: trek weg uit uw land en van uw familie, en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Daarop trok hij weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Vandaar liet hij hem na de dood van zijn vader verhuizen naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem er nog geen voetbreed van in eigendom, maar beloofde het hem en zijn nakomelingen in bezit te geven, ook al had hij toen nog geen kinderen. Dit is wat God zei: zijn nakomelingen zullen als vreemdeling verblijven in andermans land. Men zal hen tot slaaf maken en hen 400 jaar lang slecht behandelen. Maar over het volk dat zij als slaaf zullen dienen, zal ik het oordeel vellen, zei God. En daarna zullen zij wegtrekken en mij op deze plaats vereren. Hij sloot met hem het verbond van de besnijdenis. Zo verwekte hij Isaak en besneed hem op de 8e dag. En Isaak Jacob, en Jacob de 12 stamvaders. Uit jaloezie verkochten de stamvaders Jozef naar Egypte. Maar God was met hem en redde hem uit zijn ellende en begiftigde hem met wijsheid, zodat hij in de gunst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Deze gaf hem de leiding over Egypte en heel zijn huishouding. Toen kwam er een hongersnood over heel Egypte en Kanaan en grote ellende, en onze vaderen hadden niets meer te eten. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen daarheen. Dat was de eerste keer. De tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend en kwam de farao Jozefs afkomst te weten. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob overkomen met heel zijn familie, 75 man. Jacob vertrok dus naar Egypte. Hij stierf daar en ook onze vaderen. Zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor een bepaald bedrag van de zonen van Hemor in Sichem had gekocht. Naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter, totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam, die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzocht. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon.

Maar zij begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden. Maar jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar onrecht aan? Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei: Wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midjan wonen, waar hij 2 zonen verwekte. Toen er 40 jaren verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in het vuur van een brandende doornstruik. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade. Maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was, klonk de stem van de Heer: Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes begon te beven van schrik en durfde niet te gaan kijken. Daarop zei de Heer tegen hem: Doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien, en hun zuchten heb ik gehoord. En ik ben afgedaald om hen te bevrijden. En nu, kom, ik stuur u naar Egypte. Deze Mozes, die ze hadden afgewezen door te zeggen: Wie heeft jou tot leider en rechter aangesteld? Juist hem heeft God als leider en bevrijder gezonden, door de hand van de engel die hem in de doornstruik verscheen. Hij is het die hen dat land heeft uitgeleid en 40 jaar lang wonderen en tekenen deed in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. En het is Mozes die tegen de Israëlieten heeft gezegd: Uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. Hij is het die in de gemeenschap in de woestijn bij onze vaderen was en bij de engel die op de berg Sinai met hem sprak. Hij ontving woorden van leven om ze aan ons te geven. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Ze wezen hem af en keerden in gedachten terug naar Egypte. Toen zeiden ze tegen Aaron: Maak goden voor ons die voorop kunnen gaan, want die Mozes die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. In die dagen maakten ze een stierkalf, brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten: Hebt u mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht, die 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? Maar u hebt wel de tent van Moloch gedragen en de ster van uw god Raifa, de beelden die u gemaakt hebt om ervoor te knielen. Ik zal u een woonplaats geven ergens achter Babylon. Onze vaderen hadden in de woestijn de tent der getuigenis. Die was gemaakt volgens de opdracht van degene die tot Mozes gesproken heeft, naar het model dat hij had gezien. In de volgende generatie brachten onze vaderen haar het land binnen, toen ze dat met Jozua op de volkeren veroverden, die God verdreef uit het oog van onze vaderen. Zo bleef het tot de dagen van David, die genade vond bij God en een heiligdom wilde vinden voor het huis van Jacob. Pas Salomo bouwde een huis voor hem,
Maar de Allerhoogste woont niet.

in wat door mensenhand is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zou u voor mij moeten bouwen, zegt de Heer? Welke plaats zou mijn rustplaats moeten zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor. Altijd maar verzet u zich tegen de Heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardige ter dood gebracht. U hebt hem zelf verraden en vermoord. U, die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt. Stefanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd. Toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst en ze knarsten tanden van woede tegen hem. Maar hij stond daar, vol van de Heilige Geest. Hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God. En daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: Ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus terwijl hij bad: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11. Een rest is uitgekozen. De vraag is nu: heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Ik ben zelf een Israëliet, een afstammeling van Abraham uit de stam Benjamin. Nee, God heeft zijn volk, dat hij tevoren heeft gekend, niet verstoten. Weet u niet wat de schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God? Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat geeft de godspraak hem ten antwoord? 7000 man heb ik overgehouden die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven dankzij een genadige uitverkiezing. Is het echter uit genade, dan is het niet vanwege verdienstelijke daden. Anders zou de genade geen genade meer zijn. We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn doel bereikt. De overigen zijn versteend, volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. En David zegt: Laat hun tafel voor hen een strik worden, een val, een struikelblok, een bestraffing. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden. Israël en de redding van de heidenen. De volgende vraag is: hebben zij zich dan zo gestoten dat zij ten val zijn gekomen? Volstrekt niet. Maar als gevolg van hun misstap werden de heidenen gered,
om hen jaloers te maken. Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen rijkdom betekent, wat mogen wij dan niet verwachten als zij hun tekort zullen aanvullen? Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent. Ik ben apostel van de heidenen en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog, omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen en er althans enkelen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen van het meel geheiligd, dan ook het deeg? Is de wortel heilig, dan ook de takken? Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en jij, wilde loot, daartussen bent geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verhef je dan niet boven de takken. Wil je je verheffen? Bedenk dan dat de wortel jou draagt en niet jij de wortel. Je zult zeggen, er zijn toch takken weggebroken, zodat ik kon worden geënt. Heel juist, zij zijn weggekapt vanwege hun ongeloof, en jij dankt je plaats aan het geloof. Maar neem je in acht, wees niet overmoedig. Als God de takken die aan de boom thuishoorden niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet sparen. Houd daarom Gods goedheid voor ogen, maar ook zijn strengheid. Zijn strengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedheid jegens jou, als jij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook jij weggekapt. En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Jij bent van de wilde olijfboom waartoe je van nature behoort, afgebroken, en tegen je natuur in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen, weer op hun eigen stam worden geënt. De redding van Israël. Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen, en hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten, wanneer ik hun zonden heb weggenomen. Al staan zij vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven het Gods geliefden krachtens zijn uitverkiezing omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping. Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest, maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden. Zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden, ten gevolge van de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming zouden vinden. Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming. Lofprijzing van God. O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen! Hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachten van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hoofdstuk 12. Toewijding aan God. En u, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave, hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Een lichaam met vele ledematen. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u: acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Denk over uzelf met bedachtzaamheid. Ieder naar de maat van het geloof dat God aan hem heeft toebedeeld. Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft, en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie? Gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstbetoon of van lering? Leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig. Liefde jegens allen. Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking. Volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen hen die u vervolgen. U moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toren. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Pak zijn kleed maar, want hij heeft borg gestaan voor een vreemde. En neem hem maar als pand voor een ander. Als iemand in de vroege ochtend zijn naaste luidkeels zegent, wordt hem dat als een vloek aangerekend.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 328. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 7, Romeinen hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Augustinus. Daarom roept de kerk de verdwaalden terug. Immers, ook over de afgebroken takken, zegt de apostel. God is bij machte hen opnieuw te enten. Of u nu spreekt over de schapen die van de kudde afgedwaald zijn, of over het hout dat van de wijnstok afgesneden is. God kan zowel de schapen terugbrengen als de takken opnieuw enten. Hij is immers de opperste herder en de ware wijnbouwer. Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar vraagt of naar zoekt. Uit het boek Ezra, hoofdstuk 34, vers 6. Onder de slechte herders is er niemand die het zich aantrekt, geen mens die zoekt. Daarom, herders, luistert naar het woord van de Heer. Zo waar ik leef, zegt God de Heer. Ezra hoofdstuk 34, versen 7 en 8. Zie hoe de tekst begint. Het is als een eed van God, een bewijs van zijn leven. Zo waar ik leef, zegt de Heer. De herders zijn dood, maar de schapen zijn in veiligheid. De Heer leeft. Zo waar ik leef, zegt God de Heer. Welke herders echter zijn dood? Zij die hun eigen belang zoeken, niet dat van Jezus Christus. Zullen er dan herders zijn en zullen ze gevonden worden? Herders die niet hun eigen belang zoeken, maar dat van Jezus Christus. Ja, er zullen er zeker gevonden worden. Ze ontbreken niet. En ze zullen niet ontbreken. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 328. Dat betekent dat we morgen dag 329 zijn. En dan lezen we Handelingen hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstukken 13 en 14... en Spreuken hoofdstuk 27, versen 15 tot en met 17. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dag.

0: dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Zacharia. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 21. Er komt een dag van de Heer, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden. De stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht. De helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Dan trekt de Heer uit en bindt hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals hij gedaan heeft op de dag dat hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt aan de oostkant. Dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat. De ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult u het dal invluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Azel reiken. U zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving, in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn. Eén dag zal er zijn, alleen aan de Heer bekend, dat het dag nog nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee. Zo zal het zijn, zomer en winter. De Heer zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige naam. Heel het land zal als de vlakte tussen Geba en Rimmon worden, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt. Maar dit zal hoog verheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort, de Hoekpoort, en de van de Gananeltoren tot de koninklijke perskuipen. Daar zal men wonen en er zal geen vernietiging meer plaats hebben. Jeruzalem zal een heilige woonplaats zijn. Maar dit zal de ramp zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Hij zal hun vlees laten wegteren terwijl ze nog op hun voeten staan. Hun ogen zullen in de kassen wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond. Op die dag zal de Heer een hevige paniek onder hen laten uitbreken. De ene man zal grijpen naar de hand van de andere en ze zullen met elkaar slaags raken. Ook Juda zal in Jeruzalem strijden. De rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden. Goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden. Die ramp zal ook de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels treffen. En dezelfde ramp al de andere dieren die zich in die legerkampen bevinden. En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heer van de machten, en om het loofhuttefeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de Heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de Heer de volkeren slaat, die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Die dag zal er op de bellen van de paarden staan, aan de Heer gewijd. De kookpotten in het huis van de Heer zullen even heilig zijn als de plengschalen die voor het altaar staan. Alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen aan de Heer van de machten gewijd zijn, zodat iedereen die komt offeren daaruit zal kiezen om erin te koken. En op deze dag zal er geen veehandelaar meer zijn in het huis van de Heer van de machten.

Malachi. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak. Een woord van de Heer tot Israël gericht, bij monden van Malachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. U vraagt, hoe hebt u uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob? God sprak van de Heer. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt, en zijn erfdelen heb ik prijsgegeven aan die jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen, wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt. Zo spreekt de Heer van de machten. Laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land, zal men van hen zeggen. En dat volk waarop de Heer voor eeuwig kwaad is. Met uw eigen ogen zult u het zien. En u zult zeggen, de Heer toont zich groot over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En als ik de meester ben, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de machten tot u, priesters, die mijn naam minachten. En u vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk brood te brengen. En als u dan verder vraagt, hoe hebben wij u dan veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer men een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer men een kreupel en een ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Vraagt de Heer van de machten. Welnu, probeer de gunst van God maar te winnen. Dan zal hij ons genadig zijn. Want als u handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de machten. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de machten. En het offer uit uw handen verheugt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer en een reine offergave gebracht. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de machten. U echter ontheiligt die naam door te zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl u zegt, wat een moeite, en er uw neus voor ophaalt, zegt de Heer van de machten, brengt u geroofde, kreupelen en zieke dieren om die te offeren. Moet ik daarover verheugd zijn, zegt de Heer. Vervloekte bedrieger, die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken.

Malachi, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit. Wanneer u niet luistert, en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert, zegt de Heer van de machten, dan laat ik de vloek over u komen. Dan vervloek ik de zegen die aan u gegeven is, voorwaar. Ik vervloek die, omdat u zich er toch niet om bekommert. Ik zal uw arm krachteloos maken, en ik zal u het afval van uw feestoffers in het gezicht gooien, en daarmee zult u worden weggebracht. Dan zult u weten dat ik dit besluit over u heb laten uitgaan, op grond van mijn verbond met Levi, zegt de Heer van de machten. Mijn verbond met hem betekende leven en vrede, en ik heb hem die gegeven, opdat hij mij zou vrezen en ontzag zou hebben voor mijn naam. De ware leer lag hem in de mond, en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid. In vrede en rechtschapenheid verbleef hij bij mij, en velen heeft hij van het kwade weerhouden. En inderdaad, de lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de machten. U echter bent van de weg afgeweken en u hebt door uw lering velen laten struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heer van de machten. Daarom zal ik zorgen dat u bij het hele volk verguist en versmaad wordt, omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen uit de ogen hebt gezien. Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen? Juda heeft ontrouw gepleegd. In Israël en Jeruzalem is een gruwelijke daad bedreven. Want door de dochter van een vreemde god te huwen, heeft Juda datgene geschonden wat de Heer is toegeheiligd en wat hem zo dierbaar is. Dat de Heer ieder die voor deze man spreekt of getuigt of aan de Heer van de machten een offer voor hem brengt, uit de tenten van Jacob mag laten verdwijnen. Er is ook nog iets anders dat u doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt u het altaar van de Heer met tranen. Omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt u waarom? Omdat de Heer getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, de vrouw aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl ze uw gezellin is, en de vrouw van uw verbond. Heeft hij haar niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven? En wat wil hij anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven, en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij geweld met zijn kleed, zegt de Heer van de machten. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. U maakt de Heer moe met uw woorden. U zegt, hoe doen wij dat dan? Doordat u zegt, ieder die kwaad doet, staat bij de Heer in de gunst. Zulke mensen is hij goedgezind. Of, waar blijft de God van het recht?

Malachi, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Zie, ik zend mijn bode om voor mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergave brengen, zoals het hoort. Dan zal het offer van Juda in Jeruzalem de Heer bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik naar u toe om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de leugenaars, degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de machten. Want ik, de Heer, ik ben niet veranderd. Maar u, zonen van Jacob, u weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen bent u van mijn voorschriften afgeweken en hebt u ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. U vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, u besteelt mij. U vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. U bent door de vervloeking getroffen, en toch blijft u mij bestelen, heel het volk. Breng de tiende van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de machten. Of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, of ik geen zegen over u uitstort, meer dan u kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen, en de vingert op het veld niet onvruchtbaar blijft voor u, zegt de Heer van de machten. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat u een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de machten. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. U vraagt, wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? U hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de machten in boetekleren lopen? Het is immers zo dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen. Degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind. En degenen die God op de proef stellen, brengen het er goed af. Toen spraken degenen die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de machten, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven,
Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen in brand, zegt de Heer van de machten. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zal u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan. En u zult de boosdoeners vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn. Op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de machten. Denk dus aan de wet van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb voorschriften en bepalingen voor heel Israël heb gegeven. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt, de grote, vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boas en Rachab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed en Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï. Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rehabim, Rehabim van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Jozafat, Jozafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonia en zijn broers ten tijde van de ballingschap in Babylon. Na de ballingschap in Babylon, Jechonia was de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria, uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt. In totaal zijn er dus van Abraham tot David 14 generaties. Van David tot de ballingschap in Babylon 14 generaties. En van de ballingschap in Babylon tot de Messias 14 generaties. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek ze zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hen in een droom een engel van de Heer.

Er werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf hem de naam Jezus.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om hem te huldigen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet: Bethlehem, land van Juda. U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël. Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het me dan weten, dan kan ook ik het gaan huldigen. Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewone grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes staat het kind naar het leven. Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monden van de profeet Jeremia gezegd is. In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer die zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea en vestigde zich in de stad Nazareth, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeten gezegd is: hij zal Nazoreër genoemd worden.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen." Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken: "Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht." Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonde. Toen hij zag dat velen uit de kringen van "Wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen?"

Want ik bekering. Maar hij die naar mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige geest en vuur. De wan heeft hij al in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer opruimen. Zijn graan zal hij verzamelen in zijn schuur. Maar het kaf verbrandde in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei, ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij? Jezus gaf hem ten antwoord, laat nu maar, want zo behoren we de gerechtigheid volledig te vervullen. Toen liet hij hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor hem en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 25. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na 40 dagen en 40 nachten vasten kreeg hij tenslotte honger. De beproever kwam naar hem toe en zei: "Als u de Zoon van God bent,

voet zal stoten. Jezus zei hem: Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Weer nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht en zei: Dit alles zal ik u geven, als u voor mij in aanbidding neervalt. Toen zei Jezus hem: Ga weg, Satan, want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem van dienst te zijn. Toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam hij de wijk naar Galilea. Met voorbijgaan van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaum bij het meer in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gezegd is: Land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien. En over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, over hen is een licht opgegaan. Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan: Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in de boot met hun vader Zebedeus hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekte en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, leiders aanvallende ziekte en verlamden, en hij genas hen. Een grote menigte volgde hem vanuit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Judea en van de overkant van de Jordaan.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 48. Bij het zien van deze menigte ging hij de berg op, en toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten voor jullie vervolgd. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout krachteloos

om ze te vervullen. Want ik verzeker jullie, eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. Wie één van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd

worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet meer betekent dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zul je het Koninkrijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie leeg hoofd zegt tegen zijn broeder, dus als je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen. Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar die je in de gevangenis zet. Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid. En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat. Ook is er gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk. En wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk. Verder hebben jullie gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer. Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, omdat die de troon van God is, niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is, niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar je ja zei ja en je nee zei nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt en wend je niet af als iemand van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechte en goede en hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 34. Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene is, en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt voordat je het hem vraagt. Jullie moeten zo bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot nog houtworm ze aantasten en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als je nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel. Ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet. Je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik zeg jullie, zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Of hoe kun je tegen een ander zeggen, laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog. Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt? Of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Wel nu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen, want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Pas op voor de valse profeten die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Aan hun vruchten zal je ze dus kennen. Niet ieder die Heer, Heer tegen me zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? Maar dan zal ik hun openlijk zeggen, nooit heb ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet. Ieder die me hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortte zich op dat huis. En het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van me hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis en het stortte in. Het werd één grote ruïne. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. Want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 34. Hij daalde van de berg af en een grote menigte volgde hem. Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: "Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren." Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: "Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren." Toen hij in Kafarnaum was gekomen, kwam een centurio naar hem toe die hem te hulp riep. Hij zei: "Heer, mijn kind ligt verlamd thuis met vreselijk veel pijn." Hij zei hem: "Ik zal het komen genezen." De centurio antwoordde daarop: "Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dit, en hij doet het." Toen Jezus dit hoorde, was hij verbaasd. En hij zei tegen degene die hem volgde: "Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars." Jezus zei tegen de centurio: "Ga maar naar huis. Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen." En op datzelfde uur werd zijn kind beter. Jezus ging naar het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij nam haar bij de hand en de koorts verliet haar. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond was geworden, brachten ze velen bij hem die van demonen te lijden hadden. Met zijn woorden dreef hij de geesten uit en hij genas alle zieken. Opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gesproken is: "Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze kwalen gedragen." Toen Jezus een menigte om zich heen zag, gaf hij opdracht om naar de overkant te gaan. Een schriftgeleerde kwam naar hem toe en zei: "Meester, ik zal u volgen waar u ook gaat." Jezus zei tegen hem: "De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen." Iemand anders, een van zijn leerlingen, zei tegen hem: "Heer, sta me toe om eerst mijn vader te gaan begraven." Maar Jezus zei hem: "Volg mij en laat de doden hun doden begraven." Toen hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen hem. Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: "Heer, red ons, wij vergaan." Hij zei: "Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?" Toen stond hij op en bestrafte wind en zee en het werd volkomen stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: "Wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren?" Toen hij aan de overkant kwam, in het land van Gadarenen, kwamen hem vanaf de rotsgraven twee bezetenen tegemoet. Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand over die weg durfde te gaan. Ze brulden: "Wat wilt u van ons, Zoon van God? Bent u ons hier voortijdig komen kwellen?" Een eind verderop weidde een grote troep varkens. De demonen smeekten hem: "Als u ons uitdrijft, stuur ons dan naar die troep varkens."
Hij zei tegen hen, ga maar. Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in en ze kwamen om in het water. De varkenshoeders gingen er vandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu ging heel de stad Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, vroegen ze hem om uit hun gebied te vertrekken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 38. Hij stak per boot over en kwam in zijn stad. Daar brachten ze een verlamde bij hem die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: "Wees maar gerust, vriend, uw zonden worden u vergeven." Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar: "Die man lastert God." Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zei: "Waarom koestert u die boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen: uw zonden worden vergeven, of zeggen: sta op en loop? Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Sta op, pak uw bed op en ga naar huis." En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, kregen ze ontzag en ze verheerlijkten God die deze bevoegdheid aan de mensen geeft. Toen Jezus vandaar verder ging, zag je iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?" Hij hoorde dat en zei: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe met de vraag: "Waarom vasten wij en de fariseeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?" Jezus zei hun: "Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten. Niemand zet een lap van ongekrompen stof op een oude jas, want het opgezette stuk trekt aan de jas en de scheur wordt nog erger. Ook doe je geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken. De

Wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken. En dan blijven beide bewaard. Terwijl hij dat tegen hen zei, kwam er een aanzienlijk man die voor hem neerknielde en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom haar toch de hand opleggen, dan zal ze leven." Jezus stond op en volgde hem samen met zijn leerlingen. Toen kwam er een vrouw naar hem toe die al 12 jaar aan vloeiingen leed. Ze raakte van achteren de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei bij zichzelf: "Al zou ik zijn kleed maar aanraken, dan ben ik gered." Jezus draaide zich om en toen hij haar zag, zei hij: "Wees maar gerust, mijn dochter. Uw vertrouwen is uw redding." Van die tijd af was de vrouw gered. Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man en toen hij de fluitspelers en de drukte van de mensen zag, zei hij: "Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt." Ze lachten hem uit. Toen hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand en ze stond op. De faam hiervan verspreidde zich in heel die streek. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden die schreeuwden: "Zoon van David, heb medelijden met ons." Toen hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen: "Hebt u er vertrouwen in dat ik dit kan doen?" Ze zeiden: "Ja, Heer." Toen raakte hij hun ogen aan en zei: "Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen." En hun ogen gingen open. En bars, zei Jezus tegen hen: "Zorg dat niemand het te weten komt." Maar eenmaal buiten maakten ze zijn faam bekend in heel die streek. Terwijl ze weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: "Zoiets is in Israël nog nooit vertoond." Maar de fariseeën zeiden: "Het is de opperdemon, waardoor hij de demonen uitdrijft." Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst."

and found myself wanting.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de 12 apostelen zijn deze. Allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt. En dan Andreas, zijn broer. Jacobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer. Verder Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matteüs, Jacobus van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: sla de weg naar de heidenen niet in en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: het koninkrijk der hemelen is op handen. Genees zieken, wek doden op, maak melaatse rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. Neem geen goud, zilver of kopergeld mee in je beurs. Neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard. Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis die waard is, mogen jullie vrede dan daarop neerdalen? En als het die niet waard is, mogen jullie vrede dan naar jullie terugkeren? Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, voor het land van Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Bedenk wel, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en in hun synagogen zullen ze je geeselen. Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen. Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen, want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de geest van je vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende. Want ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn voordat de Mensenzoon komt. Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester, en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer. Als men de heer des huizes als Beelzebul genoemd heeft, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Word dus niet bang voor hen, want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver. En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen, zal ook ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie mij verloochent tegenover de mensen, die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard. Want ik ben gekomen om een weg te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder. Ja, huisgenoten worden vijanden. Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, krijgt het loon van een profeet. En wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie een van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.